0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Hoera, een nieuwe dag, een nieuwe week is begonnen. Het is 6 uur, de afterparty van Pinksteren zou je kunnen zeggen. Peter en Milou in de mix, tot 9 uur zijn we bij je. En wie is er ook qua nieuws? Dat is natuurlijk niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. Op de Beijerlandse Laan in Rotterdam-Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was een uur geleden.

0: Op straat zijn zeker 5 kogelhulzen gevonden, zeggen mensen te plaatsen. Het slachtoffer was bij kennis. Hoe die er verder aan toe is, is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open. De brug is dicht in beide richtingen. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de Erasmusbrug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. In de wagen zit een kogelgat. Er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning bij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was, is aangehouden. Wat zijn rol is geweest, wordt nog uitgezocht. Daarbij liggen alle scenario's nog open, zegt een woordvoerder van de politie. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. De temperatuur komt uit op 31 graden vanmiddag. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij nog de verkeersinformatie met geen files. Maar even opgelet, maak jij gebruik van de Benelux-tunnel. Daar is een vrachtauto met pech waardoor die even dicht is.
2: Dankjewel Milou. En zometeen Olivia Dean en de Goo Goo Dolls. Maar eerst Queen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: en It's a Kind of Magic voor je. Het nummer werd eigenlijk geschreven door drummer Roger Taylor voor de film Highlander. En in die film spreekt de hoofdpersonage Connor McLeod, die spreekt de legendarische zin uit: It's a kind of magic. En Roger vindt dat meteen een goed idee voor een songtitel. En daarna heeft Freddie Mercury er nog een speciaal Freddie sausje overheen gegoten. En toen kreeg je deze grote hit: It's a kind of magic. Een hele goede morgen, 6:06. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je hoort haar zoetgevoelige stem alweer. Milou is ook weer van de partij vandaag. En daar ben ik maar wat blij om. Je luistert naar En Uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Namelijk live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En het is vandaag volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden.
1: En geen files, maar maak je gebruik van de Benelux-tunnel even opgelet. Want die is op dit moment dicht door een te hoge vrachtwagen.
0: Ja, de Erasmusbrug die is afgesloten vanaf 7 uur vanochtend. Hè? Daar moet je ook even op letten.
1: Ook lekker, ja.
0: Voor een groot deel in ieder geval.
1: Ja, fietsers en lopers kunnen er wel overheen, maar automobilisten niet meer.
0: En wie zijn er al wakker vandaag eigenlijk?
1: Nou, heel veel van onze radiovrienden. Onder andere Wim die zegt: ik moet na 4 dagen nu echt weer aan het werk. Ook Ruud meldt zich via de Rijnmond-app. Die zegt: goedemorgen. Die is aangekomen op zijn werkplek in Rotterdam Europort. En ook Jacob wenst ons een fijne dag.
0: Ja, en Ted is er weer bij. Danny zegt: goedemorgen, lieverds. En die stuurt een door AI gegenereerde foto. Dat vond ik wel erg leuk. Met een soort van snoepiehond. Met een kopje koffie in zijn handen. En Tim, die heeft geen AI-foto. Maar die stuurt gewoon een video. Waar die was afgelopen weekend nog. Namelijk zeeschildpadden spotten. Op Cyprus.
1: Oh,
0: en hij heeft er een prachtig filmpje bij gedaan. Hij zegt: deze wil ik echt even met jullie delen. Dat dier is gewoon 1,5 meter groot. Dat was echt fantastisch. Maar vandaag moet ik weer aan het werk.
1: Ja,
0: en
1: dat moet ook gebeuren.
0: Aad zegt ook: goedemorgen. Kortom, heel veel mensen zijn wakker vandaag. En wat hebben we in de show vandaag, Milou?
1: Nou,
0: wat gaan we doen?
1: Het was natuurlijk Pinksterweekend. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar een van de dingen die dan centraal staat is de Europa Run. Gisteren werd weer gefinished op de Coolsingel. Ik was erbij betrokken ook dit jaar weer. Maar we moeten daar echt even op terugblikken.
0: Ja, ik vind het wel interessant inderdaad. Ik zag gisteren een hele sliert van allerlei gekleurde groepen mensen over de Erasmusbrug lopen. Toen dacht ik: wat is dit ook alweer? Oh, natuurlijk, het is de finish van de Europa Run. En ik dacht: maar lopen ze nou allemaal naar de finish? Of hebben ze dan, zijn ze dan al gefinished? Hoe
1: zit
0: dat?
1: Nee, ze rennen natuurlijk 500 kilometer lang richting Rotterdam. Maar het laatste stuk doen ze met het hele team.
0: Ja.
1: Want normaal loopt er 1 iemand continu. En het hele team, en dan lopen ze echt over die finish.
0: Dat is het, ja. Vandaar dat ze aan het wandelen waren.
1: Ja. Hey,
0: en maar dat rennen van 500 kilometer, dat doen ze in estafettevorm, neem ik aan, toch?
1: Estafettevorm. Dus ze moeten altijd 24/7 één teamlid rennen richting Rotterdam.
0: Precies. We hebben vandaag ook de Verre Vriendenlijn. We bellen namelijk met Bart Vriends. Die ken je als oudspeler van Sparta, van de Core Podcast. En als succesvol deelnemer van de slimste mens. Maar hij heeft wat nieuws. Hij speelt nu in Australië bij Adelaide United. En hij brengt in Nederland vandaag zijn eerste kinderboek uit. Dus dat is wel een bijzonder verhaal. En je krijgt ook antwoord op de vraag: wie, oh wie, is Robert Eenhoorn? Dat is de nieuwe directeur van Feyenoord. En we bellen met een van zijn beste vrienden. En ook vandaag krijg je weer het beste van de jaren 80, 90 en nu met zometeen de Goo Goo Dolls. Maar eerst Olivia Dean.

0: Coco Dolls en Iris voor je op Radio Rijnmond. En wel leuk, want ik zie dit nummer dus heel vaak voorbij komen op TikTok. Er is namelijk een echte trend gaande van mensen van 50 plus die dan dit nummer gebruiken op TikTok. En dan erbij zeggen van, hey mam, hoe zag je eruit in de 90's? En dan posten ze daarna allemaal hele knappe foto's van zichzelf uit die tijd.
1: Oh, wat grappig.
0: Heel leuk.
1: Ja, ik ben ook zo iemand. Ik ben nu 45 weliswaar, maar in de 90's zag ik er nog goed uit hoor.
0: Nu ook.
1: Toen paste ik mijn overhemd nog, want net kwam Dave langslopen. Dat was zo gemeen.
0: Ja.
1: Tegen jou zei hij als eerste, nou Milou, je hebt wel een grijze lok. En Peter, je overhemd is te klein. Dus ja. Ik weet niet, Davis zit volgens mij niet helemaal lekker in zijn vel. En hij dacht, dat ga ik meteen afreageren op mijn collega's. We gaan hem zo meteen, ga ook iets bij hem verzinnen.
0: Maar ik denk gewoon dat hij zag dat wij er gewoon stralend uitzagen. Want we hebben een leuk Pinksterweekend
1: gehad. Ja, hij probeert altijd te levelen.
0: Daarom.
1: Dat is ook zo, inderdaad. Ja, ik heb een fantastisch Pinksterweekend gehad. We zijn nog naar het strand gegaan. Boekje gelezen daar, heerlijk. Lekker met een balletje gespeeld. We hebben een bootje gevaren door het Westland. Was ook leuk. Samen met de broer van mijn vrouw. Want die heeft een eigen boot. En dan zijn we lekker door naar Monster gegaan. En naar Schip Luiden. Daar zijn we aangemeerd. Hebben daar nog even lekker ijsje gegeten. Wat kneuterig, maar super gezellig. En we zijn naar Rotterdam gegaan gisteren. Met de watertaxi zijn we geweest. Was wel wat aan de dure kant, moet ik zeggen.
0: Oh.
1: En ik vond ze ook niet altijd even vriendelijk aan de telefoon. Die vrouw die opneemt, die was een partij lelijk aan het doen aan de telefoon. En ik denk, nou, die heeft er zin in vandaag.
0: Die had de dag niet.
1: Nee, die had de dag absoluut niet. Maar ik moet wel zeggen, de watertaxi blijft wel echt de meest spectaculaire attractie van Rotterdam en bij de omgeving. Echt. Het kan zo, Winnie zei, het kan een beetje bij de kermis horen. Het heeft namelijk ook een beetje die prijzen van de kermis. Ja, echt waar. Het was ongeveer 8 euro per persoon.
0: Zo.
1: Ja.
0: Of het niks is, hè?
1: Van het Koninginnenhoofd, zeg maar. Van Hotel New York naar Delfshaven. Betaal je 9 euro, om precies te zijn. 9 euro per persoon. En voor een kind van 8 betaal je dan 4,50.
0: Nou, vind ik nog veel geld.
1: Het is veel geld, ja. Maar het is ook wel heel gaaf. Hij gaat wel keihard. En wat ik heel bizar vind. In elk ander land zou je absoluut een reddingsvest of zo. Weet je wel? Of bescherming of zo ontmoeten.
0: Hebben ze dat nog niet naar de
1: nog
0: Speedo?
1: Nog steeds niet.
0: Nee,
1: maar dat vind ik wel een beetje tricky, hoor. Eerlijk gezegd, aan de watertaxi. Maar goed, het blijft fenomenaal natuurlijk. Absoluut een aanrader. En ik ben naar een musical geweest.
0: Ja, ik wil daar alles over weten. Hoe vond je het?
1: Ik ben naar de musical Hairspray geweest. Omdat Richard Groenendijk daar bij ons in het programma daar zo enthousiast over vertelde. Het was fantastisch.
0: Echt?
1: Het was fenomenaal. Ik heb een bloedhekel aan musicals, maar dit was echt fantastisch. Het was zo leuk. We hebben genoten, we hebben keihard gelachen. Maar die Richard Groenendijk, die is zo leuk, man. Het is echt net een cabaretvoorstelling. Een soort slapstick ook. Alles zit erin. Want ze hebben gewoon een perfect uitgevoerde musical. En dan komt Richard Groenendijk binnen als Edna.
0: Ja.
1: Weet je, als die... Moeder van de hoofdpersoon. En die komt binnen. Weet je, je hebt altijd een slechterik in dit verhaal. Dus ook een slechterik. En die slechterik, dat zijn twee vrouwen. Weet je wel, dan denk je, nou, dat zijn geen leuke vrouwen. En dan komt Richard Groenendijk het podium op. Nou, ik weet niet wie jij erover denkt, maar ik vind teringwijven. Pleuriswijven, zegt
0: hij. Oh, heerlijk.
1: Dat is fantastisch. Het is zo fenomenaal. Ik heb enorm genoten. Ja, dus een aanrader. Hij draait niet meer in Rotterdam, alleen nog in Den Bosch. Mocht je naartoe kunnen, doe dat alsjeblieft. Want het is echt fenomenaal. Er wordt gespot met alle musicalwetten. En hoe was jouw Pinksterweekend?
0: De Roperun, dat was mijn Pinksterweekend. En ik heb ervan genoten. Ik heb het nieuws gelezen. En het was gewoon weer hartstikke gezellig. Eén grote warme familie zijn ze.
1: En we gaan zo meteen terugblikken. Ook uitgebreid natuurlijk op die Roperun. Want hoeveel geld is er nou eigenlijk opgehaald met dat spektakelstuk? Dat hoor je zo meteen hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

Fetish Jane en Jasmine Thompson. Ain't nobody loves me better hier bij Radio Rijnmond. Automobilisten even opgelet, want de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam die gaat vanaf vandaag wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Auto's die worden tijdens de afsluiting omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Vanaf 7 uur dan gaat vandaag de rijbaan van noord naar zuid dicht voor onderhoudswerkzaamheden. En onze verslaggever Jacco van Giessen is onderweg naar de Erasmusbrug om te kijken in hoeverre automobilisten er last van hebben. Hey, en laat nog even weten wat je dit Pinksterweekend gedaan hebt. De Rijnmond app die staat voor je open. En we hopen er zo meteen uitgebreid over na te praten als onze vroegste vogel.

0: Dolce Vita, Ryan Paris hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Ja, vorig jaar kwam iemand in het nieuws omdat hij een blikje cola wilde geven aan wat eilandbewoners die nog nooit contact hadden gehad met de buitenwereld. Die beelden die hij maakte, moest hij inleveren, want verboden terrein. Toch zijn ze nu online gekomen. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. Ook de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer, 5 minuten. En dan tot slot ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Averingen. 6 kilometer en dan doe je op dit moment 5 minuten langer over.
3: En Ed Aldus, een hele goedemorgen, daar is hij weer hoor.
4: Ja Peter, een hele goedemorgen.
3: Krijgen we een beetje, krijgen we een warme dag vandaag of valt het tegen? Is er een hoop hagel, regen, storm?
4: Nou, nee, ja, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Nee. En het wordt inderdaad warm. En ja, ik hoor heel vaak berichten dat het zulk geweldig weer is. En ja, zijn ook heel veel mensen, en daar moeten we ook echt aan denken, die helemaal niet van warmte houden. Hè? Dus ja. Doe ermee wat je wilt, zou ik zeggen. Maar ja, vandaag is het denk ik voor heel veel mensen gewoon te warm. Want het wordt tropisch in het Rijnmondgebied. De temperatuur op dit moment bedraagt zo'n 15 à 16 graden, Peter. Het is zonovergoten vandaag. En die temperatuur, ja, die gaat heel snel omhoog. We krijgen kwikstanden vandaag van zo'n 30, 31 graden. Ik denk in de bebouwde kom heen, de grote steden in onze regio. En dat zijn er nogal wat, kan het wel 32 graden worden. En verder staat er ook weinig wind. Dus ja, alles bij elkaar zal het eigenlijk helemaal niet zulk geweldig weer zijn. Vooral niet als je bijvoorbeeld moet buiten werken en dergelijke. En dit is nog maar een staartje, zeg maar, van de hitte. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Londen, daar breken ze op dit moment temperatuurrecords. Gisteren is daar al bijna 35 graden gemeten. Zo warm of zo heet is het in de maand mei nog nooit eerder geweest. Althans, sinds het begin van de waarnemingen. En daar wordt het zelfs vandaag nog warmer. Dus het kan nog gekker.
3: Jeetje mina, ik zou niet naar Londen gaan voorlopig als ik het zo hoor.
4: Nee, dat zou ik ook niet doen.
3: Ed, wanneer ga je?
4: Ik ga morgenochtend.
3: Geweldig. Het is inmiddels 6:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten die ik krijg van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
5: Goedemorgen. Op de Beijerlandse Laan in Rotterdam Feyenoord is iemand neergeschoten vanmorgen. Rond 5:00 waren meerdere knallen te horen. En op straat zijn zeker 5 kogelhulzen gevonden. Slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In het Zeeuwse Westkapelle zijn zeker 5 mensen gewond geraakt bij een ongeluk gisteravond. Onder de slachtoffers zijn 2 jonge kinderen. 2 auto's botsten op elkaar. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is sprake geweest van een frontale botsing. Maar een woordvoerder van de brandweer omschrijft de situatie als bijzonder hectisch. En inmiddels kan je toch wel de conclusie trekken dat we overal op aarde toch wel zijn geweest. Nou, nergens zijn nog van die niet ontdekte plekjes over. Nou ja, niet helemaal. In de Amazone heb je nog wat stammen die geen contact hebben gehad met de buitenwereld. En op wat eilandjes bij India is dat ook het geval. Nou, die gebieden zijn absoluut verboden terrein. Want die stammen zijn hartstikke geïsoleerd. Dat is redelijk uniek. En contact zou ook heel gevaarlijk voor hen kunnen zijn. Want ze zijn nog nooit blootgesteld aan ziektekiemen. Maar een YouTuber uit de Verenigde Staten trok zich daar niks van aan. En ging een jaar geleden die kant op. Hij werd opgepakt omdat hij dus toch naar het eiland was getrokken. Beelden daarvan die hij maakte, moest hij inleveren. Maar die kwamen een maand geleden alsnog online. Het AD had contact met de man. Het blijkt dat hij alleen een boete heeft gehad en geen celstraf, wat wel de verwachting was. En hoe hij die beelden nou terug heeft gekregen, dat is een groot raadsel. Nou, in die beelden legt hij onder meer uit dat hij zeker niet de eerste is geweest die contact heeft gehad met de eilandbewoners. Tenminste, dat beweert hij. Dat hij ziekte zou kunnen overbrengen, ja, dat acht hij ook overdreven. Hij zegt, ik ben gevaccineerd voor de griep en mazelen en ik heb nooit de intentie gehad direct contact te maken. Ja, verder, of hij nou echt contact heeft gehad met die mensen op het eiland, dat is nog de vraag. Want zoals YouTubers dat altijd doen, proberen ze natuurlijk steeds een klein beetje informatie te geven. En ja, het resultaat dat zie je dan weer in het volgende filmpje. En dat staat dus nog niet online.
3: Maar je ziet dus niet die eilandbewoners in het filmpje?
5: In deze filmpjes nog niet, maar er komt dus nog een volgend deel.
3: Wat grappig. En bij wie moest hij het filmpje dan inleveren? Bij het stamhoofd of zo?
5: Nee, uiteindelijk is hij aangehouden omdat hij dus op dat eiland is geweest. Het eiland is namelijk absoluut verboden terrein. En de autoriteiten hebben die beelden afgepakt. Maar uiteindelijk zijn ze alsnog online gekomen. En hoe dat is gebeurd, dat is een groot vraagteken.
3: Een bijzonder verhaal. Dankjewel Dave voor zover.
0: Dit is Radio Rijnmond.
3: Miss Montjong komt eraan, Snow Patrol is onderweg, maar eerst Chesney Hawks voor je.

0: Jazzy Hawks en de one and only. En die hoor je uiteraard hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is al gezellig in de Rijnmond-app, want Flint die wenst ons een mooie ochtendshow toe. En ook Ron die wenst ons een hele gezellige dag toe.
0: Een gloednieuwe single vlak voor haar 20-jarige jubileum in AFAS Live. Dit is Miss Montreal en die hoor je nu voor het eerst bij Peter en Milou op Radio Rijnmond met haar nieuwste single Schuilen.

0: Nieuw single dus van Miss Montreal. Vlak voor haar 20-jarig jubileum in AFAS Live. Schuilen hoor je uiteraard hier op Radio Rijnmond. En je bent er weer bij. En je weet het, als je naar Rijnmond luistert, ben je er ook echt bij. Wat er ook gebeurt. En er is vannacht heel weer wat gebeurd. Want er was vannacht een schietpartij. De Beierlandse Laan. Is vannacht iemand neergeschoten. Er zouden twee reeksen van meerdere schoten gehoord zijn. Maar hoe het precies zit, dat weet onze ochtendverslaggever Jacco van Giezen. Goedemorgen, Jacco.
1: Goedemorgen, Peter. Hoe het precies zit, dat is nog vaak onduidelijk zo in de eerste uren nadat dat gebeurd is. Maar ik kan je wel iets vertellen, denk ik.
0: Ja, dat hoop ik ook inderdaad, want jij bent nu op dit moment op de Beierlandse Laan. Wat zie je daar nog?
1: Nou, de politie is bezig met onderzoek. Er zijn 5 hulzen gevonden hier vlak voor de deur van een straatrestaurant. En daar is vanochtend de schietpartij geweest. Er is ook nog een patroon gevonden. Dat wordt allemaal netjes vastgelegd. Even verderop bij een grillroom, daar zou die persoon in elkaar zijn gezakt. En daar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Er schijnt dat hij in zijn hoofd is geraakt. Daar zijn ook nog sporen gevonden. En zojuist is een speurhond van de politie bezig geweest om hier bij het afval wat op straat ligt en bij auto's nog te speuren naar eventuele sporen die kunnen leiden op de toedracht van wat hier nou vanochtend gebeurd is.
0: Ja, precies. Nou, we wachten het rustig af. Dankjewel voor zover in ieder geval. En jij gaat met gezwinde spoed weer door naar de Erasmusbrug.
1: Zeker.
0: Want die is afgesloten vanaf 7:00, dus over 20 minuten. En misschien kun je nog wat gestande automobilisten spreken. Tot straks, Jacco.
1: Tot zo.
0: Zometeen Daryl Hall en John Oates ook voor je op Radio Rijnmond. Eerst Snow Patrol, Just Say Yes voor je.

0: Snow Patrol en Just Say Yes voor je op Radio Rijnmond.
1: Annemiek is al wakker, die zegt dit weekend werd de dochter lief 21 met twee uitroeptekens en een feestvarken smiley erachteraan. Gisteren in onze tijd een uitgebreide lunch voor vriendinnen gehad. Super leuk en lekker en gezellig was dat. En Wim die zegt, ja, ik heb 4 heerlijke dagen in de zon gehad. Het was een fantastisch Pinksterweekend.
0: Oh, heerlijk.
1: Maar ik ga vandaag maar weer eens wat doen, zegt hij erbij.
0: Nou precies, en Leonie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent alweer onderweg naar je werk, maar heb je een beetje een lekker Pinksterweekend gehad?
2: Ja, ik heb gewerkt het Pinksterweekend.
0: Oh.
2: Maar dat was ook wel lekker hoor.
0: En wat voor werk doe je dan? Waarom heb je gewerkt?
2: Ik werk in de thuiszorg, dus ja, die mensen die moeten ook met warm weer gewoon verzorgd worden.
1: Zo, en hoe gaat het met die oude mensen in het warme weer?
2: Nou, de meesten hebben tegenwoordig wel hele goede airco. En we zeggen ook allemaal tegen ze van, joh, gordijnen dicht, ramen dicht. Vooral alles dicht houden, zodat er geen warmte naar binnen kan.
1: Hey, wat een lekker enthousiast mens ben jij, zeg. Waar zit de passie voor dit werk in?
2: Het zorgen voor de mensen. Van kleins af aan al, hoor. Dus, heerlijk.
1: Dat zit gewoon in jou.
0: Ik merk
2: dat,
0: het.
2: Ja, dat zit gewoon in mij. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Hey, en Leonie, jij wilde ook een bepaalde groep mensen graag feliciteren, toch?
2: Ja, klopt. Want afgelopen weekend, het staat eigenlijk bij Rotterdam altijd in het teken van de Europa Run. Maar we hebben ook nog de Rotterdamse Wandelvereniging. En die organiseert dan altijd een wandelweekend in Schiedam.
1: Oh, wat leuk.
2: En dan denk je, nou, wandelen, hè? Dat doen we allemaal.
1: Ja.
2: Maar deze mensen die wandelen gewoon 80 kilometer, 160 kilometer.
1: Zo.
2: En dan binnen een bepaalde tijd. Dus ja, dat zijn voor mij zeker met dit weer ook hele grote kanjers. Want de winnaar van de... Ja, het is van 100 mijl. Dus dat is iets, ja, rond 160 kilometer.
1: Zo, dat is wat.
2: Ja, die doen dat gewoon, tussen aanhalingstekens. Gewoon binnen 24 uur.
0: Zo.
1: Ja,
0: die verdienen het ook wel om in het zonnetje gezet te worden.
2: Ja, dat vind ik zeker ook. Want dat vind ik toch ook wel hele prestatie.
0: Maar, lieve Leonie, wij willen jou ook in het zonnetje zetten.
2: Nou, dat lukt wel vandaag, denk ik.
1: Je bent onze vroegste vogel vandaag. Daar komt hij aangefladderd. Yeah. Ja, daar komt hij.
2: Oh, ja, hij zit op mijn stuur.
1: En hoe ziet hij eruit vandaag?
2: Hij is mooi roze.
0: Oh, dat vind ik leuk. Een roze.
2: Ja,
1: dat
2: roze.
1: Maakt me niet vaak mee.
2: Vandaag een roze.
1: Een flamingo vogeltje. Nou, dankjewel. Het was gezellig. We kunnen echt een beetje een boost energie krijgen van jou, hoor, Leonie.
2: Nou, gelukkig.
1: Wil je nog iemand een groet te doen?
2: Nou, als mijn vader al wakker is, want mijn vader is ook trouwe fan van jullie, Harry Dekkers.
1: Harry Dekkers, goedemorgen.
2: Ja, dan wil ik die heel graag de groetjes doen.
1: Nou, dat is bij deze wel gelukt. Harry Dekkers, de groeten van Leonie, je dochter. En een fijne dag voor jou en Leonie. Geniet ervan. En de groetjes aan al die oude mensen die,
2: ja, gaan we
1: die lekker
2: doen.
1: Binnen moeten blijven met de gordijnen dicht.
2: Ja, doei.

0: Zoo van Shakira. En dat is het grootste exportproduct natuurlijk van Colombia. Na Pablo Escobar voor de duidelijkheid.
1: Het wordt bijna net zo warm als in Colombia. Hè? Tropische temperaturen, 31 graden.
0: Zo, gaan we gewoon.
1: Hoe hou jij je hoofd koel? En nog belangrijker, hoe hou jij je huis koel?
0: Ja, hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe warm wordt het bij jou?

0: S'avonds bijvoorbeeld ook geen zonnetje in huis.
1: Oh, dat is
0: en dat
1: fijn.
0: Scheelt enorm hoor. Oh. Er zijn heel veel mensen die hebben natuurlijk die wonen boven. En dan blijft die zon maar opschijnen en maar opschijnen. Dat hadden we in ons vorige huis. Werd het gewoon 27 graden.
1: Ja, en wat doe je dan? Zet je dan een ventilator neer? Geef je eraan over? Of een andere oplossing?
0: Hoe warm wordt het bij jou? Laat het even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. En wat voor maatregelen neem je om de hitte te bestrijden? Laat het maar even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. Rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo bij ons in de studio. Misschien heb je wel een hele goede tip die andere mensen uit de regio ook weer kunnen inspireren. Zometeen Huey Lewis, Taylor Swift komt eraan. Maar eerst Gabriel Rios en de Bron.

0: Daylight.
1: Gabriel Rios en Broad Daylight. En hoeveel tikt die thermometer bij jou thuis aan? Ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel graden staat er bij jou op de thermometer vandaag? Iedereen moet met een prettig gevoel over straat kunnen lopen. Toch is dat niet op alle plekken het geval in onze regio. We spreken daarom zometeen Chantal van der Putten over de Rotterdamse week tegen seksuele straatintimidatie. En hoe zit het met die oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht? Die was opgepakt op verdenking van kinderporno, maar daar is nog een aanklacht bijgekomen. Vandaag is de eerste inleidende zitting. En we praten zometeen bij met onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek. En we spelen nog twee keer vandaag dus ook het spel herexamen. En vandaag doen we het vak wiskunde.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory.

0: 25 jaar de Jura-specialist.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: 7:07, je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen.
4: Zometeen hoor je Taylor Swift en Madonna voorbij komen.
3: Eerst het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op de Beijerlandse Laan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 1:55, zegt verslaggever Jacco van Giessen.
6: Even verderop bij een grillroom, daar zou die persoon in elkaar zijn gezakt. En daar zijn later afgevoerd naar het ziekenhuis. Er schijnt dat hij in zijn hoofd is geraakt. En zojuist is een speurhond van de politie bezig geweest om hier bij het afval wat op straat ligt en bij auto's nog te speuren naar eventuele sporen die kunnen leiden op de toedracht van wat hier nou vanochtend gebeurd is.
5: Het slachtoffer was wel bij kennis toen hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij er verder aan toe is, is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open. De brug is dicht in beide richtingen. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de Erasmusbrug. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest. Die was voor de deur van Jongeren Actief Rotterdam. Dat is een sportvereniging. Door de klap is het plafond van een overkapping naar beneden gekomen. Ook zit er een gat in de deur en zijn ruiten gesneuveld. De sportclub heeft als doel om jongeren in Rotterdam-Zuid te ontwikkelen door middel van zaalvoetbal. De eigenaar van de hal heeft aangifte gedaan. Het Amerikaanse leger heeft doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om boten die mijnen legden en raketlanceerinstallaties. Zelfs spreekt het Amerikaanse leger van defensieve handelingen. Het Iraanse staatspersbureau meldt dat er 3 ontploffingen zijn gehoord in de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Ook in de omgeving van andere plaatsen langs de zuidkust zouden explosies zijn gemeld. Intussen zijn de gesprekken over vrede tussen VS en Iran nog altijd gaande, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Dan nog het weer bij ons in de regio. Volop zon, tropische temperaturen vandaag, met een temperatuur die uitkomt op 31 graden. Ook vanavond zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden, later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het morgen 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 4100, 5200 en afrit Brielen. 5 kilometer doe je 11 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. Ook nog file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knoop het Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten. En tot slot een file op de A7. Breda richting Gorkum tussen Geert Ruidenbergen in Sigrid Wavelingen. 12 kilometer en ook daar heb je een klein kwartier vertraging.
3: Oh, en zo meteen van die fantastische onovertroffen artiesten uit de muziekindustrie. Daar komen ze hoor. Taylor Swift is onderweg. Madonna komt eraan. En wat dacht je van de Red Hot Chili Peppers?
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Eruit. Met Peter en Milou.
16: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Huey Lewis en the News en The Power of Love. En zometeen de nieuwste single van Taylor Swift. Die komt eraan hoor. Het is 11 minuten over 7. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van een ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En je hebt het net al gehoord van Ed Aldus. En hij zal zo meteen nog wel meer vertellen. Volop zon vandaag. Tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden.
1: En ook al files op de A15 Rotterdam richting Europoort vind je de langste. Want daar heb je iets meer dan een kwartier vertraging door een ongeluk.
0: De Israëlische premier Netanyahu die heeft het leger bevel gegeven om de aanval op Libanon op te voeren. De premier die zegt in oorlog te zijn met Hezbollah. Hij wil de aan Iran gelieerde terreurgroep met de aanvallen vernietigen.
1: En automobilisten opgelet, want de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam is vanaf nu wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Auto's worden tijdens de afsluiting omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel.
0: En onze verslaggever heet Jacco van Giessen en die staat aan de voet van de Erasmusbrug. Hoe is de situatie daar nu, Jacco? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou ja, heel gemoedelijk en heel rustig. Het lijkt wel een zondagochtend. Oh. Heel weinig verkeer. Hier op het kruispunt van waar alles gebeurt, hè, dus Wilhelminaplein. Daar is natuurlijk normaal gesproken een drukte van belang. Want dan gaat het hier vanaf Zuid, hier gaat het hier twee baans de Erasmusbrug op. Maar vanaf de Laan op Zuid wordt het verkeer al gesplitst. Zo van, ja, je kan niet naar de Erasmusbrug, dus je mag wel natuurlijk naar de Wilhelminapier, dus dat mag wel. Maar al het andere verkeer wordt al afgevangen en dat gaat dan naar de Willemsbrug. Dus, en helemaal geen files, het gaat gemoedelijk en geen boze blikken of zo van afgesloten. En vanochtend ging het ook hartstikke goed toen het werd afgesloten met hekken en alles. En ik probeer even die verkeersregelaar even wat te vragen, maar die is nu net weer weggelopen.
0: Die is druk natuurlijk vandaag.
2: Ja, die is best wel druk. Toch eens even vragen hoe dat nou vanochtend ging. Goedemorgen.
3: Morgen.
2: Ja, u bent de verkeersregelaar hier.
3: Ja,
2: hoe ging
3: het
2: nou vanmorgen om 7 uur? Eigenlijk al voor 7 uur werd het hier afgesloten.
3: Vanmorgen was het best rustig eerlijk gezegd. Het viel op zich reuze mee. Ik had wel een paar vraagtekens nog over wat bepaalde situaties, maar het liep lekker. Het liep toch wel lekker.
2: Ja, want fietsers en voetgangers mogen er gewoon overheen.
3: Ja.
2: En ook de hulpdiensten.
3: Ja, hulpdiensten ook.
2: En de tram, nou die horen we ook.
3: Ja, die
2: maar gaf het ook vanochtend problemen van automobilisten die er toch overheen wilden?
3: Nou, vanmorgen stond het stond er net op eerlijk gezegd. En binnen 5 minuten stonden twee auto's om elkaar en die wilden draaien.
2: Nou, op elkaar?
3: Op elkaar gebotst. Ja, hier zo. Oh. Omdat de een wilde draaien en de ander zat niet op te letten. Dus dat was binnen 5 minuten al een wraak. Maar op zich, nu.
2: Maar dat was het enige?
3: Dat was het enige stakkenfietje wat er
2: gebeurde. En waren ze boos op elkaar? Of,
3: nee, totaal. Die hebben ze opgelost hier bij de rechtbank. En
2: ging allemaal heel goed.
3: Heel gemoedelijk.
0: Hij is in de buurt.
3: Ging helemaal goed. Ja.
2: De rechtbank was in de buurt. Maar, we moeten het verder uitvechten.
0: Ik sleep je voor de rechter. Ja, meteen, hè?
3: Ja. Nee, maar op zich gaat het wel goed. Ik heb nog eens begrepen dat de hulpdiensten van twee kanten af hier op komen. Dat die afgesloten is.
2: Ja. Dus de hulpdiensten kunnen gewoon overheen. Dat is allemaal goed geregeld. En het is met diverse borden is het helemaal aangegeven dat het voorlopig niet over de Erasmusbrug kan. Dat gaat wel even wat lang duren. Hè? Want tot 3 juli is dat het geval. Dus tel maar even uit. Dan moet je toch eventjes rekening houden met die afsluiting, Peter. Ik hoop jij ook.
0: Ja, ik moet er ook rekening mee houden. Maar ja, ik heb dan het geluk dat ik 's nachts rijd. Ik kan het wat dat betreft iedereen aanraden, hoor. Gewoon 's nachts de weg op gaan. Alhoewel ik niet hoop dat mensen dat letterlijk nemen. Dat het dan ineens heel druk gaat worden of zo 's nachts. En dat wij niet meer alleen zo'n groene golf hebben en lekker kunnen doorrijden. Dankjewel, Jacco, voor zover.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi. Zo meteen Madonna. De Peppers die komen er ook aan. Maar eerst Taylor Swift. Nieuwste single die heet Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift met haar ode aan Elizabeth Taylor hier op Radio Rijnmond.
1: En iedereen verdient het om zich veilig te kunnen bewegen op straat, vooral in ons mooie Rotterdam. Maar toch is dat helaas niet de realiteit. Deze week is het daarom de Rotterdamse Week tegen seksuele straatintimidatie. En speciaal voor queervrouwen is er vanavond een bijeenkomst genaamd Zichtbaar en Veilig in Ferry. En Chantal van der Putten, boegbeeld van de Rotterdamse queercommunity, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, gezellig dat je bij ons in de studio bent. Ook wel nodig natuurlijk. We hebben het over straatintimidatie. Wat valt daar precies onder?
2: Nou, dat gaat niet alleen maar over aanraking, maar het gaat ook over naroepen, seksuele opmerkingen, dat soort zaken. Dus het is niet alleen dat je fysiek moet worden aangevallen, het kan ook echt zijn dat mensen je heel naar bejegenen op straat, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik zie dat wel eens, bijvoorbeeld bij Delfshaven, waar ik dan gisteren rondliep, en dan heb je wel eens mensen, hey schatje, nog steeds
2: ja,
0: wel.
2: Ja, als je als vrouw er alleen loopt, voelt het toch heel onprettig.
0: Ja, en ook bekeken worden heel lang, hè?
2: Ja.
0: Ja, wat kun je me meenemen in dat proces? Want dan loop je daar. Hoe voelt dat als vrouw?
2: Nou, het verschilt. Kijk, ik ben niet heel bang uitgevallen. Maar het is toch vaak onprettig als je op bepaalde stille stukken loopt.
1: Ja, je gaat toch harder lopen.
2: Je gaat toch sneller lopen. En je denkt toch van ja, dadelijk doen ze wel wat. En je weet niet of het bij sissen blijft. Dus dat maakt het zo naar. Kijk, je weet ook niet of het daarbij ophoudt. Soms lopen ze met je mee. Gaan ze je achtervolgen. Willen ze met je mee naar huis. Ja, en ik heb best een grote mond natuurlijk, zoals jullie weten.
0: Ja.
2: Maar ja, niet elke vrouw doet dat zo makkelijk. En bijt zo makkelijk van zich af. Sommige vrouwen, ja, die freezen of die worden juist heel stil.
0: Jij zorgt ervoor dat die mannen freezen, denk ik.
2: Ja, dat is wel de bedoeling, inderdaad.
0: Hey, maar hoe gaat het? Neem ons eens mee. Want ben je zelf ook wel eens lastig gevallen? En hoe is dat dan gegaan?
2: Nou ja, als we het over queervrouwen hebben. Ik word als queervrouw anders lastig gevallen. Dus als ik alleen loop, word ik als reguliere vrouw lastig gevallen. En als ik met mijn vriendin loop, dan denken mannen dat... Niet alle mannen uiteraard. Maar dan denken verschillende mannen dat het de bedoeling is... Dat ze alles kunnen zeggen tegen ons. Dat ze met ons mee naar huis zouden kunnen.
0: Oh, ja. Ja.
2: Dat ze graag mee willen doen. Dus laten was er een man die tikte op het raampje van onze auto en die zei, ik wil wat vragen. Ik wil graag meedoen. Ik zeg, nou, het hele concept is juist dat je niet meedoet.
1: Nee.
2: Maar het is wel heel naar.
0: Waren jullie dan aan het zoenen in de auto?
2: Ja, ik moet toegeven dat ik met mijn vriendin aan het zoenen was in de auto.
0: Ja.
2: Maar wel met het licht uit zelfs. Dus het was nog ineens heel zichtbaar. Maar er was een motorrijder die ging gewoon voor onze auto staan, zodat we niet uit het parkeervak konden. En die vroeg of die mee mocht doen.
1: Ja, maar dat vragen ze toch ook niet aan een van ons, Peter. Als wij met een man of een vrouw zoenen in de auto, dan vraagt echt niemand om mee te doen.
0: Nee, er wil sowieso nooit iemand met mij meedoen, maar dat terzijde.
1: Ik heb ook vriendinnen die het gewoon niet meer opmerken als ze nagefloten worden. En dat blijkt ook uit onderzoeken dat sommige vrouwen niet eens meer die intimidatie doorhebben. Hoe pijnlijk is die conclusie?
2: Nou, dat is heel pijnlijk, vind ik. Omdat we natuurlijk in een land leven waarin we denken dat we gelijke rechten hebben. En dat is tot op een zekere... Hè, dat is ook ergens ook wel zo. Maar in de praktijk merken we dat je als vrouw... Ja, aan hele andere dingen moet denken als je 's avonds of overdag zelfs de straat op gaat dan als dat je een man bent. Dus als vrouw denk je toch van vaak, wat trek ik aan? Waar ga ik lopen? Is dat wel veilig? Moet ik misschien een Uber nemen in plaats van alleen naar huis te gaan? En ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil met, nou ja, ik denk Peter, dat jij daar minder over nadenkt wat je aantrekt.
0: Ja. Ja, absoluut. Ik denk er helemaal nooit over na eigenlijk.
2: Precies.
0: Niet in ieder geval dat ik denk van ik word lastiggevallen. Eerder misschien word ik een keer aangesproken of zo. Dat vind ik ook wel eens leuk.
2: Ja, maar dat is anders.
0: Dat is heel anders.
2: Ja, en het verschil is ook dat mannen en vrouwen... Ja, een man is toch helaas vaak sterker dan de vrouw, fysiek.
0: Ja.
2: Dus het voelt ook anders als vrouw door een grote man wordt aangesproken.
0: 100%. Ik zie Milou ook meteen knikken.
1: Ja,
0: want jij herkent dit? Wat
1: nou, 100%. Weet je, en ik ben dan nog een hetero vrouw. Moet je nagaan als je dat niet bent en op vrouwen valt of op mannen valt.
0: Ja.
1: Of een transpersoon bent.
2: Ja.
1: Want die passen zich ook nog steeds aan. Hè? Die kunnen niet helemaal zijn wie ze willen zijn op straat.
2: Klopt. Hoe zichtbaarder je bent, dus hoe meer je afwijkt van een bepaalde norm, hoe meer last je ervan hebt. Dus een transpersoon waarbij het zichtbaar is dat iemand in transitie is geweest. Deze personen hebben er meer last van, omdat het veel zichtbaarder is. Ja, en als je het dan hebt over mensen die aan drag doen bijvoorbeeld. Ik ken meerdere mensen die drag shows doen. En die kunnen niet zomaar, zelfs niet zomaar een Uber nemen. Die worden heel vaak geweigerd door de Uber.
0: Oh ja, ja.
2: Omdat ze zeggen, wij nemen jou niet mee.
0: Bizar. Ja,
2: dat is zo bizar.
0: Ja, dat is zeker bizar. Dat is helemaal niet leuk. En vanavond, wat gaat er gebeuren in de Ferry?
2: Ja, nou, ik heb echt een fantastisch panel mogen samenstellen. Dus daar kijk ik enorm naar uit. We hebben dus een panelgesprek en heel veel interactie met het publiek. En ik ga heel kort en snel de panelleden opnoemen. Dat zijn Astrid Oosenbrug van COC Rotterdam en voormalig voorzitter van COC Nederland. Masouma Said van de Erasmus Universiteit. Ellen Verheij van Caleidra Studio. En ze is ook pleasure-activist. Heel interessant. En dan hebben we van Fairspace Laura Adair. En als laatste Shaira Kasi van Gay Rotterdam.
0: En wat gaat er dan precies gebeuren?
2: Ja, we willen echt het gesprek aangaan. Dus het is niet zo dat we een debat aan hoeven gaan. We zitten er allemaal voor de goede zaak. Maar het is wel zo dat we elkaar willen meenemen in elkaars verhalen, in elkaars expertise. Dus ook in de zaal zitten mensen, professionals, raadsleden, beleidsmedewerkers. Maar ook queervrouwen, reguliere mensen die het gewoon interessant vinden.
0: En, kun je erbij zijn?
2: Nou, dat wilde ik net zeggen. Mannen zijn dus ook welkom. Zijn zeker juist welkom, want ik denk dat het juist interessant is. En iedereen is welkom. En de drankjes zijn gratis.
0: Vanaf hoe laat in Club Ferry?
2: In Club Ferry vanaf 19:30 inloop en vanaf 20:00 gaan we starten.
0: En de drankjes zijn gratis, dat heb ik ook onthouden.
2: Ja, daarom. Ik denk, dan kom jij wel.
0: Dankjewel, Chantal van der Putten. Zometeen de Red Hot Chili Peppers. Eerst Madonna. Dit is Like a Virgin voor je.

0: De man achter deze superhit van Madonna is niemand minder dan Nile Rodgers, die je ook kent van heel veel hits van Diana Ross bijvoorbeeld. En de man van Chic natuurlijk, Nile Rodgers. Madonna was dit en Like a Virgin hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, voor veel mensen staat de tweede paasdag of de tweede Pinksterdag gelijk aan een bezoekje aan de...
1: schoonouders.
2: Ja, Meubelboulevard. Oh. Goed, maar dit jaar was dat een stuk heftiger dan andere jaren. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie... krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
1: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15 Rotterdam richting Europort tussen Hoogvliet en Afrit Brielle. 10 kilometer, daar doe je iets meer dan een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot slot een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 13 kilometer en daar doe je net iets langer over dan een kwartier.
0: En Ed Alders, gaan we vandaag een warmterecord verbreken. Goedemorgen.
10: Ja, een hele goede morgen, Peter. Nou, dat gaan we zeker, want het oude record, de dagrecord, staat op naam van 2018. Toen een maximumtemperatuur van 28,7 graden, Peter. En daar gaan we met gemak overheen vandaag. Ja, het is best wel een opvallend warme periode. Een periode van warm weer die had je zomer zeker niet zou misstaan. Er zijn zomers waarbij we die temperaturen al helemaal niet meemaken, zeg maar. En een tropische temperatuur is echt wel bijzonder in de meimaand. Die hadden we alleen maar op 12 mei 1998 op Rotterdam Airport. Toen werd het 30,5 graad. Nou ja, we krijgen vanmiddag soortgelijke temperaturen. Het is vandaag zonovergoten. Vrijwel geen wolkje aan de lucht, Peter. Ja, en wat te denken van de temperaturen. Het wordt zo'n 30 tot 32 graden vanmiddag. Dus met een iets hogere luchtvochtigheid ook dan de afgelopen dagen zal het nou niet bepaald aangenaam zijn. Het is erg rustig ook. Er staat weinig wind, dus ook weinig verkoeling. Ook niet op de stranden trouwens. Ja, en dan vanavond is het zon overgoten. Vannacht dan brede opklaringen, droogte, temperatuur. Die gaat toch nog wel aardig naar beneden hoor, naar een graad of 14. Dus met die slaaptemperaturen valt het allemaal wel mee. Ja, en dan morgen toch even ander weer, want met een wat aantrekkende noordenwind wordt er ook wat frissere lucht aangevoerd. Morgenochtend zijn er zelfs wat wolkenvelden. Ja, die dienen dan even als een zonnescherm, zeg maar. In de middag dan komt de zon er weer volop bij. In de middag wordt het ook duidelijk minder warm. Een graad of 23 ongeveer. Maar dat is, ja, als ik voor mezelf praat, in ieder geval een veel aangenamere temperatuur. En daarbij waait een matige wind morgen uit het noordoosten. Aan zee is die soms vrij krachtig.
0: En of er ook een hooikoortsalarm klinkt, dus of er pollen in de lucht zijn, dat hoor je over een uur van Ed Alders. Het is inmiddels 7:55. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van deze datum. Maar goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de Beijerlandse Laan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Verslaggever Jacco van Giessen.
11: Het schijnt dat hij in zijn hoofd is geraakt. En, zojuist is een speurhond van de politie bezig geweest om hier bij het afval wat op straat ligt en bij auto's nog te speuren naar eventuele sporen die kunnen leiden op de toedracht van wat hier nou vanochtend gebeurd is.
2: Dus op straat zijn 5 kogelhulzen gevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteravond een auto beschoten. Er zit een kogelgat in een auto. Er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Een vaste prik op tweede paasdag of tweede pinksterdag, dan ga je naar de Meubelboulevard. Maar dit keer was het extra druk op de woonboulevard van Waalwijk, want een van de zaken gaf 70% korting nadat er eerder brand was geweest. Oké, alles wat te koop stond had bijvoorbeeld rook- of waterschade, maar dat hield de koopjesjagers niet tegen. De woonwinkel waar het om ging, die had wel enigszins aanzien komen dat het bijzonder druk zou zijn. Ze hadden dus extra personeel opgetrommeld en hadden zelfs geoefend hoe het zou moeten gaan. Allemaal. Extra kassa's erbij gezet, maar het kon allemaal niet voorkomen dat er gigantische rijen ontstonden met een wachttijd van een paar uur. Het AD spreekt met mensen die 3 uur in de rij hebben gestaan. Ja, de zaak wordt nu compleet leeg verkocht, daarna verbouwd en dan zijn ze daarna pas weer helemaal hersteld van die brand een tijdje terug.
0: Nederlanders en korting. Het is toch ook echt verschrikkelijk.
2: Heerlijk. 3 uur in de rij voor de kassa.
0: Ja, weet je hoeveel geld je kan verdienen in 3 uur tijd? Denk ik altijd. Ja, dan ben je zo lang mee bezig, weet je, om korting te krijgen. Terwijl je had het ook op een andere manier kunnen verdienen. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de Purple Disco Machine, maar eerst de peppers voor je.

0: van de Red Hot Chili Peppers, Californication. En dit is de titeltrack, Californication dus, van de Red Hot Chili Peppers. En het is weer zover, het is 8:10. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: De examentijd is aangebroken.

0: Herexamen.
1: De slotfase van de examenperiode is aangebroken en morgen is de laatste examendag. Als je het antwoord zometeen weet op de vraag die Peter stelt, laat het dan weten via de Rijnmond-app, want dan ga je er misschien wel vandoor met die exclusieve Peter en Milou Gerse Rijnmond sokken. En of het nog niet genoeg is, ga je ook in die grabbelton voor die maanprijs. En dat is een outdoor activiteitje naar keuze voor 10 mensen en die sluit je af met een heerlijke barbecue of lunch.
2: Het is vandaag een wiskundevraag en let op bij deze wiskundevraag. Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis van dit spel geen meer keuzevraag. De vraag luidt als volgt. Wat is de helft van 3/4?
1: Zo, ik zou moeten nadenken hoor. Hoor je mijn hersenen kraken?
2: Ik hoor jouw hersenen kraken inderdaad. De helft van 3/4. Het is in ieder geval niet 1/2, zeg maar hè, de helft. Maar wat is het wel? De helft van 3/4. Als je enig idee hebt, laat me weten. De Rijnmond app staat voor je open. Rechtsboven de Apples button en een goede antwoord.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Hypnotized bij Radio Rijnmond. Misschien heb je het wel meegekregen. Er is een man, dat is een 77-jarige man. Herman J. heet hij. Die staat vandaag voor het eerst oog in oog met de rechter. Het is echt een bizar verhaal. Want die Herman J. die was gewoon burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En niet zomaar eventjes, nee. Echt een hele lange tijd, van 1996 tot 2011. En hij zit vast vanwege het bezit van kinderporno. Maar er is nog een verdenking bijgekomen. Nou, we schakelen naar onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar wordt deze oud-burgemeester nou precies van verdacht?
1: Nou, behalve inderdaad het verzamelen van kinderporno. Hè, dat zou dan in de afgelopen jaren zijn gebeurd. Dat ze op zijn USB-stick op een laptop hebben gevonden, op zijn mobiel. Maar er is nu een nog serieuzere verdenking bijgekomen. Namelijk ontucht. Gedurende iets meer dan 10 jaar. Met een man, een jonge man. We weten niet exact de leeftijd. Maar wel iemand die veel jonger is dan hij zelf. En het is een zwaardere verdenking, niet alleen omdat het om ontucht gaat, maar ook omdat het gebeurde gedeeltelijk in de periode dat Herman J. nog burgemeester van Hendrik Ido Ambacht was. Het was een periode van zo'n 10, 11 jaar, zou die ontucht, dan moet je denken aan aanrakingen, dus betastingen. Dat zou zijn gebeurd ruim 10 jaar lang. En de helft van die periode, toen was hij nog burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Waarom is dat nou van belang? Kijk, bij ontucht, als het een minderjarig is, is het sowieso strafbaar. Maar op zich kan een 77-jarige man seks hebben met een volwassen andere man. Tenzij die natuurlijk het daar niet mee eens is. Ja, nou, precies. Daar lijkt het hier wel op, hè, dat er geen sprake was van toestemming. En dan speelt heel duidelijk een rol. Zat Herman J. als verdachte in een overwichtssituatie. Dus dat hij overwicht had op die ander, zodat hij geen nee kon zeggen of geen nee durfde te zeggen. Ja. En dan speelt niet alleen het grote leeftijdsverschil hier een rol, maar ook nadrukkelijk dat hij op dat moment nog burgemeester was. Dus een man van een zekere statuur. Dus in die zin is die verdenking veel ernstiger nog dan het al was met de verdenking bezit kinderporno.
0: Ja, hij ontkent deze nieuwe verdenking in ieder geval, volgens zijn advocaat. Het was sowieso een man van statuur. Je zei het al even, het was op allerlei fronten was hij een boegbeeld. Ja. Wat weten we verder van deze Herman?
1: Nou, behalve dat hij dus een lange periode, zo'n 15 jaar burgemeester van Hendrik Ido Ambacht was, was hij ook voorzitter van de afdeling Gouda van de Partij van de Arbeid, waar hij lid van was. Maar ook, en dan veel plaatselijker nog, hè, voorzitter van de voetbalvereniging ASWH. Hij was ook voorzitter en amateurgoochelaar bij Hands Down, een goochelaarsvereniging waar je hem kon inhuren. Maar daar is hij ook een tijd voorzitter van geweest. Hij kon ook ingehuurd worden, dat is ook een paar keer gebeurd, als Sinterklaas. Er is een straatnaam in Hendrik Ido Ambacht, een kade naar hem vernoemd. Ja. Dus ja, echt zo'n man met zijn lokale wortels, een lokale local hero zou je kunnen zeggen. Ja, zoals je dat wel vaker ziet, hè, burgemeester geweest, maar dan nog allerlei publieke functies, Rooms-Katholieke Ridderorde ook nog gehad. Dus ja, een man op een voetstuk blijven staan. Standbeeld ontbreekt, zou je nog bijna zeggen. En dan ineens dit. Ja, tot grote schok eigenlijk van al die verenigingen waar die dan voorzitter of lid van is geweest.
2: En Paul, wat gaat er gebeuren met die kade die naam vernoemd is?
1: Ja, dat zal afhankelijk zijn van deze rechtszaak. Hè. Vandaag is de eerste inleidende zitting. Dan zal hij er ook zijn. Dan zal zijn advocaat gaan vragen om in ieder geval die verdenking van ontucht, waarvan de advocaat zegt dat is een heel dun bewijs. Dat ontkent hij ook. Ja. Om te kijken of de rechter daar iets over kan zeggen. Dat hij voor dat feit misschien voorlopig even naar huis zou kunnen gaan. Dus die zal schorsing, heet dat dan, vragen. Dat is dus wat vandaag gebeurt. De inhoudelijke behandeling is later, die is in juni, dus wel vrij snel. En ik denk dat de gemeente Hendrik Ido Ambacht afwacht wat daar uitkomt. Stel nou dat die wordt veroordeeld. Ja, dan zou het best wel eens kunnen dat ze die kade gaan omdopen in een andere naam. Ja. Maar lopende de zaak, en dat is natuurlijk ook terecht, hè, je bent onschuldig, tot het tegendeel is bewezen, blijft die gewoon de Herman J. burgemeester Herman J. kade heten. Ja. Maar ja. Dat zou in de toekomst wel eens anders kunnen.
0: Nou, inderdaad. Ik zou inderdaad wel zeggen, waar woon je? Op de burgemeester J-kade, moet je dan nu zeggen. Niet de volledige naam noemen. Hey, Paul Verspeek, dankjewel. Het laatste nieuws krijg je natuurlijk op Rijnmond.nl. Daar lees je het laatste nieuws. En dat hoor je uiteraard ook hier als eerste op Radio Rijnmond. Dankjewel, Paul. Fijne dag nog.
1: Zelfde.
0: Tino Martin nu samen met Anouk.

0: zullen wij nooit mee te maken krijgen, Milou, met deze tekst. Voor je het weet hebben we niks in de gaten en zeggen we niks meer tegen elkaar. Zitten we zwijgend tegenover elkaar. Ik denk niet dat we dat ooit meemaken.
1: Ik denk dat wij echt gewoon de hele dag radio kunnen vullen. Maar ja, dan worden onze collega's boos.
0: Denk ik ook. Anouk hoorde je samen met Tino Martin.
2: De examentijd is aangebroken.

0: herexamen.
1: En we spelen het herexamen wiskunde. Nou, ik heb er gelukkig zelf nooit examen hoeven te maken. Ik ben namelijk niet zo goed in wiskunde.
2: Ik ook niet.
1: Maar Erik uit Papendrecht, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Was jij vroeger wel op school goed in wiskunde toevallig?
3: Ja, ik was er wel redelijk goed in, ja.
1: En wat was dan je favoriete onderwerp binnen wiskunde?
3: Een beetje met die hellingshoeken en zo, met Pythagoras en zo, vond ik altijd wel interessant.
2: Ja joh, was jij dat die dat interessant vond?
3: Jeetje, ja, dat vond ik heel interessant, ja.
2: Hey, dan is deze vraag niet zo moeilijk voor jou, want die luidt als volgt. Wat is nou de helft van 3/4?
3: Dat is 3/8.
2: Neem ons even mee in jouw hoofd. Hoe heb je dit berekend?
3: Nou, 3/4 is 3/4, zeg maar. En daar moet je de helft van nemen. Dus als je iets in een achtste deel, dan zeg je, even kijken hoor, een vierde, 4 gedeeld door 4 keer 2 is 8. Dus dan kom je aan dat getal, zeg maar.
2: Ja, precies. Dat dacht ik
1: zeker
2: ook.
1: Zeker. Ja.
2: Maar of het waar is, dat horen we van onze jury. Die meldt zich nu in de studio, kijkt enigszins bedrukt, maar klaart nu toch weer op. Ja! Papendrecht, jij gaat er vandoor met die exclusieve nergens anders te winnen. Peter en Milou, Rijnmond, Gerse sokken.
1: Hoe blij ben je?
3: Leuk.
1: En je maakt ook kans op die maanprijs. En dat is een actief outdoor-uitje in onze regio naar keuze. En die mag je met je 9 beste vrienden of vriendinnen gaan doen. Misschien, hè, maak je kans op.
3: Ja, dat weet ik.
2: Nou, gaan we voor duimen in ieder geval. Erik, fijne dag nog.
3: Dankjewel, hè.
2: Zometeen het laatste nieuws met Dave Datema. Eerst Gustavo Limo, dit is de Ballada.

0: Het is Radio Rijnmond met Gustavo Lima. Gustavo Lima. Ballada hier bij Radio Rijnmond.
1: En het Pinkse weekend ligt nu toch echt achter ons. En dus ook de Europa Run. Hoeveel er dit jaar is opgehaald en hoe die verder is verlopen, dat hoor je zo.
0: En zo meteen bellen we ook met Feyenoord-icoon, voormalig teammanager Bas van Noordwijk. Want hij is goed bevriend met de nieuwe directeur van Feyenoord. Dus hij heeft vast een antwoord voor ons op de vraag: wie is die Robert Eenhoorn nou eigenlijk?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
17: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: En zo meteen trakteren we op muziek van Harry Styles. Wham komt er ook aan en Suzanne Freek zijn onderweg.

0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Beijerlandse Laan in Rotterdam-Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond een uur of vijf, zegt verslaggever Jacco van Giessen.
2: Het schijnt dat hij in zijn hoofd is geraakt. En, zojuist is een speurhond van de politie bezig geweest om hier bij het afval wat op straat ligt en bij auto's nog te speuren naar eventuele sporen die kunnen leiden op de toedracht van wat hier nou vanochtend gebeurd is.
1: Het slachtoffer was bij kennis toen hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij er verder aan toe is, is niet bekend. En het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. Er gaan werkzaamheden beginnen vandaag. Die duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open. De brug is afgesloten in beide richtingen. Volgens de gemeente Rotterdam wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de Erasmusbrug. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest. Dat was voor de deur van Jongeren Actief Rotterdam, een sportvereniging. Door de klap is het plafond van de overkapping naar beneden komen zetten. Ook zit er een gat in de deur en zijn ruiten gesneuveld. De sportclub heeft als doel om jongeren in Rotterdam-Zuid te ontwikkelen door middel van zaalvoetbal. De eigenaar van de hal heeft aangifte gedaan. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning bij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was, die is aangehouden. Wat zijn rol is geweest, wordt nog uitgezocht. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker of er überhaupt sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. De temperatuur komt vanmiddag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Morgen wolkenvelden, later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijgen wij nog de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio op dit moment. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Sliedrecht-Oost. 13 kilometer, 19 minuten. Dan nog een andere wat langere file op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Hoogvliet en Afrit Brielen. 8 kilometer, daar heb je iets meer dan een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot slot ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenbergen in het zichtgebied Avelingen. 12 kilometer en heb je een klein half uur vertraging.
0: En zometeen onder andere deze van Harry Styles.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Eruit. Met Peter en Milou.
5: Radio met een grote R.

0: Je mag natuurlijk je wens uitspreken, maar we weten inmiddels, zeker op deze week van de straatintimidatie, dat consent is wel super belangrijk natuurlijk.
1: Precies.
0: All I want to do is make love to you hier bij Radio Rijnmond van Hart. Het is 8:12 op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een K-Converse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van en uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag volop zon en tropisch warm, middagtemperatuur rond de 31 graden. En of je ook hooikoortsklachten kan verwachten, hoor je over ongeveer 15 minuten van het aldus.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A15 tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. En heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
0: Ja, het is een bijzondere dag vandaag. Misschien heb je het ook wel meegekregen afgelopen weekend, die bokspartij. Echt, dat was echt de match of the year.
1: Het is
0: ongelooflijk. De scheidsrechter bij die bokspartij, dus Rico Verhoeven en Alexander Usyk, die heeft toegegeven dat hij fout zat met die controversiële ingreep in de 11e ronde. Dat claimt Peter Fury, dat is dan weer een van de coaches van Rico Verhoeven. Maar wel interessant, het verhaal krijgt dus nog een staartje.
1: En de hockeyers van Rotterdam zijn voor het eerst sinds 2013 landskampioen. Dankzij een doelpunt met nog iets meer dan een minuut te spelen versloegen de Rotterdammers titelverdediger Amsterdam over twee duels met 5-4.
0: En automobilisten opgelet, want de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam is wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Auto's die worden tijdens de afsluiting omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. En Jacco van Giessen, onze ochtendverslaggever, die sprak aan de voet van de Erasmusbrug vanochtend met een verkeersregelaar die het niet zo hectisch vond als dat hij aanvankelijk had verwacht.
2: Vanmorgen was het best rustig, eerlijk gezegd. Het viel op zich reuze mee. Ik had wel een paar vraagtekens nog over wat bepaalde situaties, maar het liep lekker. Het liep toch wel lekker.
0: Ja, bepaalde situaties. Er was bijvoorbeeld wel een botsing al heel vroeg.
2: De een wilde draaien, de ander zat niet op te letten. Dus dat was binnen 5 minuten al verraak. Maar op zich, nu.
3: Maar dat was het enige.
2: Dat was het enige vakkenfietje wat.
3: Ja, en waren ze boos op elkaar? Of,
2: nee, totaal. Die hebben ze opgelost bij de rechtbank.
0: Ja, dat is wel mooi dat de rechtbank zo dichtbij zit. Ik sleep je voor de rechter. En je kan hem meteen een paar meter verderop naar de rechtbank slepen, natuurlijk. Je hoorde dus een bijdrage van onze verslaggever Jacco van Giessen. Zometeen antwoord op de vraag: wie is Robert Eenhoorn, de nieuwe directeur van Feyenoord? En we hebben het sowieso nog een druk programma, want we gaan ook nog even bellen met Australië. Nee, hij zit op Bali op dit moment.
1: Lekker.
0: Ik heb het over Bart Vriends, die speelt momenteel in Australië. En hij heeft vandaag in Nederland een kinderboek uitgebracht. Oud-voetballer van Sparta heeft een kinderboek uitgebracht. Nu eerst Harry Styles, dit is American Girls bij Peter en Milou op Rijnmond.

0: en American Girls bij je favoriete radiozender Radio Rijnmond. In totaal staat hij 10 keer in de Amsterdam Arena. Een aantal collega's van ons is er ook geweest. Maar die klaagden net als heel veel anderen over het geluid. Want die Harry die kwam nauwelijks boven de muziek uit. En ze hadden ook klachten over het zicht. Hè? Oh. Sommige mensen stonden als het ware onder het podium.
1: Het schijnt wel te worden opgelost voor de laatste concerten.
0: Ja, inderdaad voor de laatste concerten te worden opgelost. Heb je helemaal niks meer aan als je er al bent geweest natuurlijk.
1: En op de warmste dag van het jaar, toen het kwik boven de 30 graden uitkwam, was daar gisteren op de Coolsingel na 500 kilometer te hebben hardgelopen of te hebben gefietst dan eindelijk de finish van de 35e editie van de Europa Run. En Leslie Wotters, directeur van de Europa Run, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ben je alweer helemaal fris en fruitig of moet je stiekem nog een beetje bijkomen van de Europa Run?
2: Nou, het zit er een beetje tussenin. Nee, het gaat goed.
1: Voor de mensen die niet bekend zijn met de Europa Run, ik kan me bijna niet voorstellen, maar hoe zou je de Europa Run kort omschrijven?
2: Nou, ik zou het eigenlijk willen omschrijven als een groot sportief evenement, een estafetteloop, waar mensen sporten niet voor zichzelf, maar ze doen mee voor een ander. En voornamelijk voor mensen die nu kanker hebben.
1: Ja, de palliatieve zorg gaat het dan om.
2: Ja, de palliatieve zorg voor mensen met kanker. En dat uitzicht vooral door steun aan organisaties als Wensenambulance, hospices, Ipsos-centra waar mensen met kanker terecht kunnen. Maar ook andere activiteiten als bijvoorbeeld vakanties voor mensen met kanker en hun gezin. Maar ook haarpruiken en zulke soort zaken.
0: Wat
2: dus
0: prachtig.
2: Echt kwaliteit van leven in deze fase van het leven van mensen met kanker.
0: Leslie, dat is natuurlijk echt een prachtig doel en daar lopen al die mensen heel hard voor. Hoe is deze 35e editie verlopen? Behalve dat het natuurlijk een hele warme editie was.
2: Ja, precies. Warm, dat hoeven we niet te benoemen, want dat hebben we inderdaad allemaal wel gemerkt. Maar dat brengt natuurlijk ook wel wat zorgen met zich mee voor alle deelnemers en al onze werknemers en vrijwilligers. Die hebben natuurlijk in die warmte ook actief moeten zijn. Maar dat is echt allemaal heel erg goed gelukt. Daar ben ik echt heel blij om. Dat iedereen veilig thuis is gekomen. Dus ja, voor de rest kunnen we dan ons richten op het evenement. En dat was echt magnifiek. Het was prachtig.
0: En welk gesprek is het meest bijgebleven? Wat is je mooiste herinnering aan deze editie?
2: Ach ja, er zijn zoveel verhalen die rondom de Europa Run worden gemaakt en geschreven. Maar één iemand die ik sprak, die het voor zijn dochtertje deed. Ja, dat was echt zo emotioneel en heftig. Meisje, al 8 jaar lang kanker. Ja, er is wellicht uitzicht op volledig herstel. Maar die man die brak in 100.000 stukken en snikte. Ja. En kon zijn woorden niet meer uitbrengen. Ja, en dan zijn woorden ook niet meer nodig om te begrijpen waar het om gaat.
0: Nee, mooi. Precies. Ach jeetje, Mina, zeg. Wat goed dat jullie dit doen. En wat goed dat jullie voor zo'n geweldig doel lopen. Want hoeveel geld is er inmiddels opgehaald? Kun je daar al iets over zeggen?
2: Jazeker, dat staat bij ons nog steeds op de website www.europarun.nl. 3,8 miljoen, maar dat is niet waarvoor we gaan. We gaan dit jaar voor 5 miljoen euro. Dat is een heel hoog bedrag. Vorig jaar was het 4,7 miljoen euro. En dat hopen wij op 6 juni bekend te gaan maken.
0: En hoe ga je dat nog aanpakken dan? Want de teller staat nu op 3,8, zeg je.
2: Nou, mensen mogen natuurlijk nog steeds storten, maar onze teams, ondanks dat de Europa Run nu afgelopen is, zijn hier en daar nog wel bezig met wat acties. Dat kunnen zij doen tot 29 mei. Maar de teams, omdat die ook heel vaak georganiseerde stichtingen zijn of verenigingen, die hebben hun acties, zeg maar, uitgevoerd afgelopen jaar. En daar hebben ze nog wel wat saldo op de bank staan. Dat is ook traditioneel bij de Europa Run. Om vervolgens te kijken wie gaat de hoogste opbrengst halen. Dus er is ook een kleine competitie gaande tussen die teams.
0: Ja, ja.
2: Dus die stichtingen gaan nog komen. En dat zijn aanzienlijke bedragen.
0: Wat leuk zeg. Hey, Leslie, jij bent de directeur. Ik ben wel benieuwd. Hè? Ik zag die hele sliert lopers op de Erasmusbrug. En dan zie ik allerlei kleuren shirts en zo. Maar wat me wel opvalt, ik zie maar één kleur. Het is wel echt alleen maar witte Nederlanders die zeg maar meedoen. Je ziet geen mensen van kleur bijna. Hè? Andere culturen.
2: Nee, ondanks dat de warme zon heeft geschenen, zag ik toch wel mensen die lekker gekleurd waren. Maar dat is niet wat je bedoelt.
0: Nee, klopt. Ik zie weinig culturen.
2: Nee, ja, dat klopt. En we zitten nu even in de regio Rotterdam. En de samenstelling van onze bevolking is natuurlijk wel gemêleerd.
0: Ja.
2: Ik ben het met je eens. Dus hierbij een oproep aan alle mensen in Nederland, van welke afkomst dan ook, om je in te zetten voor de Europa Run. Het prachtige doel. De ziekte raakt ons allemaal. En we mogen best wel wat diversiteit gebruiken. Zeker.
0: Dat goed dat je dat ook nog even uitspreekt. Leslie Wolters, directeur van de Europa Run. Een hele fijne dag nog, hè? We'll be right back.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Thanks, keep up the good work. Zo meteen.

0: Guido van den Berg, Excelsior supporter, levende mascotte, boegbeeld van de club, is vandaag jarig. En die heb ik net even een berichtje gestuurd namens ons Milou, dan weet je dat.
1: Van harte, Pieper Guido.
0: Wham was dat en Wake Me Up Before You Go Go.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend weer van Dave Datema.
2: Ja, de meest drugsbezochte afdeling bij Feyenoord het afgelopen seizoen, dat was toch wel de ziekenboeg. Maar wat kost dat de club nu eigenlijk? Dat kan namelijk behoorlijk in de papieren lopen. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
15: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
1: Het is bijna 8:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie bestaande uit de 4 langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-West. 17 kilometer, doe je iets langer dan een half uur over. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 12 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging heb je daar. Een andere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en Rotterdam-Feyenoord. 11 kilometer, een klein kwartier vertraging. En tot slot een langere file op de A27, Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en in de Zichtgebied Avelingen. 13 kilometer en dan heb je 27 minuten vertraging.
0: We krijgen vandaag natuurlijk verzengende hitte, maar krijgen we ook te maken met hooikoortsklachten. Althans de mensen die er last van hebben. Van pollen, goedemorgen, Ed Aldus.
16: Ja, dag Peter, een hele goede morgen. Nou ja, je moet het eigenlijk zo zien dat als je in deze tijd van het jaar en in de zomer een weinig wind hebt of een aflandige wind, heb je altijd last van pollen. Alleen als de wind vanaf zee komt, zeg maar, ja, dan vaker niet. En ja, normaal gesproken heb je zo'n 9 à 10 maanden per jaar wel last van hooikoorts, als je er trouwens gevoelig voor bent. Maar er zijn ook al mensen die gedurende bijna het hele jaar rond al last hebben, hè, van hooikoorts, omdat door de klimaatverandering het allemaal wat sneller bloeit, zeg maar. En als je nu kijkt naar de schaal van 1 tot 10, zitten we nu op ongeveer 5. En dat betekent dat er redelijk veel pollen in de lucht zitten op dit moment.
0: Ja, en het wordt echt bloedverziekend heet, hè. Dat is ook niet voor iedereen een zegen, kan ik me zo voorstellen. Maar voor mensen die ervan houden, wat voor weer wordt het vandaag?
16: Nou, het is zonovergoten vandaag, Peter. De zon maakt weer overuren, net zoals de afgelopen dagen. Het is nu trouwens al warm. Het is al 21, 22 graden in de regio. Vanmiddag wordt het 30 tot 32 graden. En ook weinig wind en iets hogere luchtvochtigheid ook dan de afgelopen dagen. Dus ja, het wordt er inderdaad niet prettig op. Dat zeg je ook wel goed. En als je wel in de zon wil zitten, ja, smeer je goed in natuurlijk. Hè, want de UV-index bedraagt op dit moment 7. Dat betekent dat een onbeschermde huid al na een minuut of 10 kan verbranden. En ja, kijk je naar vanavond, dan schijnt eerst nog de zon. Vannacht, ja, toch nog wel redelijk helder, denk ik, in onze regio. Een graad of 14. Dus nog wel een lekkere slaaptemperatuur. En morgenochtend een paar wolkenvelden eerst. In de middag veel zon, droog. Het wordt wel een heel stuk aangenamer, een graad of 23. Er staat ook wel wat meer wind uit het noordoosten. Ja, en op donderdag en vrijdag dan keert de zomer snel terug. Als je morgen al van minder zomer weer kan praten natuurlijk. Maar goed, dan gaat die temperatuur in ieder geval weer omhoog. Dan is er flink wat zon donderdag en vrijdag. Blijft het droog en kan het 's middags met gemak 25 of 26 graden worden.
0: Dankjewel Ed voor zover. En veel plezier in Londen ook, hè?
16: Ja, dankjewel.
0: Het is inmiddels 2 minuten over 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De Erasmusbrug is vannacht afgesloten in beide richtingen voor werkzaamheden. Die duren meer dan een maand. En voor de automobilist is dat...
17: dagelijks ongemak en extra kilometers helaas.
18: Nou ja, ik zit aan twee kanten van de stad. Dus ik moet iedere keer over het Willemsbruggetje of andere drukte zoeken om aan de andere kant te komen. En dat scheelt best wel veel tijd dit.
19: Ik wist ervan, ja. Ik had hem al anders aangepakt. In ieder geval dat er dan eerst de linkerkant en dan de rechterkant erheen. Maar ja, het is even niet anders.
2: Ja, want de weg is dicht in beide richtingen. Alleen hulpdiensten mogen er nog overheen. Begin juli gaat de Erasmusbrug weer open. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft ermee te maken. Blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeenten. De medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. Ook is er een personeelstekort. Dat heeft allemaal ook uiteindelijk gevolgen voor jou en mij.
20: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook ja, hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor ja, nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
2: Volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar, en dan even kijken, en ook nog eens 30% van gemeenteambtenaren met pensioen. De gemiddelde kosten voor een blessure in het internationaal topvoetbal bedraagt zo'n €500.000 per maand. Dat schrijft de oud-Feyenoord jeugdcoach Raymond Verheijen in het boek Van voetbal naar blessures en weer terug. Nou, voor dat boek deed hij 20 jaar lang onderzoek naar blessures in het Europees voetbal, schrijft RTL Nieuws. Daarbij zijn blessures op van Champions League spelers gekoppeld aan hun salaris. Nou, Verheijen laat in zijn boek zien dat het aantal blessures samenhangt met winnen of verliezen in moderne voetbal. Je raakt sneller geblesseerd als je vaker verliest, bij wijze van spreken. Hoe hoger het spelniveau, hoe groter het aantal blessures en hoe belangrijker een wedstrijd, hoe groter het blessurerisico. 1 op de 3 blessures bij de mannen, dat zijn spierblessures. Mannen raken vaker geblesseerd dan vrouwen. En vrouwen hebben weer meer kans op een kruisbandblessure dan mannen. Wat daarvoor de verklaring is, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat zou iets biologisch kunnen zijn. Nou, ook opmerkelijk, na de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer neemt de kans op blessures toe. En een nieuwe conditietrainer resulteert volgens het onderzoek op een nog grotere toename van blessures.
0: Dat is ook wel weer logisch natuurlijk, want dan ga je weer op een andere manier trainen, dus dan moet je lichaam weer aan wennen, raak je eerder geblesseerd. Maar draagt hij ook nog oplossingen aan?
2: Zover gaat het verhaal wat dat betreft niet.
0: Nou, we gaan hem binnenkort even bellen. Ik denk dat we hem in de show moeten bellen. Dankjewel Dave, voor zover.
21: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Britney Spears en Coldplay.

0: Zet de jaren 80, 90 en nu Bruno Mars en I Just Might For You op Radio Rijnmond.
1: We bellen zo meteen met Bali, want daar zit oud-Sparta-speler Bart Vriends. Die presenteert vandaag zijn eerste kinderboek. Maar eerst gaan we het over Feyenoord hebben, want de nieuwe directeur van Feyenoord werd afgelopen zaterdag gepresenteerd als Robert Eenhoorn. Voormalig tophonkballer, onder andere bij de New York Yankees. En hij was ook zeer succesvol als honkbalcoach en deed het uitstekend ook als directeur van AZ. Maar wie is die Robert Eenhoorn nu eigenlijk? En waar staat hij voor? Feyenoord-icoon en oud-teammanager bij Feyenoord, Bas van Noordwijk. Een hele goede morgen.
2: Morgen.
1: Jij kent Robert Eenhoorn heel goed. Je bent ook bevriend met hem geraakt toen hij terugkwam uit Amerika. En jij pleit ook echt voor zijn komst. Waarom deed je dat eigenlijk? Wat maakt hem zo geschikt, vind jij?
2: Nou, ik denk dat hij al een hoop ins en outs van Feyenoord al kent. Dat is wel een pre natuurlijk. En hij is Feyenoord supporter. Nou is dat niet altijd een pre hoor. Zeker niet als directeur moet je geen supporter zijn. Want er worden ook wel eens maatregelen genomen die niet zo leuk zijn.
1: Ja, precies.
2: Maar ik denk dat hij met zijn achtergrond in de topsport... want als je natuurlijk gewoon wat hebt in Amerika... dan heb je wel wat in je mars. En dan weet je ook wel wat gevraagd wordt in de professionele sportorganisatie. En zeker met daarbij nog een keer in het voetbal de AZ-periode... dan denk ik dat hij een uitstekende kandidaat is voor Feyenoord.
1: Ja, want hij pleit altijd voor een topsportcultuur. Hè? Hij vindt ook Nederland... af en toe vindt hij wel eens dat wij softies zijn, of niet, heb ik het idee.
2: Ja, nee, klopt. En af en toe klopt het ook wel. We zijn natuurlijk van de praatgroepen, de discussies en overleg en meeting en weet ik het allemaal. Maar het gaat om de korte lijnen en duidelijkheid. En ik denk dat een van zijn grootste taken zal worden binnen Feyenoord. Om daar eens wat kortere lijnen in aan te brengen. En slagvaardig te zijn.
1: Ja, want waarin kan Feyenoord volgens jou nog meer een topclub worden? Je hebt heel lang bij die club rondgelopen. Waar kan Feyenoord verbeteren in dat opzicht?
2: Nou, ik denk dat een grote pre is dat als dat allemaal doorgaat... want je leest weer allerlei verhalen... Ja. Dat het club en stadion één worden. Dat wordt het wat een sterker merk natuurlijk met een eigen stadion. En de samenwerking weer... waarschijnlijk nieuw leven inblazen, maar dat doe ik van een afstand met Varkenoord, met de jeugdopleiding. Maar daar ook een hele korte lijn en overlegstructuur in aan te brengen.
1: Ja, vindt hij ook heel erg belangrijk, hè? Vanuit het verleden gezien. Die jeugdopleiding, Robert Eenhoorn, ja, is daar wel voorstander van. Hij boekte als algemeen directeur van AZ natuurlijk gigantische financiële successen. Bracht de club organisatorische stabiliteit, dan heb ik het over AZ. Er moet toch ook ergens een minder goede eigenschap te vinden zijn? Kun je die aangeven tot slot? Wat maakt het, ja, maakt de samenwerking tussen Feyenoord en Eenhoorn misschien minder tot een succes, denk jij?
2: Topsport is eigen is ongeduldig zijn. Want ja. Dat is ook de reden voor de korte lijnen. Maar ik denk, het is een sterke persoonlijkheid. En dat kan wel eens een keer botsen natuurlijk. Maar zonder botsing kom je nergens. Want als je het allemaal met elkaar eens bent, dan komt er niks van terecht. Ja. Dus het moet af en toe een keer knallen. En het moet heel duidelijk zijn. Er is maar één belang. En dat is het belang van Feyenoord.
1: Ja, dat is bij hem ook zo inderdaad. Zonder wrijving geen glans, zeg jij natuurlijk. Maar jij zegt dus wel, in het begin zou het even kunnen botsen. En dan vallen er misschien wat poppetjes om. En gaat het misschien eventjes wat slechter binnen de organisatie. Maar daarna is er weer bloei zichtbaar, denk jij?
2: Nou, ik denk dat voor sommige mensen dat het wel even wennen zal zijn. Als je dat puur vanuit de Amerikaanse topsport gaat benadrukken.
1: Ja.
2: Dan wordt het allemaal misschien wel wat harder. Maar in topsport is dat maar eenmaal zo. Het is niet altijd leuk, kan ik uit ervaring melden.
1: Jij bent bevriend met hem. Denk je dat hij fan is van trainer Robin van Persie?
2: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, luister, ook dat is natuurlijk een verhaal of je fan bent of niet. Het gaat om de resultaten en wat er op het veld gebeurt. En of je inderdaad meedoet om het kampioenschap. Want één ding staat voorop, denk ik, bij hem. Dat Feyenoord elk jaar om het kampioenschap mee moet doen. Ik heb ooit wel eens gezegd van, op het moment dat jullie uitspreken van, we doen niet mee het kampioenschap, moet je mij ontslaan.
1: Robert Eenhoorn, hij begint per 1 juli als de nieuwe directeur van Feyenoord. En Bas van Noordwijk, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Britney Spears en Sometimes. En je hebt echt van die mazzelpikken in de wereld, hè? Ja, ik heb er nu eentje aan de telefoon, dat is niet normaal.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: Ja, in de Verre Vriendenlijn bellen we Rijnmonders die een avontuur in het buitenland zijn aangegaan. En vandaag is dat een bekende voetballer. Je kent hem als voormalig publiekslieveling van Go Ahead en van Sparta. Maar hij maakte ook furore in De Slimste Mens. En hij is met zijn voetbalvrienden te horen in de succesvolle Core Podcast. En tegenwoordig speelt hij in Australië bij Adelaide United. Zijn contract is ook net verlengd. En vandaag is zijn eerste kinderboek te koop. We spreken hem op vakantie vanaf Bali. Een hele goede morgen. Bart Vriends.
2: Hi. Hi, goedemorgen. Thanks.
0: Goedemorgen, wat een heerlijk leven heb je toch, hè?
2: Ja, ik kan dat niet ontkennen, moet ik eerlijk zeggen. Er wordt gevoetbald door het jaar heen, maar ook in Australië is er ook een hoop vrije tijd en een hoop te zien. En ja, we hebben nu even een maandje vakantie, dus dan maak ik van de gelegenheid gebruik om wat meer van de wereld te zien onderweg naar Nederland. Dus ik ben nu in Bali en kom langzamerhand richting Nederland voor de zomervakantie.
0: Ik zou lekker je tijd nemen. Heel rustig terugkomen als ik jou was. Hey, hoe gaat het daar in Australië? Ja. Laten we maar daarmee beginnen. Want jullie zijn tweede geworden en je contract is net verlengd, hè?
2: Ja, we hebben een heel... Ik zit bij Adelaide United voor het tweede jaar. De bedoeling was om daar 2 jaar te blijven en dan weer terug te gaan naar Nederland of elders. Maar we hebben het zo naar ons zin dat ik heb besloten om mijn contract te verlengen. En we hebben een heel goed jaar gehad. We hebben de halve finale... Eigenlijk met 1 been in de finale gestaan. We hebben de halve finale van het kampioenschap bereikt. Daarin hebben we verloren helaas vorige week. En we hebben ons gekwalificeerd voor de Asian Champions League. Dus we zijn in augustus... gaan we ergens, ik geloof in Zuid-Korea of in Japan... volgende Champions League spelen... Dus mooie dingen. Ik ben zielsgelukkig, moet ik zeggen, hiermee.
3: Nou, dat snap ik wel. En dan heb je ook nog een kinderboek uitgebracht. Jonas, te koop dat je samen met Jacobine de Brouw hebt gemaakt. Hoe ben je op het idee gekomen, jij als voetballer, om een kinderboek te schrijven?
2: Ja, dat is vandaag uitgekomen, dat klopt. Ik ben daardoor gevraagd door Jacobine, die ik in het verleden ken via de podcast die we maken. En zij had het idee om een kinderboek over het leven in een jeugdopleiding te spelen. Haar zoon heeft jarenlang rondgelopen bij Ajax. Dus dat heeft zij als moeder aanschouwd. Ik heb 11 jaar van mijn leven, van mijn jeugd, doorgebracht bij FC Utrecht. En ik begeef me in die wereld van het voetbal, zeg maar. En dat is in samenwerking met haar. Ik werd er gelijk enthousiast van. En we hebben eigenlijk hoofdstukken heen en weer geslingerd over de grote oceaan. En we hebben daar een volgens mij ontzettend leuk jeugdboek over voetbal van weten te maken.
3: En welke boodschap wil je dan de kinderen meegeven als het een jeugdboek is over voetbal?
2: Nou, het is voor 12 plus. En het, allereerst is lezen natuurlijk een probleem onder de jeugd. En ik ben zelf opgegroeid met jeugdboeken als Snelle Jelle. Die gingen over voetbal, zeg maar. Dat was mijn introductie. Ja, toch? Dat is volgens mij bij heel veel jongens en mannen van mijn en onze generatie hebben dat soort dingen gelezen. En dat is mijn introductie geweest. En het boek zelf is een beschrijving van de cultuur in zo'n jeugdopleiding. Waar veel druk op staat. Waar een heel systeem, zeg maar, aan ten grondslag ligt van jongens die zich allemaal een beetje hetzelfde gedragen om in het rijtje te passen. En Jonas is de hoofdpersonage en die is compleet anders. Die is heel eigenzinnig en zichzelf en onafhankelijk. En die verandert langzaam die cultuur binnen dat team bij Rood-Wit-Heden. En dus het is een hoopvol verhaal over hoe je de cultuur langzaam kunt veranderen als je maar zelfverzekerd en onafhankelijk genoeg bent. Laat ik het zo zeggen.
0: Wat mooi zeg. Wat een bijzonder verhaal. Ik krijg meteen de neiging om het ook te gaan kopen en te lezen voor mijn zoontje. Maar dat terzijde. Nu ben ik wel heel erg benieuwd. Heb jij dat zelf ook meegemaakt? Ik bedoel, jij bent toch ook een beetje een buitenbeentje. Je bent misschien net even iets anders dan andere voetballers.
2: Ja, het is niet per se mijn verhaal, maar het is wel mijn wereld en de dingen die ik om me heen heb gezien. En natuurlijk zit er ook veel van mij in. Het is me vaak een beetje, want ik doe natuurlijk een aantal dingen naast het voetbal. Het is me vaak gevraagd, voel je dan een vreemde eend in de bijt, et cetera. Maar anders is eigenlijk, ik ben ook heel erg wel voetballer. Dus ik voel me eigenlijk ook heel erg wel onderdeel van het hele
0: circus. Waarom ben je anders dan andere voetballers?
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd al een hele brede interesse gehad. En dat is eigenlijk mijn antwoord. Ik hou heel erg van voetballen en van de wereld waarin ik speel. Maar ik heb ook altijd me op andere gebieden begeven en hopelijk blijven ontwikkelen. Ja. En dat is niet voor iedere voetballer gegeven. Veel zijn ook heel afhankelijk en getrokken aan het voetbal. Ja. Dat geldt voor mij voor een deel, maar ik heb ook wel op heel veel andere dingen heb ik mijn interesse blijven ontwikkelen, zeg maar.
4: Ja.
2: En dit boek is daar een voorbeeld van. Ik heb geput uit mijn eigen ervaringen en verhalen. Ik heb met collega voetballers en vrienden gesproken over hun ervaringen in zo'n opleiding. En de fantasie speelt ook een grote rol. Het is natuurlijk ook gedramatiseerd. Maar dat maakt uiteindelijk het boek wat ik met Jacobine heb gemaakt.
0: Wat ontzettend leuk. Het boek heet dus Jonas, is vanaf vandaag verkrijgbaar. Je hoorde oud-Spartaan Bart Vriends. Ja, ik moet meteen denken, inderdaad, Snelle Jelle. Rob van de Rovers, ken je die nog? En Sjaki en de Wondersloffen had je ook.
2: Uiteraard, ja, uiteraard. Oh, kijk, zie, we zijn allemaal begonnen met voetbalboeken en dat moet nooit stoppen.
0: Inderdaad. Dankjewel Bart, fijne vakantie daar.
2: Dank jullie wel, fijn show. Hoi.
0: Zometeen Ruud de Boer met de 5 na 9. Maar eerst Coldplay. Dit is A Sky Full of Stars voor hem.

0: Top Play op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. En een sky full of stars. Kijk maar naar boven. Nou, ik vind het heerlijk. De zonneschijn vandaag hoor. 31 graden.
1: En zometeen is het tijd voor de boer op met Ruud de Boer natuurlijk. En hij begint in 5 naar 9 met onder andere ABBA, The Dire Straits en Bluff.
0: Veel plezier. Zometeen tussen 9 en 12. De one and only Ruud de Boer met de boer op hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto.

0: Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura Showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
0: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: In Vlaarding is het 24 graden. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. En over 2-1 nu is de koffiecorner officieel voor geopend verklaard. Dat betekent dat je kunt meepraten over het nieuws. Hè? Ja, misschien ja, een beetje inkoppertje, maar toch kledderwarm. Hè? Ja, wat doe jij nou om een beetje het hoofd koel te houden? Laat het me weten. Open de app zometeen rechtsboven. Klik op app ons. En ja, daar gaan we weer. En die stel ik ook ieder jaar. En ik blijf hem stellen omdat ik steeds nieuwe antwoorden krijg. Het is vandaag natuurlijk warm, maar dan kom ik weer met de vraag: zijn korte broeken passend op het werk? Zomaar wat onderwerpen. Dave Datema met een lange broek trouwens.
10: Echt wel.
9: Met het laatste nieuws. Trouwens, we gaan zo meteen lekker van een visje genieten. Hou je van vis?
10: Oh, totaal niet.
9: Oh, nou, ik wel. En Smit Zeevis bestaat 110 jaar. En die vieren een feestje. En er horen 5 heerlijke visachtige platen bij.
10: Nou, neem jij mijn portie dan maar.
9: Dat ga ik zeker doen. Dave Datema, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het is altijd niet duidelijk of de vrouw die gisteren dood werd aangetroffen in een woning vlakbij de Kuip door een misdrijf op het leven is gekomen. Dat zegt de politie. In de woning aan de Piet Smitkade was ook een man aanwezig. Hij is aangehouden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgesloten vanwege werkzaamheden. Die zijn vanmorgen begonnen en duren tot en met juli. De brug is dicht in beide richtingen. Dat houdt in voor het verkeer.
12: Dagelijks ongemak en extra kilometers helaas.
13: Nou ja, ik zit aan 2 kanten van de stad. Dus ik moet iedere keer over het Willemsbruggetje of andere drukte zoeken om aan de andere kant te komen. En dat scheelt ook best wel een tijd dit.
14: Ik wist ervan, ja. Ik had hem al anders aangepakt. In ieder geval dat er dan eerst de linkerkant en dan de rechterkant heen. Maar ja, het is even niet anders.
11: Volgens de gemeente Rotterdam wordt het wegdek van de Erasmusbrug vernieuwd. Verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de Erasmusbrug. Oud-burgemeester Herman J. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt verdacht van het bezitten van kinderporno en ontucht. Het slachtoffer zou veel jonger zijn geweest dan de verdachte en er zou er niet van gediend zijn geweest. Rechtbankverslaggever Paul van Speek.
8: Nou, daar lijkt het hier wel op, hè, dat er geen sprake was van toestemming. En dan speelt heel duidelijk een rol. Zat Herman J. als verdachte in een overwichtssituatie? Dus dat hij overwicht had op die ander, zodat hij geen nee kon zeggen of geen nee durfde te zeggen. En dan speelt niet alleen het grote

0: leeftijdsverschil hier een rol, maar ook nadrukkelijk dat hij op dat moment nog burgemeester was. Dus een man van een zekere statuur.
1: De zaak tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt pas volgende maand. Het Amerikaanse leger heeft doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om boten die mijnen legden en raketlanceerinstallaties. Zelf spreekt het Amerikaanse leger van defensieve handelingen. Het Iraanse staatspersbureau meldt dat er 3 ontploffingen zouden zijn gehoord in de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Ook in de omgeving van andere plekken langs de zuidkust zouden explosies zijn gemeld. Intussen zijn er nog steeds gesprekken over vrede tussen VS en Iran. Toch lijkt een akkoord niet dichtbij. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Het weer. Volop zon, tropisch warm, temperaturen vandaag 31 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden, later op de dag weer volop zon. In de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ja, het is behoorlijk druk, dus ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. En dan kom ik als eerste uit op de A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Daar 20 minuten vertraging. De A15 vanuit het oosten van het land richting Rotterdam. Tussen afrit Arken, Harningsveld, Giessendam, 20 minuten. De 16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, ruim 10 minuten. Ruim een kwartier op dezelfde 16, Breda richting Rotterdam, maar dan tussen Zwijndrecht en Rotterdam-Feyenoord. 27, Breda richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen, ruim een half uur vertraging. De 27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, ruim 10 minuten. En je bent ook ruim 10 minuten langer onderweg op de N214, Leerdam richting Papendrecht, tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15. Zometeen de 8:55 in De Boer op, en ik heb zometeen aan de bel de koninklijke Schmidt Zeefies. 110 jaar bestaan ze al, maar welke platen horen daarbij bij zo'n feestje?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Boer op. Ruud de Boer.
17: Radio met een grote R.
19: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: All Your Love on Me. De eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de medewerkers van Smit Zeevis. Koninklijke Smit Zeevis, moet ik zeggen. Ze bestaan 110 jaar. Vee de Boer. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd, hè?
2: Goedemorgen, nou bedankt.
0: 110 jaar.
2: Ja, zeker. Dat is een mijlpaal.
0: Dat is een mijlpaal, ja. Ja, ik reed er nog langs, langs dat mooie kantoor van jullie, wat de vorm heeft van een schip. Ik heb zo'n prachtig gezicht in de Spaanse polder. Ja, mooi is dat. Jullie hebben een groot feest erop zitten, hè? Afgelopen weekend gingen jullie helemaal los. 110 jaar Smit Zeevis. Ja, met een grote Fruit de Mer toren. Wat was dat?
2: Ja, het was een mega Fruit de Mer toren van 4 meter hoog.
0: Ja.
2: En daar hadden we onze Leo in staan. En die
0: Leo?
2: Ja, Leo. Dat is onze beste kibbelingbakker van Rotterdam.
0: Ja, maar die stond in die toren.
2: Ja, die stond midden in die toren de Fruit de Mer uit te delen.
0: Wat goed zeg.
2: Ja, goed hè.
0: Ja, ja, maar goed, het is wel echt een begrip, hè. En niet alleen in Rotterdam, maar gewoon in heel het land. Want jullie rijden volgens mij met 20 wagens kriskras door het land, hè.
2: Zeker, door heel Nederland.
0: Ja, ja, ja. 110 jaar Smit Zeevis. Ja. En wat hebben jullie nog meer voor feestje gehad?
2: Nou, we hebben hier natuurlijk een DJ in de winkel gehad. Ja. En die heeft er gewoon een feestje van gemaakt. Ja. En we hadden Rob van Trier, die schilderde met inktvis-inkt.
0: Inktvis-inkt? Oh, dat is wat goed. Dat kan je dus echt mee schilderen, ja.
2: Ja, dus iedereen kon een leuk souvenir meenemen naar huis. Ja. Met prachtige kunstwerken van hem.
0: Nou, wat goed zeg, hé.
2: Ja.
0: Hey, mijn gewetensvraag aan jou is, hou jij van vis?
2: Ja, ik hou wel echt van vis.
0: Wat is je favoriet? Wat is je favoriet?
2: Mijn favoriete visje is rogvleugel.
0: Rogvleugel? Nou,
2: ja.
0: Er zijn dagen dat ik het niet eet. Volgens mij heb ik het nog nooit gegeten. Maar wat voor vis is het?
2: Ja, het is een rog.
0: Ja.
2: En dat is heel erg zacht. Echt heel erg zacht van structuur. Okay. En heel lekker.
0: Oh.
2: Ook de favoriet van onze eigenaar Marcel van Breda.
0: Oh ja, die vindt het ook. Die vindt het ook.
2: Ja, die vindt het ook. Ja, daarom heb ik het geleerd. Ja.
0: Heel goed, heel goed. En trouwens, die vroeg Abba aan, hè, geloof ik.
2: En zijn andere eigenaar ook.
0: Ja, oh, precies.
2: Mos van Buren, die is echt ABBA-fan. En die hebben we ook genoeg gedraaid in de winkel van het weekend.
0: Totdat je het hele spuug zat werd.
2: Ja, we hebben er genoeg gehoord.
0: Ja. Nou, volgens mij hebben jullie echt een leuk feestje gehad. En is de sfeer bij jullie ook helemaal te gek. Want hoe gaat het bij lunch eigenlijk? Als je de kantine van Smit Zeevis binnenloopt, wordt er überhaupt wel eens vlees geserveerd? Of is het echt alleen maar vis?
2: Je ziet het weinig.
0: Ja.
2: Het is toch wel echt. Ja, het is natuurlijk. We lopen hier de winkel in en iedereen gaat voor een busje.
0: Ja, lekker hoor. Hey, ja. Ik zei het net al, hè, jullie rijden met 20 wagens volgens mij rond. Heel Nederland. Een van de chauffeurs is Chris. En die schijnt, terwijl hij al die lekkernijen rondbrengt, altijd Radio Rijnmond aan te hebben staan. Dus die heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 5 naar 9.
2: Ja, de meeste chauffeurs van Smit Zeevis, die draaien altijd Radio Rijnmond.
0: Ah, heel goed.
2: Maar Chris is wel echt een Rijnmond-liefhebber.
0: Ah, oké, heel goed. Nou ja, hij heeft mooie platen aangevraagd door Dans aan Zee van Bluff.
2: Ja, zeker.
0: Mooi, mooi. Sultans of Swing gaan we zo meteen horen van de Dire Straits. Ja. Black Velvet en dan Miles, daar nog een gedachte achter of is het gewoon een lekkere plaat?
2: Nou, ik heb de chauffeurs lekker laten kiezen. Ja. En die hebben allemaal mooie plaatjes uitgekozen.
0: Heel goed.
2: Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ik wist niet eens dat die bestond en ik ken toch best wel veel van de Amazing Stroopwafels. Maar er is een plaat die heet Verse Vis en die gaan we nu voor jullie draaien.
2: Nou, superleuk.
0: Ja, nou, wat staat er vanavond op het menu? Wat ligt er vanavond op je bord?
2: Wat ligt er vanavond op? Natuurlijk een lekker visie.
0: Ja, goed, geniet van de 5 naar 9. En alle chauffeurs die nu zitten te luisteren in de wagens van Smit Zeevis. Dank voor het aanvragen en heel veel plezier. En jij ook heel veel plezier, Fee. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.

0: het zo'n leuk idee dat er in een aantal wagens van Smit Zeefvis op dit moment deze prachtige muziek klinkt. Want deze is aangevraagd door de mensen achter Smit Zeefvis. Die vertelde net heel erg enthousiast wat voor feest ze hebben gevierd vanwege het 110-jarig bestaan. En als jij nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen onder de melding 5 na 9. Dan komt alles dik in orde. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
12: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Ik ben bij Radio Rijnmond. Het is druk op de wegen nog steeds. Ik zie een bonte kaart van de ANWB. Ik beperk me even tot het melden van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik uit op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost, een kwartier extra. De 16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, een dikke 10 minuten. En bijna een half uur ben je langer onderweg op de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Het weer voor Zuid-Holland, kledderwarm. Ja, daar kunnen we kort over zijn. En dat ben ik dan ook, 31. graden en zonnig. De hoofdpunten van het nieuws, Dave.
13: Het is nog altijd niet duidelijk of de vrouw die gisteren dood werd aangetroffen in een woning vlakbij het Feyenoordstadion door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat zegt de politie. In de woning aan de Piet Smitkade was ook een man aanwezig. Die is opgepakt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Gemeenten en provincies willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de reparatie en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. Ze waarschuwen dat als dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. Jaarlijks moet 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden ze. Kon dat geld er niet, dan bestaat dus het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten, of dat er beperkingen moeten worden ingesteld door bijvoorbeeld dat vrachtverkeer er niet meer overheen mag. Dat veel infrastructuur vervangen moest worden, dat was al langer bekend, maar de kosten vallen nu een stuk hoger uit dan gedacht. En Ruud, welk merk auto is nou echt een stoere mannenauto?
14: Nou, niet waar ik in de rij.
13: Nee. En ook die vorige van je niet, die Opel Omega. Maar noem eens vroom vroom, heel hard, vooral ook heel duur.
14: Ja, maar foute types dan ook?
13: Nee. Goed, noem maar eens wat merken.
14: Ik vind, die oude Jaguars, die vind ik gaaf. Ja, een BMW toch ook wel.
13: Ja. Nou ja, goed. Ferrari staat natuurlijk ook hoog op dat lijstje.
14: Ja.
13: En daar recht tegenover staat dus de elektrische auto. Heel deugdelijk, goed voor het milieu.
14: Ja, zeker.
13: En dus komt het voor veel liefhebbers van auto's als een schok dat Ferrari nu komt met een volledig elektrische sportwagen.
14: Nee.
13: Schrijft nu.nl.
14: Oh, dat is vloek in de kerk.
13: Nogal ja, er is 5 jaar aan gewerkt. Heet de Luce. Dat is een ander woord voor licht, als in het licht uit een lamp.
14: Ja.
13: De maximum snelheid is wel 310 km per uur.
14: Ja,
13: dat
14: is
13: dan
14: wel Ferrari
13: weer.
14: Natuurlijk.
13: Ja, en de accu heeft een bereik van 500 kilometer. Nou ja, de reacties op sociale media die zijn gemengd. En ook deze journalist van Autoweek die is nou niet echt bepaald een groot fan.
15: De achterkant, daar is wat Ferrari-geen in verwerkt. Maar ja, de rest van de auto is radicaal anders. Dus ja, in die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag. Oké, dit is het dus.
13: Dat Ferrari ermee komt, dat is natuurlijk nog steeds opmerkelijk. Porsche en Lamborghini die waren er ook mee begonnen met dit soort plannen. Die zeggen het nu, die hebben het al geschrapt en zo de prullenbak gegooid. Want er zou te weinig vraag zijn.
14: Ja, ja.
13: Dan stel jij uiteraard natuurlijk de vraag van, waarom doen ze het dan alsnog?
14: Waarschijnlijk voor de bühne of zo?
13: Nee, er is in Azië is een land, dat heet China. En daar hebben ze een enorme geldbedrag dat je er bovenop om een auto moet betalen.
14: Ja.
13: Als ze op benzine rijden. Elektrische wagens zijn daardoor een stuk...
14: Het is dus gewoon centjes verdienen, toet boing boing.
13: Als je wel in de Chinese markt wil blijven bestaan, dan moet je dit zoiets als dit doen.
14: Nou ja, goed. Het is even wennen, maar alles wint, hè?
13: Behalve een elektrische auto?
16: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
14: Met nu Paul Simon.

0: Potdulleme. Alles is ook raak, hè? Van Somber. Potential hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op het Best uit de jaren 80, 90 en nu. De generatiekloof. En hoe gaan we die dichten? Het is een nieuwe rubriek die voor mij vooral confronterend zal zijn. Want ja, je kent er ongetwijfeld van de radio en tv. Meerte, de vaste steun en toeverlaat van Erik Lemmers in Lunchbreak.
1: Hi Ruud, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Nou ja, goed, laten we eerlijk zijn. Ik had je vader kunnen zijn.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar dat moeten we er gewoon niet bij zeggen.
0: Nee, maar goed, nee. Het gaat er wel om dat er dus... Is er nou een generatiekloof, ja of nee? We hebben ook wel eens tegen jou gezegd... Tenminste, ik heb wel eens tegen jou gezegd... Je hebt een oude ziel ook.
1: Ja, ik zie het ook wel als een compliment. Ja, maar er zijn ook wel een paar dingen.
0: Waarom dit idee is ontstaan is... jij hoorde mij vorige week of twee weken geleden... Loesoe zeggen op de radio. Toen keek ik me echt zo aan van... ja, Ruud, kom op.
1: Ja, dat kan
0: dit
1: echt.
0: Kan echt niet meer.
1: Nee, sorry. Nee.
0: Dus wat we gaan doen in de generatiekloof is... ik ga jou over mijn generatie vertellen. En jij gaat... over jouw generatie vertellen.
1: Ja, precies. Ja, want ik ben Gen Z.
0: Ja, dus, en ik ben Gen X.
1: Ja, daar zit nog wel een kloof tussen. Ja. Maar dat hoeft niet te betekenen dat we niet dingen van elkaars generatie weten.
0: Nee, dus laten we die kloof dichten. Nou ja, goed. Laten we dan van elkaar leren. En jij mag het spits afbuiten. Je gaat vragen aan mij stellen.
1: Ja, klopt. Ja, want je had natuurlijk net al over het woord loesoe. Ja. Dat ik dacht, Ruud, dat kan niet meer. Dus ik heb hier een lijstje met een paar woorden... Ja. Die wij als Gen Z'er wat vaker gebruiken.
0: Oké, okay, nou...
1: Je zal er ongetwijfeld een paar wel gehoord hebben... Maar laat ik even makkelijk beginnen.
0: Even voor de luisteraar. Ik weet echt niet wat Meerte nu heeft bedacht. Hè?
1: Het eerste woord is slee.
0: Slee.
1: Ja. Heb je dat al eens gehoord?
0: S-L-A-Y?
1: Ja. Ja.
0: Het klinkt als doe even slee. Doe even relaxed.
1: Niet helemaal. Okay. Nee. Moet ik het in een zin gebruiken?
0: Ja.
1: Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag... Ruud, wat vind je van mijn outfit? Dan zeg je, ja, Meerte echt slee.
0: Slee, dus dat is... Ja, ik zou dan weer zeggen cool. Maar dat is dan echt weer Gen X... Is het, ja, maar slee kan zijn dat je er goed uitziet of dat je gewaagd iets hebt.
1: Ja, het zit in de goede richting. Het is slee, is wel, kan je heel breed gebruiken. Ja. Maar het is gewoon eigenlijk een opsommingswoord voor ja, leuk, goed bezig. Dus inderdaad, joh, ik vind je outfit leuk, slee. Of ik heb een 10 gehaald voor mijn tentamen, slee.
0: Oké, dus dat kan ook.
1: Dus gewoon één woord.
0: Oké, okay. Slee.
1: Ja.
0: Ik zal nooit, nou, mijn leven is voorgoed veranderd. Nou, kom er nog eentje dan.
1: De tweede. Period.
0: Dat is punt.
1: Dat is punt, ja.
0: Ja, gewoon, ik ben er gewoon klaar mee. Punt. Period.
1: Zoiets, ja. Of gewoon je slaat de spijker op zijn kop. Weet je zegt
0: period.
1: Iets en...
0: Ja.
1: Precies, hè? Die vond ik goed.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Ik ben een beetje geholpen, want ze hadden vroeger een liedje. Vroeger. I love you, period. Mm-hmm. Question mark, weet ik het allemaal. Dus vandaar dat ik dacht, hé, dat zal wel zijn.
1: Heel goed. Ja. Nou, nu komt er wat moeilijkere.
0: Oh jee.
1: De Lulu.
0: Is het de Lulu of is het de Lulu?
1: Het is de Lulu aan elkaar.
0: Ik ben geneigd om te zeggen, ik ben gisteravond echt compleet de Lulu gegaan. En ze moesten me de tent uitdragen. Maar dat zal het waarschijnlijk niet geweest zijn.
1: Ik vind hem wel origineel, is hem inderdaad niet helemaal.
0: Wat is de Lulu dan?
1: Het komt van het Engels woord delusional, want ik blijf Gen Z. Dus we gebruiken toch wat vaker Engels in onze zinnen. En je kan het inderdaad eigenlijk gebruiken van als je bijvoorbeeld zegt van... Ik wilde een kledingstuk kopen, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Dus dat betekent dus dat ik dus 10 euro heb bespaard. Dus dan kan ik die 10 euro ergens anders aan uitgeven.
0: Oh.
1: Delusional, dat je gewoon zo sterk in iets gelooft dat het waar is, terwijl het eigenlijk niet zo is.
0: De Lulu.
1: Een beetje de waarheid ontlopen. De Lulu.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, heb je er nog één?
1: Ik heb er nog één. Dat is
0: mateloos interessant dit, mensen.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja, nee.
1: De volgende is Yusu.
0: Yusu?
1: Ja.
0: Niet Lusu, maar Yusu.
1: Yusu. Ja.
0: Yusu. Nee.
1: Lange stilte ook. Yusu, moet ik het in de zin gebruiken?
0: Ja?
1: Oké, maar ben je Yusu?
0: Ik ben wel rustig, ja. Ik ben wel relaxed.
1: Ja, nee, dat is niet helemaal. Het betekent eigenlijk, het komt uit het Surinaams.
0: Ja.
1: Het is een beetje straten. Als straten komt vaak vanuit het Marokkaans of Surinaams.
0: Ja, ja.
1: En het is van het Surinaamse Siri Yusu.
0: Siri Yusu?
1: Weet je nu?
0: Serieus?
1: Ja, precies. Ja. Ben je serieus? Of...
0: Serieus?
1: En dan kan je ook zeggen, ja, ik ben echt Yusu. Dus ik ben Yusu. Echt oprecht.
0: Nou, nog eentje dan.
1: Nog eentje, de laatste. dat is, deze komt ook uit Surinaams, dat is Fatu.
0: Fatu.
1: Fatu.
0: Ja, die moet ik weten. Maar ik weet hem niet.
1: In een zin is het gewoon, ja, het is wel Fatu, ja. Het
0: is wel lekker.
1: Het is wel grappig.
0: Grappig, Fatu.
1: Grappig,
0: dat
1: grappig.
0: Was het, ja.
1: Ja. Precies. Heb je even een inkijkje gekregen in dit is, zoals Olivier het vorige week noemde, was het de Gen Z hulplijn.
0: Ja.
1: Bij deze.
2: Nou, ik ga morgen de Gen X hulplijn inzetten.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ga heel erg jou confronteren met dingen uit mijn tijd. Goed. Meerte, dankjewel! Nou, als jij nou ook een leuk woord weet, of een mooi woord, of waar je over verbaast. Want ik kan me zo voorstellen dat jij misschien als Gen X'er nu zit te luisteren en denkt van ja, maar ik hoor ook dit soort dingen steeds. Dan kan ik het ook aan Meerte vragen. Hè? Dus dat is hartstikke mooi. Open de app en reageer. Je kunt gewoon jouw woord dat je vaak voorbij hoort komen en verklaard wil zien, gewoon aan me doorgeven. Meerte, dank je wel. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Ik zit me nu al zenuwachtig te maken. This is the story of my baker.

0: Bonnie M. En Ma Baker bij Radio Rijnmond. De boer op de luisteraar. En zometeen, dan gaan we weer spelen. De nieuwsquiz. Altijd weer spannend, want ik heb die heel erg leuke linnen tas van Rijnmond met die geinige opdruk. Die heb ik voor je liggen. En er zit ook nog een kekke zonnebril bij. En als je die tas plus zonnebril in de was sleept, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En die gaat er heel snel uit. En dat is natuurlijk dat groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een heerlijke barbecue. En verder is ook het komend uur de koffiecorner geopend om mee te praten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Je kon dit weekend bij ons op de site of app lezen over de verhipping van Rotterdam-Krooswijk. Sommige oorspronkelijke bewoners, Krooswijkers, vinden het jammer dat ooit de volkswijk Krooswijk hun Krooswijk niet meer is. Mijn vraag aan jou is, hoe heb jij jouw buurt zien veranderen? Nou, praat mee. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. Zometeen het nieuws. Ik kan je vertellen dat we zometeen ook Billy Joel te gast hebben in De Boer op.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek.

0: voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: In Heinenoord is het 25 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. 10 uur geweest, de boer op deel 2. En ook het komend uur kan je meepraten over het nieuws. Trouwens, Ben die zei net tegen mij in de koffiecorner, en hij was ook in zijn korte broek. Korte broek op het werk, ik vind dat wel kunnen. Als je vergaderingen hebt met hoge pieven, dan is het misschien wat anders. Maar verder zou iedereen zelf moeten kunnen kiezen of zijn korte broek aantrekken, ja of nee. Nou, praat erover mee. En wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden met dit soort dagen? Want het is 31 graden straks. Goeie grutten. En zometeen de nieuwsquiz die we gaan spelen. Dus zet je alvast maar even schrap. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het is altijd niet duidelijk of de vrouw die gisteren dood werd aangetroffen in een woning vlakbij de Kuip door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat zegt de politie. In de woning aan de Piet Smitkade was ook een man aanwezig, die is opgepakt. Woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. De politie heeft gisteren 3 jongeren van 14 en 16 jaar opgepakt voor vuurwapenbezit. Ze zaten in een huis samen met een meisje dat als vermist was opgegeven. Dat meldt de politie in IJsselmonde. Het meisje was als vermist opgegeven in de omgeving Utrecht. De politie werd daarna getipt dat ze bij mensen was gezien die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het te gaan om een alarmpistool en wat knalpatronen. Waarom het meisje daar was, is niet bekend. Oud-burgemeester Herman J. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt verdacht van het bezitten van kinderporno en ontucht. Het slachtoffer zou veel jonger zijn geweest dan de verdachte en die zou daar niet van gediend zijn geweest, zegt rechtbankverslaggever Paul Verspeek.
10: Nou, daar lijkt het hier wel op, hè, dat er geen sprake was van toestemming. En dan speelt heel duidelijk een rol. Zat Herman J. als verdachte in een overwichtssituatie? Dus dat hij overwicht had op die ander, zodat hij geen nee kon zeggen of geen nee durfde te zeggen. En dan speelt niet alleen het grote leeftijdsverschil hier een rol, maar ook nadrukkelijk dat hij op dat moment nog burgemeester was, dus een man van een zekere statuur.
9: De zaak tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht wordt vandaag niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt pas volgende maand. 2/3 van de Nederlandse medewerkers in de horeca is vorig zomerseizoen zeker 1 keer verbrand geweest door de zon. Bij 1 op de 3 ging het zelfs om een zware verbranding, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Huidfonds. In sommige branches wordt rekening gehouden met de zon. Dan kan je een pet of een zonnebril dragen, maar dat wordt in de horeca veel minder gedaan dan bijvoorbeeld in de bouw of de buitendienst van de gemeente. Mensen die buiten werken hebben 3 keer zo'n grote kans op huidkanker dan mensen die binnen werken. Het afgelopen jaar kregen 81.000 mensen de diagnose huidkanker, zegt het Huidfonds. Het weer, volop zon, tropisch warm vandaag. De temperatuur komt uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Brede opklaringen vannacht en dan blijft het ook droog. Morgen in de ochtend wat wolkenvelden, later op de dag weer volop zon.

0: en dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer te vinden op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht Oost, 10 minuten. De 16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 10 minuten. Ruim een kwartier op de 16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. En ook moet je rekening houden met tijdverlies op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Industriegebied Avelingen, 10 minuten. En ook 10 minuten op de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Ga mee met de flow, maar blijf wel opletten. Maar bijvoorbeeld met The River of Dreams. Dat is altijd lekker om naar te luisteren. Billy Joel zometeen. En we gaan de nieuwsquiz spelen in De Boer Op.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Billy Joel en The River of Dreams bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu op jouw radio met een grote R. Ook bij de boeren. Nogmaals, goedemorgen. Tweede deel van de boeren waar je naar luistert. En het is al lekker druk in de koffiecorner. Margreet die kwam even langs. Die reageerde even op het gesprek dat ik net met Meert had. Over Gen Z en Gen X in mijn geval. Zij van de Gen Z en ik van de Gen X. En we lieten een aantal woorden passeren waar ik dan moest achterkomen wat de betekenis achter is. Maar nou ja, de score van 25% aan mijn kant, dat is niet zo best. Maar goed, Margreet die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ja, Ruud, ik hoor onze kleinkinderen nogal eens random zeggen. Ik weet echt niet wanneer ik dit moet toepassen. Nou, ik ga het zo meteen even vragen aan Meert. Misschien weet zij het wel. Random, ja, als je het letterlijk vertaalt, dan is het ja, willekeurig. Whatever, misschien is dat dan... nou ja, goed, ik ga het zo eens even vragen. Maar Margreet, dank je wel voor het langskomen. En als je ook langs wil komen in de koffiecorner, je bent van harte welkom. Je kunt het hebben met mij over van alles en nog wat. De verhipping van Rotterdam-Krooswijk bijvoorbeeld. Sommige oorspronkelijke bewoners vinden het heel erg jammer dat ooit de Volkswijk Krooswijk eigenlijk Krooswijk niet meer is. En mijn vraag aan jou is, hoe heb jij jouw buurt zien veranderen in de afgelopen jaren? En het is vandaag opnieuw kledderwarm. Wat doe jij om het hoofd koel te houden? Ik ben dus op zoek naar de ultieme tip. En over warmte gesproken kom ik weer met de vraag, zoals ieder jaar, zijn korte broeken passend op het werk? En bij Feyenoord zijn er behoorlijk wat wisselingen. Hè? Niet zozeer bij de spelersploeg, maar wel bij de leiding. Wat verwacht je eigenlijk van Feyenoord? Gaat het, denk je, beter worden met de nieuwe directeur? En de roep klinkt steeds harder. De Rijksoverheid zou weg moeten van Twitter. Ja, ik blijf Twitter zeggen, want ja, Musk kan wel X willen. Maar nou ja, goed. In ieder geval is het inderdaad Twitter of X wat je ooit gebruikte, maar nu niet meer. Laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En je kunt ook meedoen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Heb je die leuke linnen tas? Die eigenwijze linnen tas van Rijnmond met daarin een gerse zonnebril, ook van Rijnmond. Beide collectors items. En ja, je maakt er ook kans mee op de maandprijs. En die gaat er heel snel uit. Het is al bijna einde maand. Eens even kijken hoor. Een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Welke woorden zijn er vermalen in de koffiemachine? Dat is een beetje de vraag. Dus ik laat je een fragment horen. De nieuwskop is gesneld.
1: In het centrum van Rotterdam is vannacht in.
0: Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk, maar daarom geef ik je drie mogelijkheden. Is in Rotterdam vannacht A, de Erasmusbrug afgezet, B, de Maastunnel afgesloten of C, de Willemsbrug afgezet? A, B of C? Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. Ik wens je heel veel succes en geluk.

0: Super Duper Love van Joss Stone bij Radio Rijnmond. Ja, vandaag in het nieuws. Ja, toch wel een naar bericht. Zeker als je denkt aan een welvarend land als Nederland. Bruggen en wegen dicht als er niet meer geld komt, waarschuwen de overheden. Ik reed toevallig dit weekend over de Brienonerbrug. Nee, dat was niet dit weekend, want volgens mij was de A16. Nou ja, goed, in ieder geval onlangs reken over van Brienonerbrug. En wat me opviel is, met name dat oudste ding, hè, die zit onder de roest. Nou weet ik niet of dat gelijk gevaarlijk is, maar ja, het is toch wel een dingetje. Want wij zijn toch het land van bruggen en wegen. En als er niet meer geld komt, dan moet het allemaal misschien wel dicht. Waarschuwen de overheden althans. Denk je dat het zo vaart loopt? Praat erover mee in de koffiecorner. En je kunt ook meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ander nieuws dat je voorbij hoort komen. Bijvoorbeeld, hoe heb jij jouw wijk of buurt zien veranderen in de afgelopen jaren? Je kon dit weekend bij ons op de site of app lezen over de verhipping van Rotterdam-Krooswijk. Sommige oorspronkelijke bewoners vinden het jammer dat ooit de volkswijk Krooswijk niet meer is. Hoe heb jij jouw buurt zien veranderen? Praat mee, open de app, rechtsboven klik op App ons. En je kunt natuurlijk ook een gooi doen naar die leuke prijs van de boer op. Die linnen tas met eigenwijze tekst en logo. Dat is allemaal echt een leuke tas. En er zit een kekke Rijnmond zonnebril ook nog bij. Nou, die kun je met deze dagen zeker goed gebruiken. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel even meedoen met de nieuwsquiz. Hier is de nieuwskop en die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: In het centrum van Rotterdam is vannacht in.
0: Wat is er vannacht in het centrum van Rotterdam? Ja, er is wel meer gebeurd, denk ik, in het centrum van Rotterdam. Maar waar zoeken we naar? In het centrum van Rotterdam is vannacht A, de Erasmusbrug afgezet. B, de Maastunnel afgesloten. Of C, de Willemsbrug afgezet. Wat denk jij? En je mag ook gokken, hoor, want dan heb je een derde kans, hè, om in die grote, zwarte, veel te virtuele hoed terecht te komen. Waar straks mijn AI-assistent, die lijkt ook een beetje op mij, die staat nu nog met zijn voeten in de lader. Maar die gaat straks met zijn metalen vingers gaat die grabbelen in die virtuele zwarte hoge hoed. En jouw goede antwoord komt er misschien dan wel uit. En dan heb je die leuke linnen tas van Rijnmond en die zonnebril van Rijnmond in de pocket. En misschien ga je nog wel voor meer, voor de maandprijs. Dus goed opletten en meedoen.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Radio Rijnmond. Het is 10:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij de boer op. De start van de ochtendspits. Ik ga eens even kijken met je hoe de vlag erbij hangt op de wegen. Nou, het valt allemaal nog wel mee hoor. Ik zie nog wel wat vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 5 minuten extra door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 1 kwartier extra en ruim 5 minuten vertraging op de 27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ja, het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is een tropische dag. Hè? 31 graden, goeie grutte. En ja, dat gaat nog wel even door de hele dag. Morgen is er wel een soort van weersverandering hoor. Dan duiken die temperaturen in ieder geval een beetje omlaag. Nou ja, vanavond is het in ieder geval nog een zonnige avond. Vannacht klaart het op. Het blijft droog. In het midden en het oosten van Zuid-Holland koelt het vannacht naar 1 graad of 14. Morgenochtend dus naast zon ook wolkenvelden. Zonnig, maar dus 23 graden is toch een pak verschil met de temperaturen van vandaag. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteren 3 jongeren van 14 en 16 jaar opgepakt voor vuurwapenbezit. Die zaten in een huis waar tegelijkertijd met een meisje dat als vermist was opgegeven. Meldt de politie in Rotterdam-IJsselmonde. Het meisje was als vermist opgegeven in de omgeving Utrecht. Daarna kreeg de politie de tip binnen dat ze bij mensen was gezien die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het te gaan om een alarmpistool en wat knalpatronen. Waarom het meisje daar was, is niet bekend. In België is een aanrijding geweest tussen een trein en een kleine schoolbus. De VRT meldt op basis van officiële bronnen dat er meerdere doden zijn gevallen. Het ongeluk was om 8:15 vanmorgen op een spoorwegovergang tussen Antwerpen en Brussel. De hulpdiensten zijn volgens de VRT massaal aanwezig. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Die zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Het lijkt er dus op dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in een busje. En de Britten hebben soms hele gekke gewoonten. Een van die gekke gewoonten is de Cooper's Hill Cheese Rolling.
0: Oh, dat kaasrollen.
1: Ja, ja. Nou, de mensen die verzamelen zich dan bovenop een heuvel. Rennen ze naar beneden van een heuvel met een stijgingspercentage van 50%. We hebben het zelf nagerekend.
0: 50?
1: Ja, dat, 50. Dat is 100 meter naar voren en 50
0: ja,
1: meter omlaag.
0: Ja, my god.
1: Ja, nou, degene die als eerste beneden is, die is dan de winnaar en krijgt dan de kaas. Nou,
0: ja.
1: De heuvel, dat is een lastig ding. Want hij is niet alleen dat hij heel snel naar beneden gaat. Maar is natuurlijk ook nog hobbelig, zeker niet egaal. Dus vallen, rollen en struikelen de deelnemers naar beneden. De winnaar dit jaar is een Nederlander. Niels Wennemars.
0: Okay.
1: Die had ook zelfs, vond hij, een tactiek.
2: Ik had zeker een tactiek in tegenstelling tot de rest, voor mijn gevoel. Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat is gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je het bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller, want het vallen, dat rent gewoon af.
1: Ja, dat zegt de winnaar Niels Wennemars, die dus uiteindelijk ook de kaas kreeg. Dan denk je misschien, Wennemars, zou dat nou familie zijn van?
0: Ja.
1: Dat klopt. Hij is de zoon van schaatser Erben Wennemars, de broer van Joep Wennemars.
0: Ja.
1: Hij vond het namelijk schandalig dat nog nooit een Nederlander de titel had gewonnen, en dus deed hij mee in een soort Nederlands elftal shirt. Een soort rood-wit-blauw shirt had hij aan. En nou ja, goed, de nummer 1.
0: Nou, we hebben weer iets om trots op te zijn, zeg. Dave, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Met Cliff Richard en de Young Ones. Nou ja, vooral de Young Ones.
3: Radio met een grote R.
5: Look everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey!

0: een beetje de vrienden van de show. Hè? De 3J's waren hier een aantal weken geleden samen met fantastische trompetist Jeffrey Parmentier. Om het Wiegelied nieuw leven in te blazen, letterlijk en figuurlijk. En toen vertelden ze over het Wiegelied 2.0. Maar dit was los vast. Zou het een ode zijn geweest aan Jan Rietman? Ik weet het eigenlijk niet. Maar de 3J's, die hoorde je voorbij komen bij Radio Rijnmond. In De Boer op, Raymond, die zei net tegen mij, Krooswijk, ik heb er van 1950 tot 1966 gewoond. Ik heb daar werkelijk een toptijd gehad. Ja, dat is even naar aanleiding van de vraag, of naar aanleiding van het artikel bij ons op de site en op de app, over de verhipping van Rotterdam-Krooswijk. Sommige oorspronkelijke bewoners vinden het echt wel jammer dat ooit de volkswijk Krooswijk, Krooswijk niet meer is met al dat hippe gedoe. Ja, gentrificatie noemen ze dat ook wel eens, weet je wel. Met ja, allemaal hippe tentjes in de buurt. Maar goed, niet iedereen is daar even blij mee. Hoe heb jij jouw buurt zien veranderen, is mijn vraag voor vandaag. En wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden met dit kledderwarme weer? Heb jij de ultieme tip voor mij? En over warmte gesproken, dan kom ik weer met de vraag, zijn korte broeken passend op het werk? Of is dat een no-go? Sneller. En misschien ben je er wel uit. Uit die nieuwsquiz. Ja, had je al lang kunnen insturen hoor. Maar mocht je net erin schakelen, dan ga ik je nog wel even de opgave laten horen. Let op, hè. Ik heb die eigenwijze linnen tas met geinige opdruk van Rijnmond voor je. En er zit ook nog eens een keer een gerse Rijnmond zonnebril in. Beide collectors items. Dus die wil je sowieso hebben. Maar als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. Die gaat er volgens mij eind deze week uit. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Welke woorden zijn vermalen in de koffiemachine? Dat is de grote vraag. Welke woorden zoek ik?
1: In het centrum van Rotterdam is vannacht...
0: Is in Rotterdam vannacht de Erasmusbrug afgezet? Of de Maastunnel afgesloten? Of de Willemsbrug afgezet? A, B of C? Is in Rotterdam vannacht de Erasmusbrug afgezet? De Maastunnel afgesloten? Of de Willemsbrug afgezet? Stuur je antwoord via de app. Rechtsboven klik op App Ons. En dan maak je dus kans op die leuke kekke linnen tas met die geinige zonnebril. Ik wens je heel veel succes en geniet van de Michael Zeger Band.

Simon Webb. En Coming Around Again bij Radio Rijnmond. We gaan alweer voorzichtig richting het nieuws van 11 uur. En in het derde uur van de boer op natuurlijk de ontknoping onder meer van de nieuwsquiz.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht.

0: hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: In Dordrecht is het 27 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Nog steeds bij de boeren op acte 3. Het komende uur gaan we de ontknoping krijgen van de nieuwsquiz. Ga jij er vandoor met die leuke linnen tas, met daarin ook nog eens een keer een Rijnmond zonnebril. En praat mee over het nieuws. Bijvoorbeeld over het veranderen van je wijk. Er staat een mooi artikel bij ons op de site over het veranderen van Rotterdam-Krooswijk. Hoe heb jij jouw buurt zien veranderen? En heb jij nou de ultieme tip om de boel een beetje cool te houden? Want ik hoorde een gaap in mijn oor. Kan dat, Dave?
5: Sorry.
4: Je zat gewoon te gapen.
5: Dat spijt me. Ja.
4: Ben ik zo slaapverwekkend?
5: Nee, ik was gewoon heel erg vroeg op vanochtend.
4: Ja, dat is waar. Oké, Dave, ben je er klaar voor dan?
5: Zeker.
4: Oké, het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
6: De politie heeft dit weekend 3 jongeren van 14 en 16 jaar opgepakt voor vuurwapenbezit. Die zaten in een huis aan de Pijtkreek samen met een meisje dat als vermist was opgegeven, meldt de politie in Rotterdam-IJsselmonde. Het meisje was als vermist opgegeven in de omgeving van Utrecht. Die politie werd daarna getipt dat ze bij mensen was gezien die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het te gaan om een alarmpistool en wat knalpatronen. Waarom het meisje daar was, is niet bekend. In België is een aanrijding geweest tussen een kleine schoolbus en een trein. De VRT meldt op basis van een officiële bron dat er bij meerdere doden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur op een spoorwegovergang tussen Antwerpen en Brussel. Er zaten zo'n 100 mensen in de trein, die zijn geëvacueerd en worden in een brandweerkazijn opgevangen. Over de toestand van de inzittenden van het schoolbusje is nog niets bekendgemaakt. Gemeenten en provincies willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de reparatie en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. Jaarlijks moet er 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden ze. Komt dat geld er niet, dan bestaat het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten, of dat er beperkingen moeten worden ingesteld voor bijvoorbeeld vrachtverkeer op bruggen. Dat veel infrastructuur vervangen moest worden, dat was al langer bekend, maar de kosten vallen hoger uit dan gedacht. 2/3 van de Nederlandse medewerkers in de horeca is vorig zomerseizoen minstens 1 keer verbrand door de zon. Bij 1 op de 3 ging het zelfs om een zware verbranding, blijkt uit onderzoek van het Huidfonds. In sommige branches wordt wel rekening gehouden met de zon. Dan kan je bijvoorbeeld een pet of een zonnebril dragen. Maar dat wordt in de horeca veel minder gedaan dan bijvoorbeeld in de bouw of bij de buitendienst van de gemeente. Mensen die buiten werken hebben 3 keer zo'n grote kans op huidkanker dan mensen die binnen zitten. Het afgelopen jaar kregen 81.000 mensen te horen dat ze huidkanker hadden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. En morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Dave. Nou, je hoort het maar weer. Hè. Smeer je goed in, alsjeblieft. Ook al ga je maar eventjes naar buiten. En ook al ben je eigenlijk buiten de zon, want ook in de schaduw, ja, kun je toch aardig verbranden. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ik hoop dat je het achter het stuur een beetje koel houdt. Nog 1 file op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. Daar moet je rekening houden met 5 minuten. Er zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. En op de A4 vanuit Schiphol richting Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 10 minuten vertraging. Je bent bij Rijnmond, je bent bij de Boer op, praat mee over het

0: nieuws dat je voorbij hoort komen, maar je mag ook je eigen nieuws natuurlijk brengen. Je kunt misschien vertellen over hoe je je Pinksterweekend hebt beleefd. En zometeen gaan we ook nog eens een keer dat fragment laten horen in een nieuwsquiz. Maar dat is een van de laatste keren, hè? Want ik denk over een kwartier dat ik jou misschien wel in de uitzending heb als winnaar van de nieuwsquiz Koppensneller in De Boer Op.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
5: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
6: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Alles in balans met kookpunt Janni en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
14: Is Radio Rijnmond.
15: De Boer Op. Ruud de Boer.
14: Radio met een grote R. Gewoon dit toch.

0: Volgens mij is het vrij vertaald vlek op vlek. Als er iets misgaat, dan blijft het misgaan. When the going gets tough, the tough gets going van Billy Ocean hoorde je bij Radio Rijnmond in de Boer op. De derde acte. Goedemorgen. Ja, over 10 minuten dan wordt bekend of jij er vandoor gaat met die leuke prijs. Die eigenwijze linnen tas van Rijnmond. Daar kom ik zo meteen nog wel op. En ook het komend uur ben je van harte welkom hè, in de verkoelde koffiecorner. Ja, we hebben hier een ventilatortje in de koffiecorner neergezet. En we hebben natuurlijk die waterkoeler, hè? Ja, dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Dus je kunt gewoon even langskomen voor het gesprek bij die waterkoeler. Meepraten over het nieuws. Dat kan via de app. Rechtsboven klik op app ons. En dan sta je als bij Toverslag sta je naast me. Over dat artikel van afgelopen weekend bij ons op de site over Krooswijk. En dat het zo verandert. Hè, Rotterdam-Krooswijk. Sommige mensen vinden dat wel jammer. Dat die wijk zo aan het verhippen is. Met een lelijk woord. Maar goed. Hoe heb jij jouw buurt zien veranderen? Ben ik eigenlijk benieuwd naar. Dus niet alleen in Krooswijk, maar waar je ook woont. Wat heb jij allemaal zien veranderen in de afgelopen tijd? En is dat beter geworden of slechter? Nou ja, praat mee. En het is vandaag natuurlijk weer kletterwarm. Wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden? En over warmte gesproken, dan kom ik weer met de vraag: zijn korte broeken passend op het werk? En bij Feyenoord zijn er behoorlijk wat wisselingen. Hè? Niet zozeer onder de spelers, maar wel bij de leiding. Wat verwacht je van Feyenoord eigenlijk? En de Rijksoverheid zou weg moeten van Twitter. Ja, X. Ja. Dat is een oproep van ambtenaren, geloof ik. Nou ja, wat vind jij ervan? Open de app, rechtsboven klikken op Apples. En dat kan ook voor... Groepensneller. Klauw die vroeg net aan mij. Ja, ze noemt zichzelf Klauw. Mag ik de nieuwsquiz nog horen? Anders gok ik gewoon C van Claudia. Nou, Claudia, luister nog maar eens een keer. Misschien is het goed, maar misschien ook niet. Maar omdat jij bent, mag je nog een keer. Maar ik zal in ieder geval eventjes de opgave laten horen van de nieuwsquiz. Je maakt dus kans op die leuke linnen tas van Rijnmond. Met een eigenwijze tekst erop, zoals je ons kent natuurlijk. En er zit ook nog eens een keer een gerse Rijnmond zonnebril bij. Ja, en als je die tas met inhoud wint, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 man. Met een lekkere lunch of een barbecue. Ja, hier komt ie, hè?
1: In het centrum van Rotterdam is vannacht...
0: In het centrum van Rotterdam is vannacht A, de Erasmusbrug afgezet. B, de Maastunnel afgesloten. Of C, de Willemsbrug afgezet. A, B of C? Place your bets. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Hou je telefoon in de gaten, want misschien belt mijn AI-assistent jou zometeen en dan kom je met mij in de uitzending. Well,

0: Amy Winehouse. And you know, I'm no good. Maar wie heeft het wel goed in een nieuwsquiz?
1: Dat is de grote vraag natuurlijk.
0: Nou ja, ik weet het eigenlijk stiekem wel. Maar goed, nee, laten we in ieder geval nog even die vraag behandelen.
2: In het centrum van Rotterdam is vannacht...
0: Wat is er vannacht in Rotterdam gebeurd? Is A, de Erasmusbrug afgezet, B, de Maastunnel afgesloten... of C, de Willemsbrug afgezet? Francisca, goedemorgen, wat denk je?
3: Goedemorgen, Ruud. Ik denk A, de Erasmusbrug.
0: De Erasmusbrug, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet.
0: Ja. Die gaan nog wel even een tijdje dicht, hoor, Francisca.
3: Ja, enkele weken.
0: Ja, maar... joh, echt in beide richtingen.
3: Ja.
0: Dus dat wordt eventjes, wordt even goed nadenken.
3: Ja, ik kom daar niet. Dus.
0: Nou, prima. Voor jou geen probleem.
3: Nee.
0: Francisca, je hebt het goed. De tas is voor jou en de zonnebril ook. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd of je misschien over een paar dagen er ook met de maandprijs van doorgaat. Het enige wat ik kan doen is duimen voor je.
3: Nou, dat is leuk.
0: Oké, wat zijn de plannen voor vandaag?
3: Nee hoor, gewoon rustig houden.
0: Ik geef je groot gelijk, want het is veel te warm.
3: Zo is dat.
0: Ja, goed zo. Nou, doe rustig aan en dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Bedankt.
0: Dag Francisca, hoi.
3: Dag.
0: Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij de boer op trouwens. Over een minuutje, een kwartiertje denk ik. Gaan we eens even gluren bij de buren, want dat doen we altijd, hè. Dus iedere dag heb ik weer contact met een andere omroep bij ons in de regio. En met die omroepen werken we nauw samen, hè. Voor gezamenlijke artikelen, maar ook voor het gezamenlijke programma Lokaal. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er zich allemaal afspeelt. In bijvoorbeeld Heenvliet en Spijkenisse. Die komt rijden daar, daar moet je een beetje aan denken. Ik ga zo meteen contact opnemen met Omroep Link. Zover is het nog niet. Het is eerst 10cc.

0: Benson Boone en Slow It Down bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Goedemorgen. Je bent nog steeds bij de boeren. Verkeer voor Zuid-Holland. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 5 minuten door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is afgesloten. Een kwartier langer onderweg ben je op de A4 vanuit Schiphol richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. En 10 minuten extra onderweg op de A15 Europoort richting Gorkum. Tussen knooppunt Vaanplein naar de A29 richting Bergh-op-Zoom en knooppunt Ridderkerk. Dus 10 minuutjes. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Misschien ga je de zon wel tegemoet zo meteen. Nou, het is een prachtige dag vandaag. Goeie gerust te zeggen. 31 graden bij een zonnig... bij een zon. Klaar. Punt. Period. Vanavond zonnig. Vannacht brede opklaringen. Het blijft droog. Het koelt in het midden en het oosten af naar 14 graden. In de ochtend morgen naast zon ook wat wolkenvelden. Maar het blijft droog. In de loop van de middag dan neemt het aantal zonkracht weer toe. In de middag wordt het dan 23 graden. Dus het is wel een stuk koeler dan vandaag. En de komende dagen flink wat zon, droog. En dan gaat die temperatuur weer omhoog. Bij een middagtemperatuur oplopend naar 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteren 3 jongeren van 14 en 16 opgepakt voor vuurwapenbezit. Die zaten samen in een huis te Pijtkreek. Samen met een meisje dat als vermist was opgegeven. Die komt uit de omgeving van Utrecht. De politie werd daarna getipt dat ze bij mensen was gezien die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het dus te gaan om een alarmpistool en knalpatronen. Waarom het meisje bij de 3 jongens was, is niet bekend. Bij een spoorwegovergang in België is een busje met schoolkinderen aangereden door een trein. Er zijn doden gevallen, meldt de VRT. Hoeveel is niet bekend. In de busje zaten 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur. Zo gaan om leerlingen van een school voor speciaal onderwijs. De slagbomen van de spoorwegovergang waren omlaag. Nadere informatie, bijvoorbeeld dus over de slachtoffers, is nog niet bekendgemaakt. En Ruud, je hebt het al de hele ochtend over natuurlijk in de koffiecorner. Wat is qua kleding nou toegestaan als het warm is?
0: Nou ja, toegestaan of gewenst. Hè? Want, bedoel, ik kijk even onder
1: moreel de toegestaan.
0: Ik kijk even onder de desk. Ja. Hij heeft zijn broek nog aan, dames en heren.
1: Ik ga zo meteen naar Human Resources. Die kan allemaal dit, hoor. Ja, goed. De Telegraaf die mengt zich ook in deze hele discussie.
0: Ja.
1: Je kan er best netjes uitzien zonder dat je wegsmelt op het kantoor. Wat is nou de richtlijn? Belangrijkste richtlijn is geen strandkleding naar het werk.
0: Nee.
1: Schrijft de moderedacteur van de Telegraaf. Het is geen vakantie en dus hoef je er ook niet zo bij te lopen. Okay. Ook mag de zomerse kleding niet te veel afleiden. En dan het hekele punt, de korte broek.
0: Ja. Ja,
1: bij sommige bedrijven staat het echt zwart op wit dat een korte broek niet mag. Mm-hmm. Maar, zo zegt de redacteur, een keurige korte broek net boven de knie, dat zou op zich tegenwoordig wel moeten kunnen.
0: Okay.
1: En onthoud ook, bloter wil niet zeggen dat je minder warm hebt. Het is veel belangrijker om lichte, ademende kleding te dragen. Nou, verder dingen die compleet uit een boze zijn op bij het werk te dragen. Crop tops. Of naveltruitjes. In ieder geval dat iets van de buik ziet,
0: in ieder geval.
1: Hele diepe decolletés, ook uit den boze.
0: Ja.
1: Sokken in sandalen.
0: Okay,
1: maar dat zou eigenlijk ook gewoon buiten het werk verboden moeten zijn. Dat
0: zou in het algemeen verboden moeten zijn, toch?
1: Zichtbare BH's.
0: Okay.
1: Kan ook niet op het werk. En de flip-flop slipper. Maar daarvan geldt hetzelfde eigenlijk voor als een sok in sandalen.
0: Helemaal niet.
1: Juist.
0: Ik ben wereldwijzer. En dan praat erover mee. Wat vind jij? Open de app rechtsboven. Klik op Apple. Ik ben benieuwd naar jouw kledingmening.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Ja, het wordt er alleen maar warmer op met Ricky Martin.

0: van Ray. Het is 11:30 geweest, betekent dat we even gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de omroepen met wie we nou samenwerken als zijnde Rijnmond. Dus dat zie je dan ook in onze gezamenlijke artikelen. Maar bijvoorbeeld ook in het gezamenlijke tv-programma Lokaal. Ja, en we gaan dan zo op die manier kriskras door de regio. En deze keer steek mijn licht op bij de redactie van Link Media. De omroep voor Voorne Putten. Voor na zee valt daaronder in de Nissenwaard natuurlijk spijkenissen. Perry van Brandwijk, eindredacteur al daar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Al weggesmolten.
1: Nou, het is wel. Het begint aardig warm te worden. Maar gelukkig hebben wij een goede airco hier. Dus
0: Is te doen. Want die warmte leidt natuurlijk ook onvermijdelijk tot branden. Hè? Want daar berichten jullie over dat er meerdere kleine brandhaarden waren in de Hellevoetsluis.
1: Ja, dat klopt. Achter de Op Zomerlaan in de Hellevoetsluis. Daar zijn gistermiddag meerdere kleine brandhaarden ontstaan. Brandweer was er gelukkig op tijd bij om erger te voorkomen. En ja, ze zijn toch altijd wel met maatregelen ook hier in de regio bezig om snel te kunnen handelen. En natuurlijk tijdens droge periodes kan het natuurlijk snel en onvoorspelbaar groot worden.
0: Ja, want is dat een bekend probleem in jullie regio?
1: Ja, er zijn ook sinds kort zijn er ook allerlei nieuwe duinverkenningsvoertuigen daarvoor in het leven geroepen. Ja. Dus er zijn echt wel maatregelen waarop ze er snel op kunnen handelen op het moment dat er zo'n melding binnenkomt.
0: Ja. Goed, het is lekker weer. Dat betekent ook lekker, misschien iets te warm nu om te sporten. Maar het is natuurlijk wel leuk als je je bij een clubje kan aansluiten. En er waren speciale clubweken, of die zijn er op dit moment bij jullie.
1: Ja. Ja, nee, dat is volgende week gaat dat van start. Van 1 tot en met 14 juni is het welkom op de clubweken in Nissewaard. Mm-hmm. En clubs en verenigingen die laten eigenlijk zien wat het aanbod is. Wat kun je bij zo'n club of een vereniging doen.
0: Hoeft niet per se alleen sport te zijn of zo.
1: Nee, want dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Er wordt ook naar vrijwilligers gezocht. Dus op dat moment kun je ook, op het moment dat je zegt, ik vind sporten zelf vind ik misschien niet zo heel erg leuk. Maar ik zou wel vrijwilliger achter de bar willen zijn. Ballen op willen pompen voordat een training bij een sportclub van start gaat. Ja, daar zijn die weken ook voor bedoeld om het aanbod te laten zien. Maar ook vrijwilligers te werven en kennis te laten maken met wat ze allemaal doen.
0: Ja, dat is vooruitblikken. Nog even terugblikken, want jullie hebben een leuk Pinksterweekend achter de rug, hè, geloof ik, daar in de regio.
1: Ja, klopt. Ja, de natuurlijk ook goed om te benoemen, de paardenmarkt in Heemvliet was natuurlijk afgelopen weekend te werven en kennis te laten maken met wat ze allemaal doen.
0: Ja, dat is vooruitblikken. Nog even terugblikken, want jullie hebben een leuk Pinksterweekend achter de rug, hè, geloof ik, daar in de regio.
1: Ja, klopt. Ja, de natuurlijk ook goed om te benoemen, de paardenmarkt in Heemvliet was natuurlijk afgelopen weekend. Ja, een van de grootste evenementen hier in de regio. Echt een groot aantal bezoekers op afgekomen. Maar ook in de vesting van Hellevoetsluis was er van alles te doen. Met een Pinksterbraderie. Er waren tientallen kramen waar mensen terecht konden. Allerlei entertainment. En ook de Pinkster Sail die op het water bij in de vesting van Hellevoet. Dus ja, dat was onder zomersomstandigheden een leuke evenement.
0: Nog eens een keer zon overgoten. Mocht je er niet bij geweest kunnen zijn, dan kun je alles teruglezen en zien op jullie site Link Media, link met een Q, media.nl. Perry, tot de volgende weer en hou vol daar.
1: Dankjewel en jij ook.
2: Hoi.

Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream bij Radio Rijnmond. Eens even kijken, wie stond er nou net bij mij in de koffiecorner? Oh ja, Anton. Die zegt, Ruud, over die bruggen. In 1953 lag alles in puin door de watersnoodramp. Moet je kijken wat ze toen in amper 20 jaar uit de grond hebben gestampt. Zeelandbrug, Haringvlietbrug, Grevelingendam, et cetera, et cetera. Met veel minder geld en technische middelen. Nu, anno 2026, er is geen geld om bruggen en wegen te onderhouden. Laat staan nieuwe bruggen bouwen. Zo rijk zijn we volgens mij niet, zei Anton net tegen mij in de koffiecorner. Ja, het is wel opmerkelijk nieuws inderdaad dat er echt een soort alarmbel is afgegaan. Dat er meer geld moet naar wegen en bruggen, want anders worden afsluitingen niet uitgesloten. Nou, zometeen ga ik verder praten met Erik en Meerte. Want er staat weer een verse lunchbreak op stapel. Not just in the wild and cheer we go!

0: alles zit erin hoor. Een dikke L en een harmonica, kortom een heerlijk feestliedje van Justin Wild. En Cheerio, ja, je krijgt er bijna zin van om een biertje te pakken. Volgens mij komen we er zo meteen.
1: Lunchblad.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over.
1: Lunchblad ook weer, ja.
0: Erik Lemmers, je hoort hem al. Een verse lunch, zometeen. Wat staat er op de kaart?
1: Nou, we gaan het over zonnebrand hebben. Ja. Want ja, op dit moment, vandaag, schijn je binnen 10 minuten te kunnen verbranden als je niks doet.
0: Dat is echt heel bizar.
1: Dat is echt, echt wel heftig. Ja. En toevallig is het morgen de dag van de zonbescherming.
0: Ja. Ja.
1: En dat is dan het Huidfonds, heeft die dag aan uitgeroepen daartoe. Nou, morgen schijnt de zon ook, hè, dus ook blijven smeren, smeren. Maar ik wilde het even hebben over de feiten en de fabels, wat dat betreft.
0: Ja, en je hebt natuurlijk die gekkies die zeggen dat zonnebrand niet goed is en zo. Dat is heel schadelijk. Vind ik.
1: Maar... hele slechte filters, kankerverwekkend. Je maakt geen vitamine D aan. Je wordt er niet bruin van. Nee,
0: Nou ja, goed.
1: Daar wil ik het even over hebben.
0: Ja, nou, heel goed dat je het erover hebt. Ja, ik zei het net al. Hè, ik draaide net een plaatje dat ik dacht, nou, het is wel een beetje zo'n feestplaatje waar veel bier wordt gedronken.
1: Ja.
0: Maar daar gaat de lunchplaat ook over.
1: Ja, want kijk, als je niet mag drinken omdat je verslaafd bent en heel erg je best hebt gedaan om van de drank af te komen, dan is het wel een beetje vervelend als je bij je kliniek bent. In Assen hebben we het nu over. En daar afgelopen vrijdag bij de opbouw van het Asser Stadsfestival de deur uitloopt midden in de stad op de Brink.
0: Ja.
1: Kennen we ergens anders van wat dat betreft, van Bonopoli.
0: Ja.
1: En daar dus gewoon achter de tap staat.
0: Wacht, want je loopt de kliniek uit, de verslavingskliniek loop je uit, je loopt rechtstreeks de tap in.
1: De tap af, en die kan je zo, kan zo hup gaan bedienen. Want ze hebben daar dus een biertent neergezet, vlak voor
0: goed
1: de deur.
0: Goed idee, jongens.
1: Zonder dat ze wisten dat het...
0: Ah, is een goed idee, verslavings... kom jij dan weg. Lekker man, biertje.
1: Dat is volgens mij roorste.
0: Oh ja, nou een biertje die kant uit. Amy Winehouse, Rehab.
1: Nou ja, dat is een hele goeie. Kunnen we mee beginnen?
0: Rihanna met Cheers.
1: Cheers.
0: Nee, goed, je kunt het gek niet bedenken. Ja.
1: Of Cheerio.
0: Maar Cheerio beschijnt, dat heb ik net even uitgezocht. Dat schijnt geen Cheerio van Cheerio, maar dat schijnt dag te zijn.
1: Oh.
0: Ja, maar ik zat ook gelijk te denken aan Cheerio.
1: Ja, maar ik vind het wel heel cheerful klinken. Wat dan.
0: Dat is zeker waar. Nou ja, ik ben benieuwd naar de cheervolle vondsten van jouw luisteraar. Oftewel, kom maar langs. Welke lunchplaat hoort hierbij? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
8: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland?

0: vakanties.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Oh, ik wilde wat draaien. Nou, het lukt niet. Ik wil nieuws starten en dat gebeurt gewoon niet. Dan doen we het zelf. Meerte, maak even een geluidje.
6: Doedoedoe.
5: Jij luistert naar Radio Rijnmond en dit is lunchbreak. Zometeen draai ik de Spice Girls. Die hebben dit jaar wat te vieren. En zometeen hoor je het nummer waar het voor de vijf meiden allemaal mee begon. Maar eerst het Radio Rijnmond nieuws van 12 uur. En dat hoop ik nu te kunnen starten met Dave. Goedemiddag, Dave.
7: Ja, geen muziekje, geen nieuws, hè?
5: Nee, dus we gaan het proberen. Ah, oh, ja!
8: De huismanager.
5: Oh, ja.
7: Mag ik?
5: Ja, je mag.
7: Oké, okay, prima. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., ontkent alle beschuldigingen tegen hem. De 77-jarige verdachte zit 3 maanden vast voor ontucht en het bezit van kinderporno. Tijdens een korte zitting in Rotterdam zei Herman J. dat er bestanden op zijn computer zijn gevonden, maar dat die er door anderen zijn opgezet. Over de jongere man die aangifte heeft gedaan van ontucht zei hij dat beide langere tijd contact hebben gehad, maar nooit seksueel. Hij benadrukte dat deskundigen hebben vastgelegd dat hij geen pedofiele gevoelens heeft. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is volgende maand. Tot die tijd blijft hij vastzitten. In België is een aanrijding geweest tussen een kleine schoolbus en een trein. Volgens minister Krukke van Infrastructuur zouden 4 mensen daarbij om het leven zijn gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanmorgen op een spoorwegovergang tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 kinderen, een begeleider en de chauffeur. Het ging om leerlingen van speciaal onderwijs. 2 kinderen en de 2 volwassenen hebben het ongeluk niet overleefd, meldt de minister. Volgens de politie sloeg de bus linksaf en ging het daarna door de gesloten slagboom heen. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen in Gelderland, waarbij open vuur en explosieven worden gebruikt. Defensie neemt dat besluit omdat het risico op natuurbranden in de provincie is verhoogd naar fase 2. Vorige maand ontstonden meerdere natuurbranden na oefeningen op militaire oefenterreinen. Criminelen krijgen steeds meer invloed op het openbare leven, terwijl de overheid er steeds minder controle over heeft. Dat blijkt uit een rapport van het kenniscentrum dat in handen is van de NOS. De onderzoekers waarschuwen dat er een parallelle economie ontstaat waarbij criminaliteit zich nestelt in vastgoed, transport, zorg, horeca en detailhandel. Het gevaar is dat er daardoor een staat binnen een staat ontstaat, waarschuwen ze. Ook moet er volgens hen meer gebeuren tegen grootschalige werving van jongeren door criminelen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is volop zonnig, het is tropisch warm en de temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 31 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden, later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Dave. Er is een file en die zie je op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij de Benelux-tunnel. Er zijn opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tussen Den Haag en... Nee, tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, daar sta je een 30 minuten in de file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A15 Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam-IJsselmonde en het knooppunt Ridderkerk. 6 minuten vertraging. En ik wil een lunchplaat draaien en dat gaat over een foutje bedankt verhaal. Stel, je hebt een alcoholverslaving, maar met hulp van een verslavingskliniek lukt het je om de drank te

0: laten staan. Nou, in Assen belanden de cliënten van zo'n kliniek afgelopen vrijdag bij het verlaten van het gebouw direct achter de biertap. De organisatie van het Assen Stadsfestival had namelijk een biertent gepland pal voor de deur van de verslavingskliniek. Even niet over nagedacht dus. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen die eerste van de Spice Girls.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Lunchbreak. Erik Lemmers.
9: Radio met een grote R. Ja!

0: The Spice Girls Wannabe hoorde hier op Radio Rijnmond. Ja, ze hebben dit jaar wat te vieren, want ze bestaan 30 jaar. Hun fans hoopten natuurlijk dat er een reunie zou komen, maar Mel C, oftewel Sporty Spice, die heeft dat de kop ingedrukt. Ze komen niet bij elkaar, heeft ze in een Australisch radioprogramma gezegd. Nou, jammer. Ja, ik hoorde jou letterlijk meezingen, Meerte. Dus jij vindt het ook jammer natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: het
1: is ook een lekker nummer, dit Wannabe.
0: Leuk nummer. Ken je meer van de Spice Girls?
1: Nee, helaas niet. Sorry.
0: Oké, dus voor jou niet een live concert nodig, denk ik.
1: Nee, sorry.
0: Jij gaat vanavond wel naar een ander, hè?
1: Ja. Ik ga naar Harry Styles.
0: Leuk. Ik was er vrijdag en het is fantastisch. Dus dat wordt helemaal goed. Maar ja, het is heel warm daar.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat de kop bieden?
1: Nou, ik dacht in eerste instantie, ik zou vast wel flauw vallen door zijn looks, maar misschien ook door de hitte. Dus ik moet goed blijven drinken, denk ik. Dat is vooral.
0: En goed blijven smeren. Want vandaag verbrand je binnen 10 minuten, schijnt het, hè? Het is echt wel heel heftig. Als je dus onbeschermd de zon ingaat, dan moet je dus smeren. Want anders dan ben je binnen 10 minuten heb je de ellende. En dat merk je pas later, kan ik je vertellen. Maar tegelijk is het misschien dan ook een goed moment om na te denken over die bescherming tegen zonnebrand. Je kan met het weer dus beter maar goed smeren. Morgen is het de dag van de zonbescherming. Dat is uitgeroepen door het Huidfonds. En daar praat ik hier zo over. En Rotterdam krijgt weer een halve marathon. Na 3 jaar stilte kun je op 20 september weer 21 kilometer hardlopen door Rotterdam-Zuid. Oprichter Frank Drost die vertelt zo alle ins en outs over dit event. En ik wil een lunchplaat draaien over een best wel pijnlijke actie van het Asser Stadsfestival, wat afgelopen weekend gehouden werd. Daar hadden ze een biertent opgezet, pal voor de deur van een verslavingskliniek. De ex-verslaafden die er waren voor hun behandeling, die stonden bij het verlaten van het pand letterlijk achter de tap. Best moeilijk voor verslaafden die zomaar een terugval kunnen krijgen. De organisator van het festival trekt het boetekleed aan. Hij zegt niet te hebben geweten dat de verslavingskliniek daar zat. En volgend jaar bouwen ze hem wat later op, zodat dus die vrijdag, als de mensen daar gewoon nog hun dagelijkse gang van zaken hebben, er nog niet een biertap staat. En ze hangen hem vol met reclame voor 0.0 bier. Maar welke lunchplaat wil jij bij deze toch wel bijzondere actie horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Ja, de afgelopen week had ik een part-time weekje. Ik werk part-time, maar spaar die dagen op. En dan heb ik zo eens in de zoveel tijd een weekje vrij. Olivier en Teun, die hebben het voor me waargenomen. Was volgens mij hartstikke leuk, Meerte.
1: Ja, het was hartstikke gezellig. Ging goed, was leuk. Maar ik ben ook blij dat jij er weer bent.
0: Nou, ik ook. Hartstikke leuk. Wij gaan weer verder en ik bedank hun in ieder geval via deze zender. Zometeen draait de Detroit Spinners. Maar eerst is hier van eigen bodem Somieu en Dark Before the Dawn.
2: Je luistert naar Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: jaren 80, 90 en nu, dat draaien we het liefst hier op Radio Rijnmond. En deze komt uit precies 1980. The Detroit Spinners and Working My Way Back to You. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, je hoort het regelmatig. Smeren, smeren en nog eens smeren. En dan heb ik het over zonnebrandcreme. Veel mensen smeren zich één keer per dag in of maar met een dun laagje. Maar hoe moet het nou? Hoe bescherm je je op een dag als vandaag het beste tegen de zon? Toevallig is morgen de dag van de zonbescherming. En daarmee vraagt het Nationaal Huidfonds extra aandacht voor die bescherming van onze huid. En dat is nog steeds nodig, want er zijn ook de nodige fabels rond het voorkomen van schade aan je huid door de zon. Directrice Marije Landman van het Huidfonds, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is Marijne.
0: Marijne, zei ik. Wat zei ik? Marije?
1: Ja. Marije.
0: Er staat
1: niet
0: gewoon Marijne gewoon in mijn tekst. Ongelooflijk. Sorry. smeren. Nog eens smeren. Vandaag is het mogelijk...
1: Ja, mag ik je meteen onderbreken daarmee?
0: Ja, want jij wilt nog wat anders.
1: Het credo
0: zeggen.
1: Is... Het credo is niet smeren. Maar het credo is weren, kleren, smeren.
0: Ja, weren. Dus en dat is? Wat is weren?
1: Het weren is natuurlijk uit de zon blijven. Als je uit de zon blijft, hoef je je huid ook niet te beschermen. En zeker uit de zon blijven tussen 12 en 3, als je enigszins kan. Kleren is de tweede in de rij. En dat gaat over kleedje aan, zonnehoed, zonnebril. En bij voorkeur lange mouwen, lange broeken. Ik weet dat we dat in Nederland niet gewend zijn.
0: Nee.
1: Maar het is wel het beste om je mee te beschermen. En het derde is dan smeren. En dat gaat inderdaad over ruim voldoende en met grote regelmaat. Elke 2 uur en met een zonnebrand van factor 30 of hoger. Met UVA-filter.
0: Ja, want nog even over die kleding. Wij zijn inderdaad gewend, omdat we vroeger niet zoveel warme dagen hadden, denk ik dan. Dat we meteen lekker een korte broek gaan en een shirt. Of misschien nog wel een tanktop zelfs. Gewoon zo bloot mogelijk. Want dan kunnen we lekker bruin worden.
1: Ja, ja, en dat en weet je, ik hou ook van de zon en ons motto is ook geniet maar verbrand niet. Hè? En daar zit precies het probleem, precies wat je zegt. Hè? Mensen trekken zo snel mogelijk zoveel mogelijk kleding uit en worden dan, gaan lekker de zon in om een rood kleurtje te krijgen of eigenlijk om een bruin kleurtje te krijgen.
0: Ja.
1: Maar om een bruin kleurtje te krijgen moet je ook een rood kleurtje krijgen en die rode kleur is eigenlijk de verbranding van je huid. Dus we moeten eigenlijk naar een cultuur waarin dat bruin worden vanwege dat we dat mooi vinden. Ja, dat is eigenlijk niet wat onze huid prettig vindt.
0: Dat moet dus gewoon eruit. We moeten echt naar onze eigen
1: kleur. Maar voordat we zover zijn, dat duurt nog wel even.
0: Dat ben ik ook bang, want dat is echt gewoon, dat zit erin gebakken om maar eens een keer een woord te gebruiken.
1: Ja, letterlijk. En ik weet niet of jij veel naar buiten bent geweest de afgelopen dagen, maar ik heb heel veel hele bleke huiden gezien met een enorme rode tint.
0: Ja, en dat is precies wat je niet wilt hebben. Nou, en dan toch nog even dat smeren. Hè. Veel mensen die zeggen van ik smeer me niet in omdat ik geen vitamine D aanmaak. Dat is zo belangrijk.
1: Ja, dat is echt een fabel. In Nederland sowieso smeren we te weinig, hè, dus niet dik genoeg. Uh-huh. Om de factor te halen die op het potje staat. Hè, die factor bijvoorbeeld 30. Die haal je als je pindakaas dik op je huid zou smeren. Nou, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Dus je smeert altijd minder dan de factor op het potje. En dat betekent dat er ook altijd wel UV-straling doorheen gaat. En dat betekent ook dat je genoeg vitamine D aanmaakt. En sowieso in Nederland met een normale huid, zonder issues, krijg je echt genoeg vitamine D binnen in de lente en de zomer. Dat is echt geen enkel probleem.
0: Daar moet je je dus geen zorgen over maken. En dan zeggen andere mensen, al die chemicaliën op mijn huid, daar krijg ik alleen maar, daar krijg ik ook vanzelf kanker van. Dus liever niet.
1: Ja, en dat is ook echt een enorm misverstand. Er is ooit een onderzoek geweest, als je liters zou drinken van zonnebrandcreme, dan is dat niet goed voor je.
0: Nee.
1: Maar voor de rest kan je het gewoon op je huid smeren. Net zoals je andere lotions op je huid smeert. En net zoals je... ik denk dat het vaak zit in het woord chemicaliën. Maar als je bedenkt dat alles chemisch is, zelfs H2O, hè, dat is water. Alles is chemisch om ons heen. Maar het heeft iets, denk ik, te maken met de benoeming dat er staat. Mineraal versus chemische zonnebrandcreme. Allebei hebben ze hun voor- en hun nadelen. Gebruik lekker wat je lekker vindt, wat je goed vindt smeren. Wat je vooral elke 2 uur weer opdoet als je buiten bent.
0: En doe dat vooral veel. En dus dik. Nou, gisteren zei nog iemand van als je het echt zo doet zoals het moet, dan ben je binnen 4 keer door je tube heen. He, die je dan koopt.
1: Ja.
0: Dat?
1: Ik zeg dus, je moet royaal smeren. Je moet smeren zodat het voor jezelf prettig is. En omdat je dat dus vaak niet zo dik smeert als je zou moeten. Want dan ben je inderdaad heel snel door je zonnebrandcreme heen. Ja, dan moet je gewoon met regelmaat smeren. Dus elke 2 uur.
0: Oké, doe het regelmatig. En ook nadat je hebt gezwommen, nadat je, als je heel erg zweet, doe het dan nog even extra laagje weer erbij. Heb ik ook begrepen. Precies. En dan verder weren, kleren, smeren. Ik ga hem proberen te onthouden.
1: Weren, kleren, smeren. En dat is ook echt, dat wil ik er nog even bij zeggen, vanaf zonkracht 3 al. En natuurlijk, nu is de zonkracht enorm hoog. Hè. We zitten nu op zonkracht, nou ja, hier in Haarlem tussen de 6 en de 7. Uh-huh. Dat is echt extreem hoog. Maar ook als de zonkracht 3 is, dus dat is echt wel lager, dan moet je echt je huid al beschermen tegen verbranding. En dat is ook als het wat kouder is.
0: Okay,
1: dus we hebben dus niet veel aandacht voor.
0: Ja, de zon schijnt.
1: Zonkracht 3 en hoger. Dan moet je al beschermen.
0: Oké, goed. Dat gaan we onthouden. Marijne Landman, dank je wel.
1: Hartstikke goed, dank je wel. Fijne dag vandaag.
0: Jij ook. Ja, toch een fijne dag gewenst wat dat betreft. Maar dat blijft natuurlijk wel lekker, die zon. Maar blijven dus tussen 12 en 3 zoveel mogelijk uit. Zometeen een hoofdpunt uit het nieuws. En dan gaan we horen dat het vandaag een dagrecord is van net anders.

0: was het wel helemaal bij het weer. Señorita was dat, met Camila Cabello, Shawn Mendes. Het is 12:30 bijna. Kijk even op de wegen. En daar nog steeds een file op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Kwartier vertraging door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht. En de A4 Rotterdam richting Den Haag bij de Benelux-tunnel. Door opruimwerkzaamheden is één rijstrook dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar loop je 6 minuten vertraging op. Ed Alders, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, hele goede middag.
0: Nou, jij hebt nieuws, hè, over deze dag. Want warmterecord.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Warmterecord.
1: Nou ja, dat gaan we nu nog krijgen, want het is nu 28,7 graden. En dat is een evenaring van het record uit 2018. Dus alles wat we nu erbij krijgen, dan hebben we inderdaad een datumrecord te pakken. En ja, dat gaat natuurlijk met 100% gebeuren. Dat zal je snel ook wel snappen, want die temperatuur die gaat voorlopig nog oplopen. Heel veel mensen denken dat we het warmste moment hebben, hè, om 12:30, 12:30. Nou, vergeet dat echt voor altijd, want de warmste punt van de dag hebben we pas tussen 4 en 5 uur. Dus veel later op de dag. En wat die mevrouw net zei over dat smeren, dat zei ze ook goed. Als het kouder is bijvoorbeeld, ja, smeer dan ook goed. Want of het nou 30 graden is, of het is 18 graden bij dezelfde zonkracht, dan kan je net zo snel verbranden.
0: Ja, maakt allemaal helemaal niks uit inderdaad. Het gaat om de zonkracht.
1: Daar gaat het om, ja. En niet om de temperatuur. En nou ja, vandaag gaan we dus, ja, hebben we de ogen wel op de temperatuur gericht natuurlijk. Het wordt vanmiddag zo'n 31 graden gemiddeld in het Rijnmondgebied. Weinig wind ook. Het is erg warm. Voor veel mensen is het gewoon te warm. Je hoort het niet vaak. Ja, uit mijn mond misschien dat het te warm is. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen bij die het helemaal geen prettig weer vinden. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, zon overgoten, geen wolkje aan de lucht. En ja, alles bij elkaar. Dus een zonnige en erg warme middag. Met vanavond eerst ook nog de zon erbij, Erik. Vannacht komt het toch best nog wel aardig af, hoor. Naar een graad of 14. Dus het wordt zeker geen plaknacht. En dan morgen overdag toch wel een groot verschil met vandaag. Want morgen stroomt er namelijk wat minder warme lucht uit over de regio. En dat betekent de temperatuur in de middag van nog maar 23 graden landinwaarts. Maar voor heel wat mensen is dat gewoon een hele lekkere temperatuur. Ook voor mij trouwens. De maximumtemperatuur ligt dan nog wel ruim boven het gemiddelde. Voor de rest zien we morgenochtend een paar wolkenvelden. In de middag weer meer en meer zon. En ook morgen is het droog. Staat morgen wel meer wind dan vandaag.
0: Heel kort nog even. Ik begrijp dat de temperatuur daarna toch weer enigszins oploopt, hè?
1: Ja, voor een paar dagen, donderdag en vrijdag, wordt het weer snel warmer. 5, 26 graden met flink wat zon. Droog in het weekend neemt de kans op een regen- en onweersbui toe. En gaat de temperatuur op zondag op een lager niveau uitkomen.
0: Vandaag even de airco aan bij jou, Ed, en daarna weer...
1: Nou, die staat hier wel de rest van deze zomer aan. Op zondag is het al snel, is het ook bij 20 graden al snel warm, hè?
0: Ik snap het. Ed, dankjewel. De hoofdpunten uit het nieuws, die krijg je van Dave Datema. Hallo Dave.
2: Dag Erik, de oud-burgemeester van Hendrik in de Almacht, Herman J., ontkent alle beschuldigingen tegen hem. De 77-jarige verdachte zit al 3 maanden vast voor ontucht in het bezit van kinderporno. Tijdens een korte zitting van vandaag zei Herman J. dat er bestanden op zijn computer zijn gevonden, maar die zijn door de anderen opgezet. Over de jongere man die aangifte heeft gedaan van ontucht, zei hij dat de beide langere tijd contact hebben gehad, maar nooit seksueel. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is over een maand. Tot die tijd blijft Herman J. vastzitten. De gemeente Molenlanden wil voor het zomerreces een besluit nemen over de komst van een asielzoekerscentrum in die gemeente. In juni maakt de gemeentebestuur een keuze. Daarna komt er nog een eventueel goedkeuring van de gemeenteraad. In februari braken er rellen uit in Bleskensgraaf na een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Er zijn nu 7 locaties in totaal in beeld: in Arkel, Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf en Hoogblokland. En het is officieel, Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Hij komt van Club Brugge, tekent een contract voor 3 seizoenen. Ja, Dennis de Kloeze, zijn voorganger, was technisch directeur en algemeen directeur. Voor die positie is inmiddels ook iemand gevonden, Robert Eenhoorn. Dat heb je de afgelopen dagen waarschijnlijk wel gehoord. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk steeds stapje bij stapje door naar het eerste team. Iemand die zich dus echt heeft opgewerkt binnen de club.
0: dankjewel Dave. Ik noem nog even een filetje erbij, want ik heb er een paar genoemd. Maar de N59, knooppunt Hellegatsplein, richting Zierikzee tussen Hellegatsplein en de Bommel. Die is er nieuw bijgekomen met 6 minuten vertraging. Zometeen de lunchplaat.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Douwe Bob komt eraan, maar eerst Casey in de Sunshine Band.
3: Radio met een grote R.

0: in de Sunshine Band toen het nog heel onschuldig was om te zeggen Come to my island. Op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Het gaat over de biertap, hè? De biertap in Assen bij het Asser Festival. De biertap werd daar gezet voor een verslavingskliniek. Dus als je daar de deur uit ging als cliënt, en dat was op vrijdag gewoon open nog, want het was tot weekend pas festival, ja, dan moest je echt door die tap, stond je gewoon achter de tap. Peter van der Wulp was gisteren al enthousiast. Heeft toen al een paar suggesties ingestart. Want hij zei van ja, ik weet niet zeker of er vandaag wel een plaatje is. Maar voor de zekerheid heeft hij er twee ingestuurd. Ja, die hebben hier niks mee te maken. Maar toch bedankt, Peter. Corrie, In de hemel is geen bier, van de Havenzangers. Ellie, foutje bedankt. Monique, Breaking the Habit, Linkin Park. En Wicked Way van Waylon. Ruud, Noord Café, Normaal en Das Normaal en Morals Mod. Ik zeg dat niet goed, dat snap je. Ik ken dat accent niet heel goed. I'll Never Drink Again, Alexander Curly. En dat is door vele mensen genoemd. Karin, Fred, Peter van der Wulp. En Peter heeft ook nog I Won't Back Down, Tom Petty. Hij is wel doorgegaan met nadenken. Ada, De Verleiding, Frank Boeiengroep. Ria, Tanken, Tanken, Tanken. Mickey, Too Much. Joke, We Drinken Tot We Zinken, Johnny Hoes. Nou, dat zijn allemaal bemoedigende teksten voor de gemiddelde verslaafde. Peter van Die, No Drink No More, Richie Kavanaugh. Morgan Wallen en Whiskey Glasses. I Drink No More van Schobbe Marley. En Fai zegt Stay Clear van Greer. Heb jij daarna nog eentje die hier echt wat aan toevoegt? Heel graag, doe dat via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Je hoort zometeen welke we gaan kiezen. Eerst nog muziek. En ik praat met een van de georganisatoren van een gloednieuwe halve marathon in Rotterdam. En nabouwen we Bob met This World Is Our Home. Hoor je dat verhaal.
2: All right.

0: Douwe Bob. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Rotterdam heeft al 3 jaar geen halve marathon meer gehad. En dat terwijl het toch een van de populairste afstanden is. In Nederland worden bijna 100 halve marathons georganiseerd. Dus was het groot nieuws dat in Rotterdam opnieuw een organisator is opgestaan. Op 20 september vindt de Rotterdam Half plaats op Zuid. En de belangstelling blijkt nu al enorm. Want meer dan 25.000 mensen hebben zich voor de pre-registratie al gemeld. Frank Dros van Five Running is de organisator. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hebben zelfs nu al het parcours moeten wijzigen omdat er zoveel animo voor was, hè?
1: Ja, klopt. We zijn wel even goed met de Rotterdamse veiligheidsdiensten in overleg gegaan. Van, hey, hoe gaan we hiermee om? En ze willen natuurlijk dat we ons dit eerste jaar gaan bewijzen. Dus we mogen nog niet die 25.000 deelnemers gelijk toelaten. Maar we mogen er inmiddels nu wel 7.000 mee laten doen.
0: Wauw.
1: En daardoor kon de start en finish niet meer bij de Maassilo. Maar gaan we nu groots eindigen in het Zuiderpark en bij Ahoy. En de start blijft nog steeds bij de Maassilo.
0: Kijk, dat is dus mooi. Dus en het betekent ook goeds voor de komende jaren, denk ik. Je ziet nu hoe groot het zou kunnen worden.
1: Zeker. We zien echt de potentie. En wat je net al zei, zeg maar, die halve marathon afstand, dat is gewoon een hele populaire afstand. Dat heeft nog steeds de magie van een echte marathon.
0: Ja.
1: Maar het is wel een afstand die net wat toegankelijker is, waar je sneller naartoe kan trainen, wat je ook vaker per jaar kan lopen. Dus ja, het is een hele gewilde afstand.
0: En is dat een beetje de reden waarom het zo populair is inderdaad? Want het lijkt wel alsof we steeds meer evenementen hebben, hè, op dit gebied.
1: Op hardloopgebied bedoel je? Ja, ik denk dat zelf dat mensen op zoek zijn ook naar een soort nieuwe manieren om bij elkaar te komen. Of zeg maar wat mee te maken, zeg maar, in plaats van het uitgaan of naar een gewoon festival gaan of een drankje drinken in de kroeg. Is zo'n sportevenement natuurlijk een hele toffe vervanging eigenlijk. Om ook diezelfde boksen aan te tikken en mensen te ontmoeten en iets nieuws mee te maken.
0: Juist. En het is beleving.
1: Het is beleving, zeker.
0: In optima forma, want je gaat ergens doorheen met z'n allen. En dan als je dat bereikt hebt, ja, dan is het euforie.
1: Precies, dat is ook een stukje waar wij wel de komende jaren op in willen zoomen. Van hoe ga je nou ook zorgen dat het voor en na die run, dat mensen daar willen blijven hangen. En dat het ook voor de toeschouwers een feestje wordt, zeg maar. Dat het een heel collectief ding wordt van de stad. Zoals je het nu natuurlijk ook bij de marathon ziet. Dat
0: ja.
1: Het gaat inmiddels om nog veel meer dan die lopers.
0: Absoluut. En dat wil jij eigenlijk ook gaan bereiken. En hoe is het nu dan? Want nu is dat nog niet een feestje eromheen.
1: Jawel, hoe dat er precies uit gaat zien, dat mogen de toeschouwers en de deelnemers zometeen op 20 september zelf komen meemaken. En dan zullen we denk ik de komende maanden steeds meer van bekendmaken. Maar het is natuurlijk zo, door de komende jaren, hoe groter we worden, hoe meer we daarmee mee kunnen gaan uitpakken. En met locaties als de Maassilo en Ahoy heb je natuurlijk wel hele mooie plekken in handen om iets speciaals te gaan doen.
0: Absoluut. Dus de kaartverkoop, wanneer start die nu? Want je bent nu met de pre-registratie.
1: Ja, dus jullie hebben een primeur. Zometeen gaat er een mail uit naar alle 25.000 registraties. Aanstaande vrijdag om 10 uur begint de verkoop van de startbewijzen via onze website rotterdamhalve.nl. Alle pre-registraties krijgen zo meteen al die informatie netjes in hun mailbox. En we gaan het via Instagram delen, et cetera.
0: Nou, superleuk dat je dat even via ons wilde vertellen allereerst. Aanstaande vrijdag dus, 10 uur, rotterdamhalve.nl.
1: Zeker, klopt.
0: En dan moet je dus de pre-registratie hebben gedaan, hè?
1: Ook als je geen pre-registratie hebt gedaan, is die website gewoon vrijdag om 10 uur open.
0: En dan is het wel wie eerst komt, wie het eerst maalt.
1: Ja, dus ja, ik heb net die aantallen genoemd. Dus het is wel, als je wil meedoen, dan raad ik aan om 10 uur echt klaar te zitten voor die website.
0: Heb je genoeg ruimte ingekocht voor bij providers en zo?
1: Ja, we zijn nu toevallig op het lijstje staat eventjes bij de partij van de server checken. Met de ticketingpartij van jongens, dit gaat gebeuren. Dus staat alles aan jullie kant ook klaar. Maar dat moet goed komen.
0: Nou, een laatste check is gedaan. Probeer het gewoon. Dus 10 uur allemaal klaar zitten. En ik hoop, ik weet zeker dat die kaartverkoop wel gaat lukken. Maar dat de organisatie daarna van een leien dakje gaat.
1: Dankjewel.
0: Succes daarmee, Frank.
1: Thanks. En wie weet tot de 20e september.
0: En we spreken elkaar vast voor die tijd nog wel daarover.
1: Hoi.
0: Oké, hoi.

0: Dionne Warwick en Heartbreaker was dat op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, wat moeten we gaan draaien? Nou, hij is uiteindelijk genoemd, want Ruud die had het in zijn programma al over Rehab van Amy Winehouse. The Tribe Make Me Go to Rehab. I said no, no, no. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, want juist die mensen gingen naar rehab en die worden door die tap worden ze nog weer eens een keer op hun verslaving gebracht. Wat ze natuurlijk helemaal niet willen. Dus dan kies ik voor het nummer dat de meeste stem heeft. Karin, Fred en Peter vroegen hem aan van Alexander Curly. I'll Never Drink Again.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hij doet het weer. Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak.
4: Zometeen draait de hardwerkende popgroep van Down Under de hit over Down Under. Eerst het nieuws, dat hoor je van Dave Datema en het nieuws van de 1 uur. Is dat goedemiddag, Dave?
5: Goedemiddag. De oud-burgemeester van Hendrik in de Ambacht, Herman J., ontkent alle beschuldigingen tegen hem. De 77-jarige verdachte zit 3 maanden vast voor ontucht en het bezit van kinderporno. Tijdens een korte zitting in Rotterdam vanmorgen zei Herman J. dat er bestanden op zijn computer zijn gevonden, maar dat die er door anderen zijn opgezet. Over de jongere man die aangifte heeft gedaan van ontucht zei hij dat beide langere tijd contact hebben gehad, maar nooit seksueel. Hij benadrukte dat deskundigen hebben vastgesteld dat hij geen pedofiele gevoelens heeft. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is over 1 maand. Tot die tijd blijft Herman J. vastzitten. Staatssecretaris Aarts van Economische Zaken heeft het Amerikaanse bedrijf Kinderwil verboden het bedrijf achter DigiD Solvinity over te nemen. Volgens haar is dit ter bescherming van het publieke belang. In de Tweede Kamer was lange tijd onrust over de overname. In de Verenigde Staten gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid inderdaad toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft de minister van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. Davy Rigo is de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De club heeft de komst nu officieel bevestigd. Rigo komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was bij Feyenoord technisch en algemeen directeur. Inmiddels is Robert Eenhoorn ook al aangekondigd als nieuwe directeur. Bij Club Brugge begon Rigo in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Dan nog het weer. Het is volop zonnig. Tropisch warm. Temperatuur komt vanmiddag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag weer volop zon. Het wordt dan 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Dave. Er zijn files op de A4 nog steeds opruimwerkzaamheden. Richting Den Haag, tussen het knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort en Vlaardingen-Oost. Nu 2 minuutjes vertraging, 1 rijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug. Ruim 5 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum ook 5 minuten. En 57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn. Ruim 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt ook voor de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee tussen het Hellegatsplein en Den Bommel. 5 minuutjes vertraging daar dus. Je luistert naar Radio Rijnmond.
6: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
4: Ja, en je krijgt van mij 3 keuzes als je het fragment gehoord hebt. En als jij dan een van die keuzes kiest en dat doorgeeft via de Rijnmond app, dan kan je dus een lunchbag winnen. Je maakt kans op een lekkere weeklunch bij een restaurant in het Lloydkwartier en op de maandprijs. En dat is een outdoorcentrum waar je lekker aan de activiteiten kunt voor €400 met maximaal 10 mensen. En je krijgt dan ook nog wat lekkers te eten. Luister naar het fragment. We draaien het achterstevoren. En mijn vraag aan jou is, welke hit is het?

Is dat A, The Eagles met Take It Easy? B, Smokey, Living Next Door to Alice? Of C, Rod Stewart en Maggie May? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons, zometeen Man at Work.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Lunchbreak. Erik Lemmers.
14: Radio met een grote R.

0: Down Under, ja, dat is aan de andere kant van de wereld bol. Hè. Daar zitten die Australiërs van Man at Work. En daar ging die plaat ook over. In 1982 scoorden ze er een wereldwijde hit mee. Zowel de single als het album Business as Usual bereikten in Nederland de tweede plek. En hardwerkend zijn ze zeker, Meerte. Want ze zijn nog steeds actief, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Leuk. Door de jaren heen hebben ze verschillende samenstellingen gehad. En er is er dus maar eentje die sinds 1982 bij die band is.
1: Ja.
0: Dan heb je echt een jubileum. Ik weet het niet, maar dan krijg je... Wij kregen vroeger altijd... wij in Nederland kregen vroeger een horloge, geloof ik, van de vakbond. Maar die moet wel wat moois krijgen dan, denk ik.
1: Een hele dure gitaar of zo. Misschien nog wel wat anders. Ja. Een
0: luchtgitaar.
1: Ja.
0: Nou, leuk dat je er weer bij bent. Wat gaan we allemaal nog doen? We hebben zo meteen de Oud-Rotterdammer, hè?
1: Jazeker, ja. Hij gaat antwoord geven op die vraag waar we 2 weken geleden over hadden. Over dat schilderij, weet je nog?
0: Even helpen herinneren.
1: Het was een schilderij met luchtballonnen boven Rotterdam. En
0: oh ja.
1: Die mevrouw wilde graag weten wat dat nou eigenlijk precies was.
0: Ja, het waren heel veel luchtballonnen. Je ziet hier af en toe wel eens, en zeker met dit weer, zie je wel eens een luchtballonnetje.
1: Ja.
0: Of drie, maar niet in de sky vol met luchtballonnen.
1: Nee, precies.
0: En daar hebben we een antwoord op?
1: Ja.
0: Nou, dat is super. En dan hebben we natuurlijk ook nog een prijs. Ik weet niet wat jij het leukste zou vinden. Heb jij zin om naar een outdoorcentrum te gaan, Meerte?
1: Ja, zeker. Met 10 man mag dat toch?
0: Ja, ja. Ja. Ja, hartstikke leuk.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: En welke activiteit wil jij dan doen?
1: Ja, je kan er wel meerdere dingen doen. Hè. Outdoor activiteit vooral. Volgens mij zat er ook een barbecue bij of iets.
0: Ja, ja.
1: Lijkt me ook wel
0: maar
1: lekker.
0: Maar lasergamen, zwaardvechten.
1: Ook leuk, ja.
0: Ook leuk. Jij gaat voor alles.
1: Ik ben voor alles in. Dus ik zou zeggen, als je hem wint...
0: Doen. Gewoon vooral eerst meedoen. En goed luisteren. Want we hebben dus nummer achterstevoren gedraaid. En daarvan moet je dus zien te raden welke het is. En dan hebben we natuurlijk een paar nummers gekozen. En daar maken we altijd best wel wat werk van. Die er een beetje op lijken, hè, Meerte?
1: Ja, ik vind het wel altijd heel leuk om te doen. Want het is nog moeilijker dan je denkt.
0: Ja, precies. Het is nog echt moeilijk om iets te doen wat erop lijkt. Maar daar zijn we best in geslaagd, vind ik. Even luisteren.

Wat ook leuk is, Phil die kwam aan met de oplossing. Ik doe lepel 2, geloof ik, zei hij. Je mag het dus platenlepel 1, 2 of 3 noemen. Is het platenlepel 1, The Eagles met Take It Easy? Is het lepel 2, Smokey met Living Next Door to Alice? Of is het lepel 3, waarmee je dus je dessertje wegwerkt, Rod Stewart, Maggie May? En wie weet win jij wel de weeklunch en dan krijg je ook een lekkere dessertlepel natuurlijk. En je kan een lunchback winnen en dus die maandprijs. In ieder geval even meedoen via de Rijnmond app. Druk op app ons. Straks draai ik Bouwsa, maar eerst Dusty Springfield. Nothing has been proved.

0: Roxas, Candy, House, Disco en Funk hoorde je net. En het klinkt allemaal lekker laid back, lekker zomers, hè. Maar het is gemaakt onder een min 15 graden in een sneeuwstorm. Het gaat over de onweerstaanbare klik tussen twee mensen. Nou, dat klinkt lekker genoeg om in de zomer ook te draaien wat dat betreft. Klein beetje verkoeling vanuit de noordelijke streken.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Mary, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk Mary, maar je schrijft Mary.
0: Oh, oké, ja, ik hoorde Mary hierdoor gezegd worden.
2: Ja,
0: dus ik denk, nou, we maken Mary van. Maar Mary vind ik ook wel wat prettiger eigenlijk.
2: Ja, hè. En, maar het grappige is dat ze altijd van alles van mijn naam maken, hoor.
0: Dan ja, wat maken ze er nog meer van?
2: Ja, Marie.
0: Marie?
2: Of Marie. Of, want s'avonds stel ik ook nog wel eens, weet je wel, voor de afslag. En dan moet mijn kleindochter altijd lachen dat ze weer een andere naam van
0: maken. Wat ze er dan weer van maken. Nou, deze kunnen we bijschrijven dan in de galerij van mismatchen wat namen betreft. Wat is je achternaam, om alle misverstanden te voorkomen?
2: Van der Pad.
0: Van der Pad. Nou, Nederlands kan niet. Hey, ja. Ik begreep dat jij de neiging had om deze telefoon niet op te nemen.
2: Precies. Ik werd steeds anoniem gebeld. Dus ik zeg net helemaal, man, nou, daar gaat hij weer. Ik wilde net eigenlijk naar de winkel gaan. En toen zegt hij, ja joh, neem me nou maar op. Ik zei, ja, nou bellen ze wel met een nummer, weet je wel.
0: Ik neem ook vaak die nummers niet op. Dan denk ik van, zoek het maar uit gewoon.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is niet handig als wij bellen natuurlijk.
2: Nee, daarom. Dus, maar goed dat ik gewoon opgenomen heb. Anders had ik misschien alsnog geblokkeerd ook. Zo, want,
0: ja, precies.
2: Doe elke keer mee. Dan kan ik
0: dat doen we niet meer, hoor. Ik heb in een 045-nummer opgezocht dat Ziggo is. Daar was ik net weg, dus daar heb ik even geen zin meer in. En dat soort nummers. Maar goed, 010 is toch nog altijd de moeite waard wat dat betreft.
2: Vind ik ook, ja.
0: En wat ga je straks doen met het mooie weer?
2: Nou, we zijn net terug uit van het zomerhuisje. Dus straks komen mijn dochter en kleindochter eten. Dus ik zeg net, nou, ik zal ze wat gaan halen om te eten vanavond. Ik denk dat ik naar spinazie ga kijken.
0: Lekker, lekker zomers, heerlijk.
2: Ja, vond ik ook. Dus dat wilde ik net gaan doen en toen ging de telefoon.
0: Nou, dan moet je eerst nog even wat anders doen. Want jij mag even vertellen wat dit nummer is.
2: Ja, nou weet ik niet meer.
0: Wacht.

0: Ja, dit wilde ik je toch even niet onthouden.
1: Ja, nee, dat is zo grappig.
0: En je hebt dan de keuze tussen de Eagles, Take It Easy, dat is platenlepel 1. Platenlepel 2 is Smokey met Living Next Door to Alice. En C, of 3, is Rod Stewart en Maggie May. Nou, welke zou jij kiezen?
1: Nou, Living Next Door to Alice. Dat want is... ik hoorde echt duidelijk die Alice.
0: Precies, en dan andersom. Sila.
1: Ja, zoiets. Ja,
0: zoiets. Nou, het was hartstikke goed hoor. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Jij krijgt van ons een lunchback. Je doet mee voor de weekprijs. Eind van de week bel ik je misschien nog. En eind van de maand word je misschien ook nog gebeld als je geluk hebt.
1: Nou,
0: voor
1: spannend.
0: Het outdoor center. Spannend, hè? Dus zet hem in de voorkeuze. En dan hoop ik dat je opneemt de volgende keer.
1: Tuurlijk, ik zet hem er nu bij hoor, met naam en toenaam.
0: Nou, veel plezier zometeen en eet smakelijk.
1: Dank je wel.
0: Dag Mary.
1: Doei.

0: Ja, dit is die versie waarbij je niks hoeft te schreeuwen. Dus dat is toch ook leuk voor de verandering, wat dat betreft. 1:30 is het. Je luistert naar Lunchbreak. En het is warm, hè, volop zon. Tropisch warm, 31 graden. Dat dagrecord, of het nou officieel al zover is, maakt niet uit, want het gaat hoe dan ook gebeuren, heeft het Aldus ons gemeld. En de temperatuur vannacht, die gaat toch lekker omlaag. En dat scheelt, dan heb je niet zo'n enorme plaknacht. Het wordt 14 graden. Morgen in de ochtend naast zon ook wolkenvelden en droog. En in de loop van de middag wordt het weer zonnig. In de middag wordt het dan 23 graden en dat is best lekker. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Boerden en Gouda is er een vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, bijna 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Mordrecht daar 22 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos bijna 10 minuten vertraging. Teun Willems is hier voor de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Teun.
1: Hallo Erik. De gemeente Molenlanden wil voor het zomerreces een besluit nemen over de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente. In juni maakt het gemeentebestuur een keuze en daarna mag ook de raad nog een goedkeuring geven. In februari van dit jaar braken er rellen uit in Bleskensgraaf na een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Er zijn nu nog 7 locaties in beeld. In Arkel, Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf en Hoog-Blokland. En het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, dat wordt later beslist. En de vakbonden stelden eerder een ultimatum. Als de verhoging niet van tafel zou gaan, zouden er stakingsacties komen. Ja, en rijd je zo over de Wantijbrug, de N3, en zie je dat er water op de brug wordt gespoten, geen zorgen, er is geen brand. Rijkswaterstaat is de brug aan het koelen tot ongeveer 8 uur vanavond vanwege het warme weer. Door de hitte kunnen de stalen constructies van de brug uitzetten en krom trekken. En door te koelen wordt dit voorkomen. Het verkeer ervaart ook geen hinder van het koelen.
0: Ja, behalve dat je auto een extra wasbeurt krijgt natuurlijk.
1: Is ook wel even lekker.
0: Ja, toch? En bij de parksluizen heb je dat hier ook altijd. Ik weet niet of dat nog zo is. Want die bruggen zijn wel een keer gerepareerd, geloof ik. Maar door het uitzetten, ja, wil het nog wel eens een keer wat oververhit raken.
1: Ja, het is warm, hè. Het is warm.
0: Zo is het. Dankjewel, Teun.
1: Ja, hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Miss Montreal komt eraan, maar eerst Prince.
2: Radio met een grote R.

0: Prince and You Got the Look. Ja, die hebben we allemaal natuurlijk. We hebben allemaal een look. Maar heb je wel de juiste, hè? Daar ging het over in dit lied. Ja, wat is de juiste look, Meerte?
1: Ja, voor wanneer? Ja, met het weer.
0: Ja.
1: Ik heb zelf een korte broek aan.
0: Ah.
1: Maar omdat hier de airco al wat harder staat, een jasje eroverheen. Maar ik vind dat wel de look.
0: Ik vind dat ook absoluut de look. Ja, het is jammer dat je het niet helemaal kan zien, want je bent alleen van de bovenkant te zien.
1: Ja.
0: Maar het ziet er heel zonnig uit, kan ik wel zeggen. Maar we hebben het net gehoord, een lange kleding dragen. Dus ik heb gewoon een lange broek. Ik vind het ook een beetje op mijn leeftijd toch een beetje gek om met een korte broek naar mijn werk te komen.
1: Ja, vind je? Ik vind dat jij dat ook kan hebben hier.
0: Vind je dat ik dat kan hebben?
1: Ja.
0: Oké, nou goed. Ga ik toch eens even in de kledingkast kijken of er nog wat over is. Dankjewel, Meerte.
1: Graag gedaan.
0: Wat gaan we doen zometeen? We hebben zometeen de Oud-Rotterdammer, hè?
1: Jazeker, ja. Hij heeft twee oproepjes, waarvan eentje niet echt een oproepje is. Maar hij gaat natuurlijk vertellen wat er op dat schilderij stond, waar we twee weken geleden over hadden.
0: Met die luchtballonnen over Rotterdam. The skies of Rotterdam vol met luchtballonnen.
1: Jazeker. En wel een ander oproepje. Foto's voor een fototentoonstelling.
0: Ah, die kunnen we dus allemaal inzamelen en afgeven.
1: Ja, precies.
0: Nou, dat lijkt mij de moeite waard om er zeker voor te blijven luisteren. De Oud-Rotterdammer, ons tweewekelijkse gesprek. En eerst nog even wat lekkere muziek. De Plain White Tees hebben we. Nou, dat is leuk. Maar deze is ook mooi. Van Miss Montreal. Schuilen heet het.

0: Delilah komt wel vaker in nummers voor. Nou, deze is mooi en stemmig. The Plain White Tees en Hey There Delilah.
1: De Oud-Rotterdammer en Radio Rijnmond zoeken oude bekenden of herinneringen aan vroeger.
0: Remco Lange van Oud-Rotterdammer heeft vandaag weer twee oproepjes. Ja, of eigenlijk eentje die ook nog een antwoord is eigenlijk. Goedemiddag, Remco.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Want twee weken geleden hebben we die oproep gedaan van Annemarie van Leeuwen. Zij wilde weten waarom er toen zoveel luchtballonnen boven de stad hingen. En ze had daar een schilderij van, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat leek wel even Cappadocia, hè, Rotterdam toen
0: ja,
2: de tijd.
0: Ja, precies, ja. In Turkije.
2: Nee,
0: ja.
2: Inderdaad. Eerst even terug naar de vorige keer. Toen we vroegen om informatie over een schilderij met luchtballonnen boven Rotterdam. Die oproep kwam inderdaad van Annemarie van Leeuwen. Ze wilde weten waarom er toen zoveel luchtballonnen boven de stad hingen. Ja, vrijwel direct na mijn oproep bij jou in de uitzending, Erik, kwam er een reactie van Gerard Massalt. Hij wist dat het ging om een manifestatie in de binnenstad in het kader van de afsluiting van de wederopbouw na de oorlog. Hij noemde het C76, moet ik zeggen, maar bedoelde ongetwijfeld C70.
0: Ja.
2: Die C stond voor communicatie en 70 voor het jaartal 1970. Daarin werd het evenement gehouden. Het was hetzelfde evenement waarbij er onder andere een kabelbaan dwars door de binnenstad liep. Je kent wel die foto's van die kabelbaan over de lijnbaan.
0: Ja, ik was toen 3, dus ik heb het niet mee mogen maken. Maar dat had ik echt wel leuk gevonden, eerlijk gezegd.
2: Dat was ik zou het nog wel leuk vinden als die er is.
0: Ja,
2: ja, zeker.
0: En die luchtballonnen dus
2: zou in deze stad moeten kunnen, toch?
0: Vind ik ook.
2: En een aantal weken geleden besteden we ook aandacht aan een oproep van Inger de Bruin over de relatie tussen de razzia in Rotterdam en de Heinekenbrouwerij bij het Noordplein. Zij liet ons weten dat ze meerdere reacties heeft gehad. En zoals Inger zegt, helaas zit er nog niet de informatie bij waar ik op gehoopt had. Maar er zijn wel tips bij die ik nog ga uitzoeken. Superleuk natuurlijk.
0: Ja. En dan hebben we een nieuwe, Marian Groenewegen van de stichting Ons Rotterdam. Die heeft een oproepje voor een fototentoonstelling.
2: Ja, we gaan de stichting Ons Rotterdam een handje helpen. Marianne Groenewegen doet via ons een oproepje voor een fototentoonstelling tijdens de Open Monumentendag op 12 en 13 september van dit jaar. En zij zijn daarvoor op zoek naar foto's van bejaardenwoningen in Pendrecht, ook wel bekend als de boerderijwoningen. Deze bijzondere woningen stonden onder andere aan de Kerkwerve Singel, de Bruinissenstraat en de Draaiskoorstraat. Draaiskoorstraat moet ik zeggen, denk ik. Ook verhalen over deze straten en deze woningen zijn welkom. De foto's kunnen worden ingescand, dus u bent ze niet kwijt als u ze toestuurt. Reageren kan via de Oud-Rotterdammer, info@deoudrotterdammer.nl of via Radio Rijnmond direct of via een e-mail naar redactie@onsrotterdam.nl.
0: Zo, dat zijn nogal wat adressen. Je kan ook altijd appen, gewoon via de Rijnmond app. Druk op app ons en je kan natuurlijk ook even kijken bij de oudrotterdammer.nl. En daar vind je die reactieplekken vanzelf ook weer. Even doorklikken, Remco, en dan ben je er.
2: Dus
0: foto's van die boerderijwoningen, wel bijzonder. Zou ik graag willen zien, dus die tentoonstelling. Nou ga ik ook. Die tentoonstelling moeten we even wachten. Gelukkig, ja. Ik moet meteen aan dat hotten tentotten, zoiets was dat.
2: Tentoonstelling.
0: Zoiets, ja. Moet je even aan denken. Maar goed, de boerderijwoning, ik ben heel benieuwd naar. Dankjewel, Remco.
2: Graag gedaan, meneer Erik. Tot over 2 weekjes. Geniet van het mooie weer.
0: Ga ik zeker doen. En van deze lekkere plaat erbij, waarvoor we teruggaan naar 1991. Rosella, Everybody's Free to Feel Good.

0: Rosella en Everybody's Free hoorde hier op Radio Ramatoon Lunchbreak. Ja, deze week die begint een beetje laat. En daardoor is het ook bijna weer voorbij natuurlijk. Nog maar 3 dagen hierna. 3 werkdagen. En dan de vrijdag. Dan gaat er weer van alles gebeuren op Radio Rijnmond. En op TV Rijnmond. Want dan heb je het gesprek met de commissaris van de Koning, Wouter Kolff. En daarvoor kun je alvast je vragen indienen. Kijk even op de website of in je Rijnmond-app naar de banner over in gesprek met. En daar zie je precies hoe je kunt reageren. Stuur je vragen in en dan hoor je die terug. En hoor je het antwoord van de commissaris van de Koning himself erop. En het is dan ook het moment dat de maandprijs wordt getrokken. En dat betekent dus dat die outdoordag wordt getrokken onder de winnaars van deze week. Dat betekent ook voor jou natuurlijk dat je morgen nog even mee moet doen. Hè? Of overmorgen. En dan maak je nog kans op die maandprijs. Zometeen Ronald van Oudhuisten met De Middag Door. Hij gaat door met muziek van Stella Lefty, Agda en de Munnik, David Bowie, Olivia Rodrigo. Dat zijn er maar een paar die je gaat horen. Wordt een lekkere middag en jij een lekkere avond, Meerte.
1: Ja, hetzelfde, dankjewel.
0: Met Harry Styles. En deze van Suzanne Freek, want die zijn ook het ene concert naar het andere aan het geven. Halverwege, daarmee stoppen we deze uitzending. Veel plezier!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Oma!
13: Zo fijn dat paar en

0: eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
3: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Straks de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cashgeld. Dat heeft de burgemeester van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. En het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. De vakbonden stelden eerder een ultimatum in. Als de verhoging niet van tafel zou gaan, zouden er stakingsacties komen. En bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft het ministerie van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm vandaag. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie nog, er staan 3 files. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, een kwartier langer. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwerbrug en Gouda. 6 kilometer, 8 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan nog de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en Lexmond. 7 kilometer, 44 minuten door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn daar dicht.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit.

0: alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Dus ineens was de stekker eruit in de studio van Pete Townsend. De solo single uit 1985, Face the Face. En hij was natuurlijk ook gitarist van de wereldberoemde band in de 60s al. 70s, 80s, The Who. En we kennen hem vooral van die rondzwaaiende molenwiek armbeweging op de gitaarsnaren. Heeft ook boeken geschreven. Is een tijdje ook in de verdachtenbank terechtgekomen in Engeland. Maar is allemaal vrijgesproken, was allemaal niets aan de hand. En is een creatieve vogel. Nog steeds is wel zo doof als hoe zeg je dat? Nou ja, in ieder geval heel doof. Door al die keiharde gitaren die hij natuurlijk decennia aan zijn hoofd heeft gehoord. Lekker, goedemiddag. Het begin van een nieuwe week. Wat later. Het is dinsdag. Jazeker, 26 mei is het alweer. En we hebben net de Pinksterdagen lekker achter de rug. Het is heerlijk weer. Dus misschien zit je lekker buiten in de tuin of op het balkon of op de fiets met je oortjes te luisteren naar Radio Rijnmond. Nou, dat doet mij altijd heel veel plezier. Want muziek verbroedert. Sterker nog, het waren de Pinksterdagen. En dat betekent natuurlijk dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. De leerlingen van Jezus, mocht je daarin geloven. En ze kregen toen de kracht om in verschillende talen te spreken. En het verhaal van het evangelie te verspreiden. En ook iedereen kon iedereen verstaan. Dat is natuurlijk prachtig. Maar dat doen wij al heel lang hier op Radio Rijnmond. Want muziek verbroedert. Muziek is de internationale taal. En kent geen barrières. Ook dit uur weer heel veel heerlijke muziek om jou te verbroederen met je buren en iedereen die je tegenkomt in dit prachtige, heerlijke zomerse zonnetje. David Bowie straks met The Golden Years. Ik heb Olivia Rodrigo meegenomen met haar nieuwe single. Bruno Mars komt voorbij. Katrina and the Waves met heel toepasselijk Walking on Sunshine. En ook een lekkere gouden ouwe van The Fray. Nu een nieuwe ster aan het firmament. Stella Lefty is een Amerikaanse zangeres van 19 jaar slechts. Ze komt uit de buurt van Chicago, maar woont momenteel in Los Angeles. En scoorde met Boston op de sociale media al een grote hit. En inmiddels hebben alle radiostations het ook al gepikt. 19 jaar pas. En dan klopt ze gewoon op de deur van het grote sterrendom. Wie weet waar het gaat eindigen voor Stella Lefty. Dit is haar single Boston. On a train.

La Tortura van Shakira en Alejandro Sanz was dit heerlijke tommelvliesgekietel wat mij betreft van David Bowie uit 1976 met The Golden Years. Persoonlijk vind ik dat een van zijn lekkerste plaatjes. Ja, heel gek. Ik heb er mooie herinneringen aan, hè? Jeugdherinneringen. De onbezorgde tijd uit de jaren 70. Als je die hebt meegemaakt, ja, dan weet je waar ik het over heb. Goedemiddag nogmaals op deze dinsdag. Het begin van een nieuwe werkweek. Een korte werkweek, lekker, met heerlijke temperaturen en prachtige vooruitzichten. We zitten bijna in een soort zomer. Het is bijna tropisch warm. Dus enige verkoeling in de muziek is wel gewenst. Nou, daar ga ik zo meteen voor zorgen, hoor. Niet voordat ik zeg dat vanavond in het oude Luxor Theater 4 avonden, vanavond, morgenavond en ook half juni staat hij ook nog 2 avonden in het oude Luxor. De nieuwe show van Patrick Laurij met Kintsugi is daarvan de titel. Ik weet niet precies wat het betekent. Misschien ga ik dat nog even opzoeken voor jezelf. Zie ik hem half juni in Schiedam in het theater aan de Schiedam daar. Ja, een erg leuke stand-up comedian uit het Rotterdamse. Vanavond en morgenavond dus in het oude Luxor Theater. Ik weet niet of er nog kaarten zijn. Trouwens, over Rotterdammers gesproken. Ja, hij is geen Rotterdammer natuurlijk, maar hij heeft wel lang in Rotterdam gevoetbald. Vandaag Simon Tahamata. Vandaag 70 jaar. Ook alweer 70 jaar. Simon Tahamata. Een ongelooflijk aardige kerel is dat. Van harte, Simon, als je luistert. Er zijn er trouwens meerjarigen. Lenny Kravitz is vandaag jarig. Die is van 1964. Dus die wordt vandaag ook 62 jaar. Stevie Nicks is jarig van Fleetwood Mac. Lauryn Hill, geboren in 1975 op de 26e mei. En ook Miles Davis, die had vandaag, de bekende jazz, wat is het? Trompetist natuurlijk. Die had vandaag 100 jaar geworden. Dus 100 jaar geleden is Miles Davis geboren. Dat is een bijzondere mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Hij overleed trouwens in 1991 al. Deze dame staat ook aan het begin van een grote carrière, als je het mij vraagt. Of die 100 gaat worden, weten we nooit. Maar dit is Drop Dead van Olivia Rodrigo.

0: Nederland.
1: Moonshine
0: met Ronald.
1: Van Bruno Mars, een plaat van 12 jaar geleden ook alweer. Ja, ik heb hem ooit een paar jaar geleden live gezien. En toen heeft hij dit niet gespeeld. Het is een beetje een ondergesneelde hit van Bruno Mars. Binnenkort weer in Nederland trouwens. Over uitverkochte zalen. Straks Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Heerlijk vrolijk makende, passende muziek bij een dag als vandaag op deze dinsdag 26 mei.

Heerlijk hoor, met een koud drankje in je rechterhand en in je linkerhand aan de parasol is het genieten van Katrina and the Waves hier op Radio Rijnmond 1985, Walking on Sunshine. Daarvoor een ouwtje van Bruno Mars, niet zijn meest bekende hit, Moonshine. Ik weet niet of hij het binnenkort live gaat spelen, wanneer hij weer in Nederland in de Johan Cruijff Arena gaat hij toch spelen. Daar, of in de Ziggo? Nou, één van die twee. In ieder geval een entweg van Rotterdam en een hele grote zaal. Boyzone hoorde je nog, Eros Ramazzotti met Musica E. Kortom, lekker even doorstampen met die muziek. De taal die verbroedert. Muziek kent geen taalbarrières. Op deze dinsdag, jawel, het is dinsdag. Voor heel veel mensen voelt het een beetje als een maandag. Maar het is echt dinsdag, hè? Voor je het weet is het weer weekend. Vanavond in Café Docks op Rotterdam-Zuid. Een leuke tent met uitzicht op de prachtige Rijnhaven. Daar is het is een beetje een huiskamercafé. En daar hebben ze altijd één keer per maand de All Female Jam. En dan mogen meiden en vrouwen lekker gaan zingen met een huisband. Diverse gastartiesten komen vaak langs. En ook vanavond is dat allemaal aan de gang in Café Docks. En volgende maand zal dat opnieuw plaatsvinden. De All Female Jam. Nu tijd voor een mannelijke stem. The Fray uit 2007. How to Save a Life. Hier op Radio Rijnmond.

Dat was Kygo met Dance, met Dancing Feet van 3 jaar geleden. Tijd vliegt als je het lekker naar je zin hebt. Kortom, het is alweer bijna 3 uur. Straks het nieuws natuurlijk. En nog een uurtje Raymond de middag door met straks lekkere muziek van Soul Sister Sam Smith, Leo, Amoureux, Solitaire. En ik heb ook Katy Perry en de Rotterdamse I've Got the Bullets in de tas gedaan. Kortom, een alibi om lekker te blijven luisteren op deze prettige dinsdagmiddag. En smeer je in, hè?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dat snel.
9: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller dan snel.
10: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Straks nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Hier is het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cash geld. Dat heeft burgemeester Van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal

0: sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. En de Wantijbrug en de brug over de Noord, de N3, worden tot een uur of 8 gekoeld met waterspuiten. Dat laat Rijkswaterstaat weten. De brug moet gekoeld worden vanwege het warme weer. Door de hitte kunnen de stalen constructies van de brug uitzetten en krom trekken. En door te koelen wordt dat voorkomen. Het verkeer ervaart geen hinder van het koelen. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. En Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. En Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. En Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord geworden. Het weer volop zon en tropisch warm vandaag. Middagtemperaturen rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht bredere opklaringen en droog. En het koelt dan inwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB-fileinformatie nog even. Het is druk op de A27 Breda richting Gorkum. Een omleiding daar ingesteld bij knooppunt Gorkum door een ongeluk. Verkeer richting Utrecht volgt Nijmegen. Dat is de A15 en de A2. Dan nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, 11 minuten langer duur je daarover. En ook nog de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Gouda. 7 kilometer, 8 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
6: Zonwering nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Uit het land waar ze nu de winter tegemoet gaan, oftewel Australië. Olivia Newton-John met Magic uit 1980. Goedemiddag, welkom terug bij Rijnmond. De middag door een muurtje vol muziek. Oftewel een uurtje met heerlijke klanken. Om jou een beetje dat zomerse gevoel te laten vasthouden waar we middenin zitten, met straks ook Rotterdamse blues. I've Got the Bullets met Vrees Picht natuurlijk op de vocalen. Ik heb ook Mika meegenomen, Leo, Sam Smith. Kortom, een alibi om lekker te blijven luisteren. Het vorige uur heb ik bekendgemaakt dat vanavond Patrick Laurij in het Oude Luxor op gaat treden. En ook morgenavond gaat hij dat doen met een show die heet Kintsugi. En toen dacht ik, ja, dat zal wel van... Nee, ik heb dat opgezocht even voor je. Dat is dus een Japanse kunstvorm waarbij je gebroken aardewerk, zoals potten of schalen, repareert met goudlijm. En daar staat natuurlijk daar zit een idee achter. In plaats van barsten te verbergen, worden ze juist extra zichtbaar gemaakt met goud. En dat kan dus betekenen dat breuken en fouten onderdeel zijn van de geschiedenis, van je leven. En door schade en schande kan je ook mooier, waardevoller en wijzer worden. Nou, dat is dus een soort levensfilosofie die kennelijk op Patrick Laurij vat heeft genomen. Nou, ik ben zeer benieuwd. Vanavond en morgen in het Oude Luxor, Patrick Laurij, de Rotterdamse cabaretier. Ik ga hem zelf zien, half juni. En hij maakt een hele grote tour, dus kijk maar even op zijn website waar hij nog meer allemaal speelt. Joep Beuving, ook vanavond in Rotterdam. Volgens mij in Lantaarn Venster. Ik zal dat zo meteen nog even voor je uitzoeken. Kortom, de muziek staat alweer op de deur te bonken. Dit is Alex Warren. Nou, dat doe ik graag open. Fever Dream. How

Het is een bijzonder kleurrijke figuur, die Sam Smith. Dit was een groot hit van ruim 10 jaar geleden. Ja, hij loopt op naaldhakken. Hij loopt in vrouwenkleren. Hij verft van alles aan zijn lichaam. Kortom, het is een paradijsvogel. Ja, een zingende paradijsvogel wat mij betreft. En je houdt er van hem of je vindt het allemaal maar een beetje maf. Ik behoor een beetje tot de laatste categorie. Ik vind het een beetje een mafketel, maar ja, wel een prettige stem en mooie muziek. Kortom, ja, dat zijn kleurrijke mensen en die kleuren het leven. Laten we het zomaar even invullen. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. Wat gaan we nu draaien? Ja, een artiest die in de jaren 80 natuurlijk een enorme hit had. En vooral ook door de video's die toen werden uitgezonden op MTV en Music Box en weet ik wat je allemaal had, TMF. Ik heb het over de grote zangeres Pat Benatar. Althans, in Amerika nog steeds een grootheid. Ze treedt trouwens nog steeds op. Klein, akoestisch, met haar man en gitarist Neil Giraldo. Maar ook nog groter, laatst in het voorprogramma van Bryan Adams. En dan speelt ze ook nog die oude hits die we nu al horen op de achtergrond. Heerlijk, Love is a Battlefield. Een waarheid als een koe.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Dat was natuurlijk Katy Perry, onmiskenbaar, met Firework. Ja, zij doet het tegenwoordig met Justin Trudeau, de oud-premier van Canada. Daar heeft ze een relatie mee. En dat is ik wel eens te fantaseren. Die man die heeft natuurlijk al die clipjes voorbij zien komen op zijn televisie en zijn computer en zijn telefoon. En dacht wellicht heel vaak, och, wat een leuke zangeres is dat toch. Ja, dan kan je niet voorstellen dat je jaren later gewoon naast haar wakker wordt met al die hits in haar pocket. Een grappige samenloop van omstandigheden. Dat die twee elkaar hebben ontmoet. En inmiddels zal Katy Perry ongetwijfeld ook wel wat Frans onder de knie hebben. Christine Aguilera hebben wij ook nog gehoord zojuist van ruim 25 jaar geleden. Genie in a Bottle. Lekker. Ja, iedere middag de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90 het heden. Met af en toe een klassieke parel ertussen. En ook morgen tussen 2 en 4 zal ik wat lekkers in de tas doen. Nu een regionale band die ik een paar keer live heb gezien. En dat was fantastisch. Goeie muzikant. En een geweldige zangeres. Ik heb het over Frederik Spicht, de vocale frontvrouw van I've Got the Bullets. Frederik Spicht is nog steeds heel actief. Niet zozeer meer in de muziek, maar heel erg aan het schilderen. En in de theaters heeft ze vorig jaar heel veel gedaan samen met Sanne Wallis de Vries. Met de show In Natura. Maar kijk even op haar website, frederikspicht.nl. En dan zie je dat zij prachtig kan schilderen en ook haar werk te koop aanbiedt. Dit is muzikaal, dit is lekker. Dit is I've Got the Bullets uit Rotje Knor in the middle of the night.

kwamen we terecht bij natuurlijk Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. Een cover, hè, want het origineel is van het Britse bandje The Zootons. En dat is een lekkere gitaaruitvoering. En met de beats van Mark Ronson is dat een geweldige, soulvolle single geworden van Amy Winehouse. Helaas, helaas, pindakaas. We kennen de geschiedenis. 27 jaar mocht ze slechts worden. Die beruchte club van 27. Mijn tijd zit erop. Voor deze dinsdag althans. Ik ga eruit met een lekkere gouden ouwe van de Gibson Brothers. Ik heb een singeltje thuis in de kast staan. Zo'n zwart vinyl singeltje, 7 inch. Gaat over een land dat ja echt aan de geelhonger ligt momenteel. Worden helemaal uitgeknepen. Ik ben er ooit op vakantie geweest. Wat een fantastische mensen daar. En wat heb ik een meelij met al die ellende die daar nu heerst. Geen stroom, geen brandstof meer. Voedsel ook op de bon allemaal. Kortom, Cuba. Een land dat bijna, denk ik, ophoudt te bestaan. Terug naar 1979 met de Gibson Brothers. En ik zeg een fijne middag en tot morgen tussen 2 en 4. Bye bye.

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Het is 4:00, je bent bij Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond op het punt van beginnen. Het weer is nog hetzelfde als tijdens Pinksteren, maar Pinksterweekend is echt voorbij. We gaan zo meteen echt aan de werkweek beginnen wat betreft Afslag Rijnmond. Eerst krijg je natuurlijk het nieuws met Teun Willems. Teun, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Walter. Het slachtoffer van de schietpartij op de Beierlandse Laan in Rotterdam-Feyenoord van vannacht is een 45-jarige man uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. De man werd gewond aangetroffen en is verminderd aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden, maar er is nog niemand aangehouden. De politie doet nog onderzoek. En het college van Ridderkerk gaat in beroep tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland. Die bepaalde eerder dat de gemeente geen eigen verdeelsysteem voor sociale huurwoningen in Ridderkerk mag hebben, maar aangesloten moet blijven bij de regionale variant. De provincie vindt dat de andere gemeenten er last van zouden krijgen, stapt Ridderkerk naar een eigen systeem over. De gemeente Ridderkerk vindt dat de provincie te ver ingrijpt op de vrijheid van gemeenten om zelf beleid te maken.

0: signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. En de Wantuitbrug en de brug over de Noord, de N3, worden tot een uur of 8 gekoeld met waterspuiten. Dat laat Rijkswaterstaat weten. De brug moet worden gekoeld vanwege het warme weer. Door de hitte kunnen de stalen constructies van de brug uitzetten en krom trekken. En dat wordt voorkomen door te koelen. Het verkeer ervaart geen hinder van het koelen. Dan nog het weer volop zon en tropisch. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Nou, of het verkeer ergens anders last van heeft, dat zou misschien zomaar kunnen. Want er staat ongetwijfeld ergens vast. Sheryl, waar?
2: Nou, op heel erg veel plekken ga ze niet allemaal noemen, want dan is het programma al bijna afgelopen. In ieder geval op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein sta je 25 minuten vast. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht sta je ruim een kwartier vast. En nog eentje doe ik er. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. Na de A28 richting Amersfoort sta je ruim 20 minuten vast.
1: We beginnen afslag Rijnmond zometeen met een zogeheten eendagsvlieg in Nederland dan. Zo'n artiest met één hitje in Nederlandse hitlijsten. Als ik Dan Beard zeg, weten jullie dan welk liedje er zometeen komt?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag

0: Beard was dat met I Love You, Period. En toen zette hij de gitaar uit. Goedemiddag en welkom bij de eerste afslag van deze week. En die valt niet op maandag, maar op dinsdag. En voor veel mensen is dat dan altijd weer zo'n dag. Ja, die voelt als een maandag, net na zo'n heerlijk lang zomers Pinkster weekend. Voordeel is wel natuurlijk dat het een sneller weekend wordt, hè? En kijk nou eens wie ik tegenover me heb staan. Cheryl Samson.
1: Hey, hallo Walter.
0: Wat leuk.
1: Wat een dolle dwaze boel hier zo.
0: Dolle dwaze dinsdag.
1: Ja.
0: We hebben Afslag Rijnmond nog nooit eerder met elkaar gemaakt.
1: Nee. We gaan er wel een feestje van maken.
0: Dat wou ik net zeggen, want het was vorige week met Jetsol ook het geval. En dat werd een hartstikke leuke uitzending. Dus.
1: Kan niet onderdoen.
0: Ik denk zomaar dat we dat huis wat van invallers aan elkaar hangt hier het laatste week is zomaar goed gaan bewaken.
1: Ja, maar het is ook gezellig, hè? Anders treedt de klad op en dan wen je aan mensen. Dat moet je allemaal niet hebben. Dan moet je een beetje kievief houden. Hè?
0: Weer een nieuw duo dus, Walter en Cheryl in dit geval. Ik check wel altijd eventjes hoe die nieuwe samenstelling altijd muzikaal zich tot elkaar houdt. Maar jij bent een groot Prince fanaat.
1: Ja, kenner. Ja, Prince hield niet van... Kijk, zo, dat weet ik dan. Prince hield niet van het woord fan. Oh. Hij zei altijd, you're my friends. Dus ik behoor tot de Purple Army.
0: Kijk.
1: Dat, weet je, dat is wat ik ben inderdaad.
0: Ja, dan zit het wel goed.
1: Ja, ik heb een tatoeage. Kijk, laat zien. Zo, hier.
0: Op je been.
1: Ja.
0: Dat zag ik niet. Doe nog eens.
1: Oh, ja, jezus man, ik ben een oude vrouw. Ik kan zo lenig ben ik niet.
0: Nou, goed. Dat is ongeveer. We gaan wel de middag wel doorkomen, denk ik. Dat doe je normaal gesproken wel eens echt de middag. Maar nu moet je ons ook naar de avond loodsen.
1: Ja, dat kan ik wel. Oh, ik heb jou er toch bij?
0: Ander ritme, maar dat gaat helemaal goed komen. Nee. We gaan het straks ook over een jazzlegende hebben trouwens in deze uitzending. We hebben Sonny Rollins, die is overleden. Een grootheid. Maar wie was hij nou eigenlijk? De stripjockey heeft zijn best weer gedaan afgelopen weekend. Heeft weer een liedje van alle instrumenten ontdaan. En ook de andere ingrediënten blijven natuurlijk gewoon aanwezig. Die afslagen voor het laatste uur, die staan gewoon alweer klaar. Behalve het personeel verandert er dus vrij weinig. We zijn er gewoon tot 7 uur.

0: Het was makkelijk, dat is This Girl. Maar die bandnaam is dan zo ingewikkeld, Jeroen.
1: Ja, want ik zit net te denken, ik doe regelmatig mee een pubquiz en popquiz. Dit is zo'n nummer, dat kan ik dan helemaal meezingen. Maar als ze dan vragen wie is de uitvoerende, had ik het niet geweten. Nu weet jij het ook niet meer, hè?
0: Nee, want nu is die weg.
1: Ja, ik kan je wel helpen, hoor.
0: Kunks versus Cooking on Three.
1: Burners. Ja, help elkaar.
0: Met This Girl hoorde je dus op Radio Rijnmond. Vorig jaar brak zij door met een liedje wat bij sommige mensen in de categorie is gevallen veel te vaak gehoord. Ik heb het over Messi. Ik vind dat nog steeds een leuk liedje van Lola Young. Daar gaat het over. De nieuwe muziek komt van haar vandaag. September vorig jaar moest ze een optreden op het All Things Go Festival opeens afbreken. Uitputting werd er gezegd. En in een interview zei ze daar later zelf over dat alcohol daar een rol in speelde. Young is naar een opnamecentrum geweest en heeft naar eigen zeggen ook verschillende AA-ontmoetingen is daarbij geweest om van haar verslaving af te komen. Of dat inmiddels goed gaat, weet ik eigenlijk niet, maar jij volgens mij wel, want je hebt wat meerdere bronnen.
1: Ik word er altijd heel nieuwsgierig naar, maar het schijnt echt veel beter met haar te gaan. Ze treedt ook weer op. Kijk. En nou ja, zoals jij al hebt ontdekt, heeft ze nieuwe muziek.
0: Nou ja, en dat gaat dan vaak zo treurig hand in hand. Hè. Als ze vaak depressie of alcoholverslaving, dan worden er wel de creatieve stofjes losgelaten. En dat is misschien ook wel het geval bij Lola Young, want er is inderdaad nieuwe muziek. From Down Here is de titel. En schrik niet, het ligt niet aan je radio. De eerste klanken die komen zo ook van Down There. Alsof Lola nog onder een laag water zit in een zwembad of een andere deur door moet. Zo klinkt de nieuwe single van Lola Young.

0: is de nieuwe single van Lola Young. From Down Here. Gedragen eigenlijk wel.
1: Nou, ik vind het is een beetje volwassen sound. Ja. Hè? Dat is een beetje een popmeisje. Wat is natuurlijk een hartstikke jonge vrouw ook. Maar ja, een beetje volwassen door alles wat ze heeft meegemaakt lijkt wel.
0: Nou, dat kan zomaar positief uitpakken.
1: Ik hoop het.
0: Denk ik dan. Dit is een liedje wat jij op het Songfestival graag gezien had.
1: Nou ja, ik vind het zo'n Songfestival-vibe hebben, dit liedje. Is het nooit aan meegedaan,
0: overigens. Lolita Adams is het.

0: Olita Adams dus met Window of Hope. Veel mensen zijn er in het zonnige Pinksterweekend natuurlijk op uitgetrokken. Naar het park, naar het strand, naar het terras. Ik weet, Cheryl, van één iemand dat die binnen op zijn zweterige zolderkamertje heeft zitten prutten met muziek. Dat is namelijk de stripjockey. Liedjes van hun instrumenten ontdoen en dan strippen tot één zinnetje. Die stripjockey die is weer echt weer flink bezig geweest. En aan jullie als luisteraar dan weer de taak om te herkennen uit welk liedje deze zin komt.
1: Als ik jou zie, 's avonds bij het park.
0: Ja, dat laatste woord zit ook in de titel. En dan weet je het misschien al. App het maar door naar ons. Maar je kan ook gewoon ouderwets lekker die draaistelefoon gebruiken.
2: Wat zeg jij nou, Kees?
0: Die bakkelieten, dat bakkelieten ding. En dan draai je 010-436-4436. Of gewoon appen. En als je nog niet in die digitale omgeving zit, Rijnmond.nl. Bovenaan kun je daar dan terechtkomen. Doe je best.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
0: Het is 4:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Naar afslag Rijnmond. Er zijn mensen die nog lang niet toe zijn aan een afslag, omdat ze ergens vaststaan op de weg. Waar zoal, Cheryl?
2: Ja, het is heel erg druk op de weg. Onder meer op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Kleinpolderplein, sta je 20 minuten vast. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum, sta je ruim een kwartier vast. Dat geldt ook voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En nog eentje op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Lunette en Noorderloos, sta je 20 minuten vast.
0: Het is qua weer natuurlijk een geweldige zonnige dag geweest. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Brede opklaringen en een droge nacht gaan we tegemoet. Het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Morgen in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking. En in de middag wordt het weer zonnig. Temperatuur wellicht wel beduidend lager, maar nog wel een mooie 23 graden morgen. Dan de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Teun Willems. Teun, goedemiddag.
14: Goedemiddag Walter. Het slachtoffer van de schietpartij op de Beierlandse Laan in Rotterdam Feyenoord van vannacht is een 45-jarige man uit Rotterdam, dat laat de politie weten. De man werd gewond aangetroffen en is slecht aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onduidelijk. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden en er is nog niemand aangehouden. De politie doet nog onderzoek. Het college van Ridderkerk gaat in beroep tegen een besluit van de provincie Zuid-Holland. Die bepaalde eerder dat de gemeente geen eigen verdeelsysteem voor sociale huurwoningen in Ridderkerk mag hebben, maar aangesloten moet blijven bij een regionale variant. De provincie vindt dat andere gemeenten er last van gaan krijgen mocht Ridderkerk wel overstappen op een eigen systeem. De gemeente Ridderkerk vindt dat de provincie te ver ingrijpt op de vrijheid van gemeenten om zelf beleid te maken en heeft daarom nu besloten in beroep te gaan. En de penning van de ambtsketting van de burgemeester van Vlaardingen heeft 80 jaar verkeerd omgezeten. Onderaan de ambtsketting van iedere gemeente hangt een medaille. Aan de ene kant van de staat een penning met het wapen van Vlaardingen en aan de andere kant het Rijkswapen. Het gemeentewapen moet aan de voorkant hangen als de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt en andersom als het de staat vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij het uitreiken van een koninklijke onderscheiding. De penning van de ketting van Vlaardingen kon echter niet draaien. Nu is er uiteindelijk na 80 jaar een mechanisme aangebracht waardoor het wel kan.
15: Maar je kan blijkbaar niet die hele ketting dan ondersteboven en achter ze voren hangen.
14: Nee. Het is een soort van, nou, omdat hij een beetje hangt over de schouders naar beneden en het is helemaal van staal, kan je hem niet de andere kant op buigen, want dan wipt hij omhoog, zeg maar.
2: Maar wie heeft daarover geklaagd, vraag ik me dan altijd af.
14: De huidige burgemeester.
2: Ja, want die wist. Ja, het is toch handig dat je dat soort dingen weet, hè?
14: Ja, het was geen klacht overigens, hoor. Het viel hem gewoon op.
2: Oké. Okay.
15: Dankjewel, Teun.
14: Ja, hoor.
16: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
15: In Excess komt eraan met New Sensation.
16: Radio met een grote R.

0: A new sensation van NXS, de band van Michael Hutchins en de Farrah Brothers. Sheryl, we hebben even wat administratie weg te werken.
1: Oké.
0: Er komen namelijk nogal wat berichten binnen die zich afvragen... ja, waar is Rijn-Jan dan en waar is Feza dan?
1: Oh ja, dat is helemaal waar. Ja, nou,
0: moet ik wel even uitleggen. Ja, nou, Feza is er morgen denk ik wel weer. Die is
1: dat denk ik wel. Die was op vakantie en die kwam niet helemaal lekker terug, geloof ik.
0: Zo is het. En Rijn-Jan is er volgende week gewoon weer.
1: Oh,
0: dus
1: kijk,
0: allemaal niet zoveel aan de hand.
1: Nee.
0: Maar ik toch eventjes aan de luisteraars duidelijk maken...
1: Precies.
0: Dat wij hier niet voor altijd zitten. Het is alleen nog even vandaag.
1: Ja, en het is ook leuk dat mensen gemist worden, toch?
0: Is ook zo, is ook zo. En deze week maak ik trouwens wel af met Feza als ze er morgen weer bij is. Tweede administratiepuntje. Nou, laten we de mensen gewoon nog de kans geven om mee te doen aan de stripjockey plaat van vandaag. Het gaat om de volgende opgave. Eén zinnetje, helemaal ontleed, helemaal gestript van instrumenten. En wij willen graag weten uit welk liedje komt deze zin.
2: Als ik jou zie, 's avonds bij het park.
0: De stripjockey heeft deze man wel veel verstaanbaarder gemaakt. Want dat doet nogal de ronde dat hij onverstaanbaar zingt met zijn band. Ik vind het namelijk ook altijd leuk als je de artiesten bij je vermeldt. Het gaat om het liedje en als je dat weet kun je dat bellen naar 010-436-4436. Of gewoon even naar

0: en I Need Olivia Dean bij Radio Rijnmond. We zijn naartoe aan de goede oplossing van de stripjockey. Daar hebben best veel mensen gereageerd. Ik weet niet of dat komt omdat de opgave niet zo moeilijk was of omdat de artiest gewoon tot de verbeelding spreekt. Ik weet wel dat dat bij Benjamin volgens mij wel het geval is. Benjamin uit Capelle, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, hallo.
0: Want jij appte meteen, nou ja, uitzinnig zou ik het bijna willen noemen.
1: Ja, ik vind het heel erg toevallig, want ik ga er morgen heen. Dus ik vond het gewoon heel mooi. Ik dacht, wauw.
0: Ja, geweldig. Nou ja, laten we dan maar gelijk met de deur in huis vallen. Waar ga je morgen heen? Dan wat is de goede oplossing van de stripjockey?
1: Ik ga morgen naar Frank Boeien toe en het is het nummer Kronenburg Park.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Benjamin, ben je zo'n fan van Frank Boeien?
1: Nou ja, ik vind het een van de weinige artiesten die hele mooie nummers heeft geschreven. Ik vind sowieso nummers van vroeger, de jaren 80, jaren 90, Nederlandse oud nummers. Ja, ik weet niet, er zit heel veel poëzie in en ik vind ze heel erg romantisch. En dat spreekt me heel erg aan.
0: Mooi, mooi uitgelegd.
2: Een man naar mijn hart, ja. Deze Benjamin. Want ik geef zelf Nederlands dan anderstalig. En ik gebruik dus heel vaak Nederlandstalige muziek uit de jaren 80 en 90. Dat is voor heel hoog niveau.
0: Ja, dat is wel verre voor, denk ik.
2: Dat moet je hoog niveau zijn, ja.
0: Hoe oud ben je, Benjamin?
1: Ik ben zelf, morgen word ik 32.
0: Oké.
2: Okay, nou, dan heb je gewoon Frank Boeien die op jouw verjaardag optreedt. Heb je dat goed geregeld, Benjamin?
1: Ja, ik had dan al gevraagd. Zei, ja, prima, doe ik wel hoor.
2: Toffe gast toch, hè?
0: Benjamin, voor je verjaardag krijg je ook nog 2 cadeautjes van ons.
1: Oh, tof.
0: Ja, die wil je graag hebben hoor.
2: Alleen te winnen, niet te koop. Alleen te winnen bij Rijnmond zijn deze geweldige prijzen.
0: Een paar sokken krijg je van ons.
1: Kijk.
0: Maar wel Rijnmond sokken en een koelkastmagneet.
1: Dat is mooi, nou, dankjewel.
0: Ja, dus die krijg je zomaar binnen op je verjaardag. Nou ja, ik denk een dagje later, maar je krijgt ze in ieder geval deze week mee. Nou,
1: het is wel leuk, want ik had eigenlijk meer gereageerd omdat ik het gewoon leuk vond. Ik wist niet eens wat of er wat mee kon winnen.
0: Gaat het toch ook niet doen? Dat is een leuke verrassing. Je favoriete artiest hoort, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: En hoor eens.
2: Ik ga zeggen, het mooiste cadeautje is dit.
0: Benjamin, ik wens je ontzettend veel plezier morgen bij Frank Boeien.
1: Yes, dankjewel.
0: En dankjewel voor het meedoen. Wij gaan Kronenburg Park draaien van de Frank Boeien Groep.

0: En we deden Benjamin een groot plezier door dit de opgave te laten zijn van onze stripjockey, omdat hij morgen naar Frank Boeien gaat. De Frank Boeien Groep, daar hebben we het over. De Kronenburg Park, dat is wat de goede oplossing was van de stripjockey. Jazz-saxofonist Sonny Rollins is op 95-jarige leeftijd overleden. En daarmee verliest de jazz een van zijn laatste giganten. Een heuse legende is deze Sonny Rollins. Sonny Rollins, hij speelde samen met andere jazzgiganten als Miles Davis en Thelonious Monk. En alleen al qua uiterlijk een zeer markant figuur, zeker op latere leeftijd. Want hij was herkenbaar met zijn grijze afro en zijn grijze baard. In 2010 vierde hij zijn 80ste verjaardag op North Sea Jazz. Maar wat maakte deze muzikant nou zo bijzonder? Amanda Kuiper is muziekjournalist voor NRC. Amanda, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Eerst maar even de vraag, mogen we over Sonny Rollins heen praten of moet ik hem wegschuiven?
1: Als je hem heel zachtjes...
0: Ja, doen we. Doen we.
2: Ja, het is wel een beetje heiligschennis natuurlijk, hè, dit.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik vraag het maar. Amanda, waarom was deze Sonny Rollins zo'n bijzondere muzikant?
1: Wat je eigenlijk kunt zeggen is dat Rollins werd eigenlijk gezien als de laatste nog levende jazzreus uit een generatie die de bebop hielp meevormen. En die de jaren 50 eigenlijk de moderne jazz van de jaren 50 gezicht gaf. En nou zijn er natuurlijk nog wel wat muzikanten over uit die bredere naoorlogse generatie. Maar zoals Herbie Hancock bijvoorbeeld. Maar dit was echt een pionier. En hiermee met het overlijden van Rollins is er eigenlijk de laatste directe stem uit het tijdperk overleden. Waarin bebop overging in de hardbop en de moderne jazz. Het is iemand die gewoon een hele periode vorm gaf.
2: Ja, hij heeft dus veel genres binnen de jazz kende die goed. Maar heel veel jazzmuzikanten hebben een soort iets eigens. Wat zeg je nou van, nou dat is typisch Sonny Rollins. Als je dat hoort, wat maakt hem zo als muzikant zo markant?
1: Als muzikant, ja. Nou ja, Sonny, ja, je kunt gewoon Sonny zeggen eigenlijk.
2: Okay.
1: Als je een groot jazzmuzikant bent, dan ben je eigenlijk al bekend bij je voornaam.
2: Ja, dat is
1: of
2: goed.
1: Bij je bijnaam.
2: Maar dat was zijn bijnaam toch ook?
1: Nee, zijn bijnaam was Saxophone Colossus.
2: Oh, hoi!
1: Ja, net als het vernoemd naar zijn album. Maar met recht dus een jazzreus. En ja, wat had hij? Nou ja, wat had hij niet? Hij, op zijn tenor had hij een monumentale toon. Echt een fantastische, ronde, scheurende toon. Hij had ontzettend veel invloed op de generatie saxofonisten na hem. Hij werd een maatstaf. Zijn bijzondere tenorspel is eigenlijk nauwelijks te overschatten. Hij was een enorme charismatische, vorstelijke verschijning. Dus hij, als je hem zag spelen, dan zag je echt een enorme een soort jazzforce, heb ik volgens mij wel eens geschreven.
2: Ja.
1: Hij zag er heel statig en beheerst uit. Hij had een enorme stage appearance. Hè? Dan gaat het over jazzvuur. Dat is echt, dat heeft op een gegeven moment, dat merk je ook op latere leeftijd, dat heeft dan niet meer zoveel met ouderdom te maken. Dat alle remmen gaan los.
0: Dat zit er gewoon in.
1: En dat zag je bij hem dan. Dan had hij op een gegeven moment zelfs zijn vuist gebald helemaal. Dus dan speelde hij met rechts en met links. Dan had hij, of andersom, dan had hij gaf hij gas, zeg maar.
2: Wow.
1: Dan had hij dan ging hij met links door blijven, hè, die vingers op de sax. En dan had hij zo die vuist gebald. En dan ging die saxofoon op en neer en de lucht in. Ja,
2: je neemt dus gewoon echt mee naar zo'n live concert. Echt prachtig. Maar wat ik ook wel heel bijzonder vond aan Sonny, dankzij jouw week dat ik dat zo mag zeggen, is dat hij af en toe ook kwijt was. Dan was hij ineens weg uit de jazz scene, deze grootheid.
1: Ja, het was een enorme jazzheld, maar het was tegelijkertijd ook wel een rastobber. Hij kon verschrikkelijk twijfelen over zijn spel. En dat maakte hem een beetje tussen perfectionist en tobber in. Maar werd het een beetje een zonderling, een beetje een excentrieke eenling. Hij had gewoon ontzettend veel onzekerheden en twijfels. En dat werd steeds grilliger. Dus daar had periodes dat hij zich gewoon helemaal afzonderde. En dat hij helemaal klaar was met de muziekbusiness waaraan allerlei maatstaven moest voldoen.
0: Omdat hij ook niet meer durfde op te treden dan of zo?
1: Nou, dan had hij vooral heel veel zelftwijfel, dat hij beter moest worden. Hij had altijd een soort paniek over het feit dat hij niet officieel muziek had gestudeerd. Hij was autodidact, hij had het zelf leren spelen. En in de muziekbusiness gaat het natuurlijk ook gewoon over platen afleveren en gewoon prestatie. En dan was hij ineens weer helemaal klaar ermee. En dan ging hij bijvoorbeeld een tijd yoga in een ashram in India bestuderen. Of dan ging hij boeddhisme studeren in Japan.
2: Of op een brug spelen, toch? In New York of zo?
1: Ja. Nou, dat is inderdaad, Cyril, de meest romantische voorstelling die er bestaat in de jazz. Als je niet van jazz houdt, ken je waarschijnlijk deze anekdote wel. Want inderdaad, op een gegeven moment was hij dus inderdaad helemaal in vol twijfel. Het is 1959, hij was net een paar jaar afgekikt, want hij heeft ook zware heroïneverslaving gehad. En hij trok zich dus terug uit het openbare jazzleven. En ja, hij wilde gewoon beter worden. En toen is hij inderdaad nachtenlang bovenop de Williamsburg Bridge, boven de East River van New York, is hij gewoon gaan spelen.
2: Prachtig.
1: En dat zijn gewoon noten tegen de wind in, terwijl het verkeer onder je raast, weet je wel, en de rivier glinstert en de lichtjes van Manhattan. Het is natuurlijk romantischer, kan niet.
3: Nee.
1: Ook in heel veel films is het teruggekomen, dit beeld. Maar ja, het was ook gewoon go, spelen.
2: Blijven.
1: Blijf ontwikkelen en blijven zoeken vooral. Want het was één grote zoektocht, die jazz, voor hem.
0: Dankjewel, Amanda, dat we jou mochten bellen en dat je met deze verhalen komt over de grote Sonny Rollins. Dankjewel voor deze verhalen. En hij is dus inderdaad echt groot. En zoek dat maar eens op, inderdaad, die beelden van die brug. We hebben ook precies dat
2: Ja, maar hoe heet dit nummer? Door. Misschien vinden mensen het hartstikke mooi.
0: St. Thomas was dit.
2: Dankjewel.
0: Van Sonny Rollins. Dankjewel, Amanda. En dit is iets heel anders uit de jaren 80. Maar we draaien het wel gewoon. Jekke, Morricante.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Het is 5 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond gaat zometeen het tweede uur in, met daar onder meer aandacht voor de zaak van de burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Eerst het nieuws krijg je nu van Teun Willems. Teun, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hanta-virus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal de GGD een laatste inspectie uitvoeren voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. En aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. En de omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is ook nog niet duidelijk of de branden wat met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan

0: maar ik noem alleen de plekken in de regio waar je minimaal 15 minuten vaststaat. Dat is onder meer het geval op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. Bijna 20 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. Ook ruim 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam. Bijna 20 minuten vertraging. A20 Hoek voor Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein. En Moordrecht sta je 15 minuten vast. En hou je vast, mensen, op de A27. Utrecht richting Breda tussen knooppunt Lunette en Werkendam. Sta je ruim anderhalf uur vast.
1: Oei, dat is echt geen
0: pech. Oh, wacht, nee, is niet meer. Een uur.
1: Een uur. Nou,
0: nog steeds niet leuk, maar sta je een uur vast
1: je,
0: nu.
1: Je sluit hem wel vrolijk af van dit bericht.
0: Yeah.
1: We beginnen straks muzikaal gezien de tweede uur vanaf Slag Rijnmond met een duet tussen twee van de grootste sterren uit de jaren 80 die opeens met elkaar het podium opkropen. Tina en David komen eraan.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
13: Vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.

0: Opeens waren ze samen en zongen ze Tonight. David Bowie en Tina Turner. Brengt ons aan het begin van het tweede uur op deze dinsdag. Het tweede uur vanaf Slag Rijnmond. Walter en Cheryl, weer een nieuw duo. Maar ik heb het gevoel, Cheryl, je hebt me al een mafkees genoemd. En ik heb je een laten zien.
1: Maar als je het hebt over een draaischijf en een telefoon. Ik vind je best aardig, hoor.
0: Ja, nee, maar dit gaat de goede kant op.
1: Oké.
0: Ik heb er een goed
1: ik
0: gevoel
1: maak heel
0: bij.
1: Makkelijk vrienden, merk je dat?
0: Ik heb wel nog wat administratie af te handelen met mijn vorige vriendin van vorige week.
1: Ja?
0: Dat was Jetsel. Mm-hmm. En wij hadden toen opeens op de maandag het idee opgevat. Na het bericht over de quarantaine, het dorp, zou ik maar zeggen. Van het cruiseschip wat in Rotterdam is aangemeerd. Om daar een kaartenactie voor de poten te zetten. Voor de mensen die daar toch
1: wat
0: nog
1: sympathiek van jullie.
0: Toen 4 weken moesten verblijven. Inmiddels 3 weken, maar misschien toch wel weer wat langer.
1: Precies.
0: En die luisteraars hebben daar best wel gehoor aan gegeven. Die mochten een kaartje sturen naar het GGD. En de GGD heeft laten weten dat die kaarten allemaal zijn ontvangen. En dat zij, als zij daarheen gaan, die kaarten een keer meenemen.
1: Nou, ik vind het toch leuk dat mensen die moeite nemen. Toch? Kaartje kopen, opsturen, lekker ouderwets. Vind ik toch leuk dat mensen
0: die vibe,
1: dat doen.
0: Die hadden we ook bij de luisteraars inderdaad ontdekt. Dat ze het leuk vonden om
1: Het is wel leuk om een kaartje te krijgen. Nog steeds vind ik het ook leuk om kaartjes te krijgen.
0: Ja,
1: maar ik heb van niemand meer adres. Nee,
0: mijn onderburen hebben een dochtertje gekregen van de week. Nou, dat gaat dan via de app. Hallo. Ik heb toch wel even ouderwetse kaartje en even een gedichtje verzonnen.
1: Wat creatief van jou.
0: Zo ben ik.
1: Nou, wat leuk. Zal ik even zeggen wanneer ik jarig ben?
0: Ja, doe maar.
1: 2 maart.
0: 2 maart.
1: Geef straks mijn adres.
0: Ja, dat is goed. Dan ga ik iets verzinnen wat je versteld toestaat.
1: Ach,
0: yes,
1: ik ben heel benieuwd.
0: Met King, welkom bij Afslag Rijnmond.

0: Years and Years hoorde je met King. De oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht, Herman J., stond vandaag voor de rechter tijdens een korte zitting. De 77-jarige Ambachter wordt verdacht van het bezit van kinderporno en ontucht. Vandaag werd gekeken hoe het staat met het onderzoek en of Herman J. nog langer moet blijven vastzitten. Hij was zelf aanwezig en zijn reactie is kort gezegd: ik ben onschuldig. Ook aanwezig in de rechtszaal was Paul Verspeek. Paul, goedemiddag. Wat zegt hij over die kinderporno en ontucht?
1: Over de kinderporno zegt hij, ja, dat stond wel op mijn computer. Hè. Ze hebben wat gegevensdragers in beslag genomen, USB-sticks en computer. Daar stond een en ander op, maar die bestanden die had ik er niet opgezet, had ik niet gedownload. Ja, die hadden anderen naar mij toegestuurd. Met andere woorden, hij zei, het was nog een hele summere verklaring van, ik heb daar niet actief zelf naar gezocht. Ja, dan die ontucht, dat is toch wel de zwaarste van de twee verdenkingen. Hij zou 10 jaar lang een seksuele relatie hebben gehad met een man die veel jonger was dan hij. Die zou die betast hebben. Het Openbaar Ministerie zegt, daar speelt de gezagsverhouding een grote rol. Hij is een stuk ouder dan deze man. En bovendien was hij in die tijd, het is een tijdje geleden, ook nog burgemeester. Dan heb je dus sprake van een overwichtssituatie bij een man die daar geen zin in had, maar die door cadeautjes te geven, door dat overwicht, en zei, je mag verder tegen niemand vertellen, je moet het stilhouden. Ja, eigenlijk dwong om dat toe te staan, al die betastingen. Nou, daar is hij vandaag heel duidelijk over geweest. Dat is een verdrietig verhaal, zegt hij, met die man. Ik heb lange gesprekken met hem gehad. Ik was een soort praatpaal voor hem. Maar van enig seksueel contact is absoluut geen sprake. Ik kan me er ook niets van herinneren. Het is niet gebeurd. Dat is gewoon pertinent, onjuist dat ik die man heb betast.
2: En het is vrij standaard, hè, dat bij dit soort zedenzaken de verdachte door de psychologische molen gaat. Is daar nog iets uitgekomen als het gaat om de burgemeester?
1: Nou, dat er helemaal geen stoornissen zijn vastgesteld. En daar kijken ze naar of je bijvoorbeeld seksuele afwijkingen hebt. En daar ging Herman J. vandaag ook nadrukkelijk op in. Hij had een korte verklaring, maar dit was misschien toch wel de kern van de boodschap die hij graag wilde geven. Hij sprak ook rechtstreeks tot publiek en de pers in de zaal. Er is van alles over mij geschreven, maar ik heb dus geen pedofiele stoornis. Waarbij je dus kunt merken dat, ja, hij zit nu 100 dagen vast. Hij zei ook, dat is een hele lange tijd en ik wil eigenlijk niet nog langer vastzitten. Dit gaat hem niet in de koude kleren zitten, maar ook de hele beeldvorming rond zijn persoon, wat natuurlijk begrijpelijk is, oud-burgemeester, maar ja, voorzitter ASWH, heeft zo tal van publieke functies bekleed, een straatnaam in Hendrik-Ido Ambacht naar hem vernoemd. Ja, dat zo'n man dan in detentie zit, dat valt hem heel erg zwaar, maar dat wilde hij heel erg nadrukkelijk zetten. Ik ben geen pedofiel. En ik zit nu 100 dagen en ik wil eigenlijk gewoon alvast naar huis.
2: En heeft het slachtoffer ook gereageerd? Het lijkt mij best wel pijnlijk als degene die jij beschuldigt zo reageert op wat er gebeurd is.
1: Nee, het slachtoffer, ik weet ook niet of hij aan het woord gaat komen. Zijn advocaat zat wel in de zaal. Daar heb ik nog aan gevraagd. Is het slachtoffer misschien naar buiten gekomen, aangifte gedaan, nadat eerder bekend was geworden, hè, dat Herman J. vanwege kinderporno was aangehouden. Dat was in februari. Toen ging het alleen nog maar om kinderporno. Vandaag bleek dus dat het die dagvaarding is uitgebreid. Ook die ontuchtzaak. Of dat een uit het ander voortvloeit. Hè, dat die man misschien heeft gehoord daarvan en dacht van, ja, ik heb ook nog wel wat met de oud-burgemeester meegemaakt. Dat verhaal, ja, dat moeten we gaan horen bij de inhoudelijke behandeling. Maar daar is vandaag dus niet over gesproken. En het slachtoffer zelf was ook niet in de zaal aanwezig.
0: Die Herman J. wilde dus naar huis. Gaat dat gebeuren of moest hij gewoon weer terug met het busje de cel in?
1: Dat laatste. Hij blijft gewoon vastzitten. Kijk, de rechter heeft ook gezegd, de deskundigen hebben niet zo'n hoogte van u gekregen. U bent niet heel erg openhartig geweest over uw seksualiteit, over de verdenkingen tegen hem. Dus we kunnen ook niet goed inschatten, is hier een kans dat op herhaling. Hè? En als dat zo is, hoe kunnen we dat indammen door een heel pakket maatregelen te bedenken, dat als je vrij bent, dat je dit en dat en dat moet doen, behandeling, begeleiding enzovoort. Dat is nog niet zover. We kunnen die herhalingskans niet goed inschatten. Dat hele pakket is er niet. En zolang dat er niet is, gaan wij niet het risico nemen om u vrij te laten. Dus hij blijft vastzitten. In ieder geval tot 23 juni, of een kleine maand. Dan is de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak. En die zal in Dordrecht gebeuren. En dan weet hij ook waar hij aan toe is.
0: Dankjewel weer zover, Paul Verspeek, over de zaak van de oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht, Herman J., die dus vandaag terecht stond voor de bezit van kinderporno en van ontucht. Meer te lezen ook op onze site op Rijnmond.nl. Dit is nieuwe muziek van Sienna Spyro, Material Lover.

0: Een leadzanger Sting van de Police was getrouwd, maar had een oogje op zijn buurvrouw. Tevens een van de beste vrienden van zijn vrouw. En daar zag hij dat every little thing she did was magic. En daar schreef hij dit liedje over. Ja, het is onderdeel van de pophistorie geworden. Zoals ook heel veel optredens op North Sea Jazz. Ik zag dat Sienna Spyro daar staat. Die hebben we daarvoor gedraaid.
1: Ja.
0: Die staat op North Sea Jazz. Als je, dat vind ik dan mooi, we hebben het net over Sonny Rollins gehad. 95 jaar is die geworden, hij is overleden. Jazzgigant uit Amerika. Als je nu naar de site van North Sea Jazz gaat, dan zie je daar een zwarte pagina. En daarop de naam Sonny Rollins. 7 september 1930, dat is zijn geboortedatum. En zijn sterfdag is dus 25 mei 2026. Daarna kun je doorklikken op het programma.
1: Interessant weer hoor. Het is weer geteld. Ja, ik vind het heel mooi.
0: Jij gaat?
1: Ik ga de vrijdag, heb ik in ieder geval een kaartje voor. Okay. Misschien ook nog gaan kijken of ik zo'n last minute voor de zaterdag kan. Maar de vrijdag wil ik graag zien de RH Factor. Ook Questlove and Friends.
0: Questlove van The Roots.
1: The Roots, inderdaad. Jean Baptiste wil ik graag zien. Esperanza Spalding. Snarky Pop. Het is weer heel erg gaaf.
0: Ja, staat weer genoeg. Wij hebben elkaar ongetwijfeld gezien daar.
1: Voorbijgelopen. Gewoon kaart voorbijgelopen.
0: Al jaren zijn we elkaar voorbijgelopen. Ik weet nog niet of ik dit jaar ga, maar als ik het zo hoor, ik zie dat ook Adrian Young later nog ergens staat.
1: Ja, die zaterdag is ook interessant hoor. Daar zit Marcus Miller, dat is een van mijn grote helden. Okay. Bassist is dat.
0: Ik zie ook, dat vind ik dan altijd wel een grappig verhaal. Diana Krall staat er ook. Echt ouderwetse jazz. En ik had altijd het vooroordeel, ja, ik ga niet naar North Sea Jazz. Dat is allemaal van die moeilijke dingen.
1: Stress jazz.
0: Precies. Vriend van mij zei, ga nou mee, het is hartstikke leuk. Het eerste concert waar wij naar binnen slopen was een plusconcert van Diana Krall.
1: Hoe kun je zomaar naar binnen sluipen, ja, bij een plusconcert?
0: Ik had, hoge vrienden in hoge kringen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben even gaan zitten. En daarna dacht ik, nee, dit gaan we niet lang volhouden. Toen ben ik weer weggegaan. Maar gelukkig kwam het daarna helemaal goed tussen Norst hier mee. Want het is een geweldig festival.
1: Prachtig.
0: Staat heel
1: en
0: veel...
1: laat je verrassen, ik zeg het ook altijd. Precies. Ga altijd naar die kleine optredens. Want mensen zijn Amy Winehouse voorbij gelopen. Hè, in het verleden. Dat ze er stond met dat ene album Frank. Ja. Stond ze ergens in een hoekje van North Sea.
0: Ja.
1: En sommige mensen kunnen nu zeggen, oh ja, die heb ik toen gezien op North Sea Jazz.
0: Ik zal ook nooit vergeten, nog één klein verhaal. Dan dat de Mars Volta daar stond. Dat is een experimentele rockband. Die hebben gewoon een uur lang staan spelen zonder tussenpauze. Dus de drummer wisselde van gitarist. En dat ging maar door. Dat ging maar door. En de mensen liepen gillend weg. En ik vond dat als rockpikkie fantastisch.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Doe aan een nieuwe Jura. Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
10: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
0: Het is 6:30. Je bent bij Radio Rijnmond. Als je in de auto zit en ons erop staan, we zijn er nog tot 7 uur. En blijf luisteren, ook als je in een van die files staat. Cheryl, waar staat het vast?
1: Heb je lekker geen keuze, dan kun je toch geen kant op. Zeker als je op de A4 staat, Rotterdam richting Amsterdam, tussen Delft en knooppunt Hofvliet, sta je ruim 20 minuten vast. Ruim een half uur vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Benelux. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, bijna 40 minuten vertraging. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen afrit Rotterdam Airport en Prins Klausplein, bijna 20 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam, ruim een kwartier vertraging. En je staat ook een kwartier vast op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Een ruim een half uur vertraging op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noordloos.
0: Wat ik mij altijd afvraag als we naar de weerkamer overschakelen van Ed Aldus, of het, als het zo warm is als vandaag, of het daar lekker toeven is. Heb je daar een lekker klimaatje in je weerkamer?
11: Ja, zeker. Ik heb al zeker 25 jaar een airco hier op zolder.
0: Dus jij moet ook
11: tegenwoordig
0: gewoon... Nee, dus jij moet ook gewoon naar buiten lopen om even te voelen hoe warm het is.
11: Ja, en dan ga ik dus snel naar binnen. Jaren geleden hield ik heel erg van warmte, maar nu ben ik echt meer voor de winter, zeg maar. Dus kijk, in zo'n airco, dat maakt allemaal niet meer uit tegenwoordig, hè, want vanaf 1 januari moeten we ook weer stroom terugleveren. Dus ja, we moeten alle apparaten aanzetten om geen kosten te krijgen zometeen. Het is de omgekeerde wereld, maar ja, zo... Daar staan we op dit moment in.
0: Ik zit een beetje met je mee te gluren, Ed. En dan zie ik niet alleen jou in beeld, maar ook je computer. En dan zie ik heel veel rood.
11: Ja, nou ja. Het is tropisch warm geworden. Hè? 30,5 graden op Rotterdam Airport. Dat is een evenaring van de hoogste temperatuur op Rotterdam Airport op 12 mei 1998. Dat was ook trouwens de enige datum dat we een tropische temperatuur konden noteren op onze regionale luchthaven. Nou ja, vanavond blijft het nog lang warm, dat mag duidelijk zijn. De zon die schijnt natuurlijk eerst nog volop. Vannacht dan flinke opklaringen, misschien ietsjes meer bewolking. En het koelt best nog wel aardig af hoor, naar een graad of 14. Dus echt zo'n plaknacht krijgen we niet, Walter. En de wind gaat ook toenemen, die wordt matig uit het noordoosten. En met die matige noordoostenwind wordt ook geleidelijk aan minder warme lucht aangevoerd. En dat gaan we morgen echt wel merken aan de temperatuur. Het wordt gewoon beter gezegd een heel stuk aangenamer. Morgenochtend trekken een paar wolkenvelden over de regio, maar tussendoor ook zon. Morgenmiddag weer vrij zonnig weer. Geldt ook voor de avond trouwens, Walter. Het blijft de hele dag droog. En bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind wordt het morgenmiddag gewoon heel aangenaam met 23 graden.
0: En zien we dat dan ook de dagen daarop of gaat er weer een stijging komen in temperatuur?
11: Nou, die temperatuur gaat nog eventjes flink omhoog voor een paar dagen. Donderdag en vrijdag is er dan veel zon, blijft het overal droog. Ja, en vrijdag kan het dan zowaar toch wel weer 27 graden worden in het Rijnmondgebied.
0: Oké, Ed, dankjewel weer voor de update vanuit de weerkamer. De koele weerkamer in Barendrecht.
11: Heerlijk.
0: De hoofdpunten van het nieuws krijgen nu van Teun Willems. Teun, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het geplande vertrek van cruiseschip De Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. En aan de inspectie van de GGD zijn aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. Na afronding daarvan zal een relatieinspectie plaatsvinden voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. En aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. En uit voorzorg zijn tot die tijd een aantal winkels in de straat van de lekkage ontruimd. En ook de omgeving rond het lek is afgezet. En een primeur in Nederland, want de Utrechtse gemeente Houten wil op een druk fietspad een maximumsnelheid van 20 km per uur gaan invoeren. Vooral tijdens de ochtendspits zouden snelle e-bikes en fatbikes voor gevaarlijke situaties zorgen. Of het er daadwerkelijk gaat komen is nog onduidelijk. Er is namelijk niet genoeg personeel om dit te handhaven.
0: Ik wou net zeggen, die handhaving, daar schort het dan weer vaak aan.
12: Ja, dat klopt. Dat is het grootste probleem.
0: Precies. Dankjewel, Teun.
12: Ja hoor.
13: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: The Night You Murdered Love komt eraan. ABC.
13: Radio met een grote R.

Zij waren onderdeel van die new pop movement uit Engeland, waar de synthesizer een grote rol speelde. Net als de Human League bijvoorbeeld. Je hoorde ABC, The Night You Murdered Love, van hun vierde plaat, Alphabet City. Zometeen gaan we het hebben over de personele ontwikkelingen bij Feyenoord en bij Sparta. Daar gaan we Dennis Kranenburg eens eventjes voor aan de tand voelen. Wat is daar allemaal gebeurd, zowel in de Kuip als op het kasteel? Zometeen dus daar meer over. Zometeen ook Jennifer Lopez. Nu eerst Zoe Levi.

0: Waiting for Tonight van J-Lo, a.k.a. Jenny from the Block, a.k.a. Jennifer Lopez, zo heet ze dan. Eigenlijk. Feyenoord heeft de twee nieuwe directeuren gepresenteerd en Sparta heeft een nieuwe trainer binnen. De twee clubs die zaten niet stil afgelopen Pinksterweekend. Hoogste tijd om die wijziging eens door te nemen met verslaggever en commentator Dennis Kranenburg. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we met Feyenoord beginnen. Daar heeft de Belgische technisch directeur officieel zijn opwachting gemaakt. Althans, hij is officieel voorgesteld door de club. Davy Rigaud heet hij. Wat weet je van hem?
1: Nou, dat het een Belg is. 38 jaar oud. En hij komt over van Club Brugge, waar hij al heel veel jaren werkzaam is geweest in heel veel verschillende functies. Van jeugdtrainer tot elftal manager bij het eerste van Club Brugge. Dus hij weet ook van heel veel verschillende facetten binnen zo'n club wat er allemaal bij komt kijken en wat er wordt gevraagd. En dat is denk ik ook wel weer interessant, hè, dat hij van heel veel van die verschillende takken ook ervaring heeft opgedaan. We weten dat het iemand is die meerdere talen spreekt, een talenwonde, dat die vooral ook ervoor zorgt dat spelers in een vroeg stadium worden herkend. Dat de talenten daardoor op tijd worden vastgelegd. Ja, en die later weer voor een veelvoud de deur uitgaan. En dat is natuurlijk iets wat ook wel past bij de filosofie van Feyenoord. Of jongens vanuit de eigen jeugd de kans geven. Of spelers vroegtijdig herkennen. Zodat je ze de kans kunt geven in een eerste elftal. Om ze vervolgens voor een veelvoud van wat je er ooit zelf voor hebt betaald te verkopen.
0: Is toch een relatief jonge vent, toch?
1: 38, ja, 38. Dus aan de andere kant, ik ben altijd van het principe, als je goed bent, ben je goed. Of je dan 38 bent of 58 of 78, dat maakt dan niet uit. Als je gewoon goed bent in wat je doet, dan moet je gewoon de beste persoon voor de job binnenhalen. En dat heeft Feyenoord, denkt het, met deze Davy Rigaud gedaan.
0: Blijkbaar denkt Feyenoord dat inderdaad. Ja, wij kunnen natuurlijk nog niet zoveel over hem zeggen, want we kennen hem niet zo goed. Iemand die we wel kennen is Robert Eenhoorn, vanuit de regio, vanuit de honkbalwereld. Directeur bij voetbalclub AZ geweest. Dat wordt de nieuwe algemeen directeur. En die moet dus een tandem gaan vormen met deze jonge gast.
1: Ja, en dat is voor hem natuurlijk niet vreemd. Omdat hij bij AZ natuurlijk ook zo'n tandem heeft gevormd op zeer succesvolle wijze met Max Huibers. Die jarenlang met elkaar hebben samengewerkt. En in die periode waarin Robert Eenhoorn de directeur was bij AZ. Ja, is het eigen vermogen van AZ gestegen van 6 naar 60 miljoen. Dus dat is wel iemand die weet hoe het is om een voetbalbedrijf. Want dat is het natuurlijk, een voetbalclub, een voetbalbedrijf te runnen. Dat heeft hij ook in samenwerking met Max Huibers gedaan. En dat gaat hij nu dus doen met Davy Rigaud. En ik ben heel erg benieuwd hoe zij dat in de komende jaren gaan doen bij Feyenoord. Waarbij Eenhoorn op 1 juli begint. Dat is ook de datum dat Dennis de Kloeze officieel stopt bij Feyenoord als directeur. Mm-hmm. Die gaat naar Mexico, naar Monterrey. En we weten van Rigaud dat hij al op 1 juni gaat starten. En dat is ook wel heel prettig, want er staat nog wel wat te gebeuren in de transferzomer bij Feyenoord natuurlijk.
0: Ik kon jou wel twee keer een vertaalslag naar de financiën maken. Dat is blijkbaar belangrijk. Dat is de opdracht die ze krijgen om Feyenoord ook op die manier verder te helpen.
1: Nou ja, dat is ook iets wat natuurlijk, we hebben Feyenoord in het verleden heel vaak natuurlijk al gehad. Dat er werd gezegd, Feyenoord heeft daar geen geld voor. Moet ieder dubbeltje omdraaien. En nog steeds zullen ze niet onnodig het geld over de balk heen smijten. De Kloeze heeft wel gezegd dat de club er financieel goed voor staat. Dat is natuurlijk ook iets wat in de afgelopen jaren is opgekomen. Hè, met inderdaad het meerdere keren spelen van Champions League voetbal. Met het breken van meerdere transferrecords ook. Waarbij spelers voor veel meer geld weggingen dan waar ze een aantal jaar daarvoor weg zijn gegaan. Ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat dat in de komende jaren doorgetrokken gaat worden. Met nu ook weer Champions League voetbal. Waarbij je natuurlijk ook weer zaken als de eenwording met het stadion. Het noodzakelijk onderhoud wat daar allemaal bij komt kijken. Het uitkopen van de vrienden wat op termijn ook nog bij komt kijken. Wat het nodige geld allemaal gaat kosten. Dat geld moet wel binnenkomen. Want er zijn ook best wel dossiers die ook veel geld zullen gaan vragen. Daar is de Champions League, waar Feyenoord natuurlijk volgend jaar uit gaat komen, al een mooie stap voor. En ook spelers die misschien wel door het komende WK, neem een Ueda, een Hajj Moussa, die zich daar nog nadrukkelijker in de kijker zullen gaan spelen. En misschien ook wel weer die transferrecords die daar doorgebroken gaan worden. Reed is bijvoorbeeld een speler die in de komende periode, waarvan we verwachten dat hij een stap gaat maken, waarvoor echt absoluut de hoofdprijs verwacht zal gaan worden. Okay. Dat gaat ook allemaal in die komende periode komen. En je weet ook, Walter, dat in de voetballerij draait het tegenwoordig om heel veel en vooral om heel veel geld ook.
0: Ja, dat is de kant op de plagaat, hè, want je noemt een paar spelers op waarvan ik ook zomaar kan denken, als Feyenoord die behoudt, dan kunnen ze sportief verder.
1: Ja, nee, ik snap ook wat je zegt. Hè. Aan de andere kant, als je stelt dat Reed inderdaad dadelijk voor, nou ja, misschien wel voor 40 miljoen euro de stap gaat maken. En je kunt dan weer daarvoor een aantal spelers die Rigaud misschien al op de radar heeft staan, voor minder binnenhalen. En tegen die tijd dadelijk ook weer voor misschien wel zo'nzelfde soort bedrag verkopen. Ja, dan kun je ook financieel natuurlijk daar weer de nodige stappen ook in maken. En op sportief gebied daardoor ook.
0: Even nog een klein uitstapje naar Sparta, want die kwamen opeens met de nieuwe trainer, Rogier Meijer. Die kennen we nog vanuit zijn eerdere verblijf in de Eredivisie in Nederland, hè?
1: Ja, zeker is natuurlijk trainer van NEC geweest. En het meest opvallende vond ik dat er was toen een seizoen dat er na een paar wedstrijden al werd geschreeuwd om het ontslag van Rogier Meijer. En aan het eind van dat seizoen bracht hij NEC in de bekerfinale.
0: Goh, dat zou je niet verwachten in de voetbalwereld.
1: Ja, daarin was uiteindelijk Feyenoord toen te sterk. Nou ja, hij is uiteindelijk wel weggegaan toen bij NEC. Is assistent geworden bij Leverkusen. Toen nog bij Ten Hag, die korte tijd later al het veld moest ruimen. En uiteindelijk is hij daar wel gebleven. Was even interim trainer. Is uiteindelijk onder de nieuwe trainer ook gebleven. En komt nu dus over daar vandaan. Hij gaat niet aan de slag bij Sparta. Waar ook best wel wat om te doen was. Hè, voor wie gaat de nieuwe trainer worden na het vertrek van Mauri Steijn. Daar werden meerdere namen genoemd. Nou, uiteindelijk Rogier Meijer. En ja, ik vind het ook wel mooi. Hij heeft ook zelf gezegd. Aanvallend voetbal, het publiek vermaken en een bekerfinale halen. Dat zijn de dingen die op het lijstje staan bij Sparta. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daar gaat brengen.
0: Kan ik aan de slag. Bij Excelsior alles onder controle. En niks aan de band? Niks aan het...
1: Nee, de trainer daar, de Ruben Danel, die heeft het natuurlijk uitstekend gedaan. Die blijft gewoon lekker daar voorlopig zitten. Of de moederclub misschien voor hem gaan komen. Ik kan me ook voorstellen dat als je naar Excelsior hebt gekeken afgelopen seizoen hoe zij het hebben gedaan, dat ook hij zich daarmee op de radar heeft gezet. Maar er zal daar ook al wat gaan gebeuren. Want ook bij Excelsior zullen de nodige spelers weggaan. En Mark Rell, natuurlijk begin van deze maand begonnen bij Excelsior als de nieuwe technische man. Ja, die zal ook zijn handen vol hebben om weer een goed elftal op de been te brengen voor het komende seizoen.
0: We zijn weer bij je over het voetbal betreft. Dankjewel Dennis Kranenburg over de perikelen bij Feyenoord, Sparta en een klein beetje bij Excelsior. Dit is Joe Jackson. Let the harder they come.

0: The Harder They Come van Joe Jackson is helemaal niet van hem, Sheryl, dit liedje.
1: Nee, dat is van Jimmy Cliff.
0: Van Jimmy Cliff, natuurlijk. Uit de jaren 70, vermaarde reggae-artiest. Tamelijk onbekende versie volgens mij gebleven. Maar deze Joe Jackson scoorde er een bescheiden hitje mee in 1980.
1: Vind je van Jimmy Cliff leuker?
0: Die is eigenlijk wel leuker. Ja. Blijf bij ons, lieve luisteraars. We hebben jullie nodig zometeen in het afslagen uurtje. Er staan weer twee keuzes voor jullie klaar. En wij hebben graag weer dat je daaraan meedoet.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Het is 6 uur en je luistert naar Radio Rijnmond. Een uurtje nog, afslag Rijnmond. En zoals jullie weten als vaste luisteraar, hebben we zometeen jullie hulp nodig. Want de afslagen staan klaar. 2 keuzes. En jullie bepalen dan de koers, de richting die wij opgaan. We gaan het zometeen allemaal aan jullie voorleggen. Maar eerst krijg je natuurlijk het nieuws van Teun Willems. Teun, goedenavond.
9: Dag Walter. De politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er 10 autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de pasgeboren giraf Shaki is afgelopen weekend plotseling overleden. Dat laat Blijdorp weten. Het jonge mannetje werd vorige maand geboren en leek kerngezond, liet de dierentuin toen weten. Het jonge dier is nu naar de veterinaire faculteit van de Universiteit Utrecht gebracht om te onderzoeken wat de exacte doodsoorzaak is. En het gaslek aan de Westdijk in Middelharnis is gedicht. Eerder vandaag werd bij werkzaamheden een gasleiding geraakt, waardoor het lek ontstond. En uit voorzorg zijn toen een aantal winkels in de straat van de lekkage ontruimd. De brandweer doet nu nog metingen in de woningen en winkels om te onderzoeken of er nog gas aanwezig is. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Het weer, vanavond zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Morgen in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking. En in de middag wordt het weer zonnig. Bij een middagtemperatuur van 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Ik weet niet of u het meekreeg.

0: korter is. Maar het is de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda. 7 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. Zal niet zo lang duren, want de weg is weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Ruim 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En nog eentje op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Daar staat een kapotte auto en dat zorgt voor een vertraging van 20 minuten.
1: Daryl en John waren twee maten die veel grote hits hadden in de jaren 80. Je kent ze vooral bij hun achternamen. Zometeen hoor je Out of Touch.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.

0: Daryl Hall en John Oates met Out of Touch. Aan het begin van het afslagenuurtje van Afslag Rijnmond. En dan weten jullie hoe laat het is. Zometeen krijgen jullie twee keuzes voorgelegd en dan hebben jullie hulp nodig om de richting te bepalen. Het is ook het laatste uur van het illustre duo Walter en Sheryl.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als dat ons betreft niet, maar er komen weer mensen terug.
1: Ja, precies. Nou, ja. Maar ik kan wel aan wat stoelpoten zagen. Hè?
0: Ja?
1: Ik bedoel, dat kan nog gewoon.
0: Okay, nou, gaan we dat
1: en we hadden net over North Sea Jazz. Ik wil toch even zeggen, je hoorde net Daryl Hall en John Oates. Dat was een van de meest oninspirerende optredens ooit op North Sea.
0: Oh, ja?
1: Het was, ik kijk er naar uit, want ik vind het gewoon hele leuke muziek.
0: Ja,
1: maar ook leuke muziek. Ja. Nou, ze hadden er echt geen zin in.
0: En
1: ik ga er één verhaal vertellen. Hij had een zonnebril op. Die blonde, ik weet helemaal nooit wie is.
0: Nee.
1: Die blonde had dat.
0: Ik denk Hol of Oud.
1: Ja, is precies die. En er was een glas uitgevallen, zo'n bruin glas. Look at my glasses. Yeah. Dus okay. Nou, daar ging hij dus 10 minuten lang over door.
0: Klinkt ook een beetje alsof ze nog behoorlijk onder de invloed waren.
1: Nee, het was echt doodzaai.
0: Hol & Oates. Wel leuke liedjes gemaakt. Wat hebben we vandaag nog meer gedaan? Nou, over jazz gesproken. We hadden aandacht voor Sonny Rollins, 95-jarige jazzlegende. We weten in ieder geval dat hij jazzstad Rotterdam 2 keer heeft aangedaan. 2010 vierde hij hier op North Sea Jazz zijn 80ste verjaardag. En ook in de jaren 70 was hij hier op dat festival. Rotterdamse journalist van NRC en jazzkenner Amanda Kuiper vertelt onder meer over zijn intense manier van spelen, zijn imposante verschijning en over de periodes waarin hij soms gewoon even weg was, kwijt voor iedereen. En dan stond Sonny Rollins gewoon op de Williamsburg in New York te spelen met de sax. En ik quote Amanda, noten tegen de wind in te spelen. Overleed op de dag dat die andere grootheid Miles Davis 100 jaar zou zijn geworden.
1: Bizar,
0: ook alweer mooi, symboliek zit daar dan
1: mooi
0: in. En we hebben gesproken over de technisch directeur van Feyenoord, die officieel is gepresenteerd, de Belg Davy Rigo, 38 jaar. Vorige week was natuurlijk al bekend geworden dat hij dit zou worden, maar nu werd hij officieel door de club gepresenteerd. En hij moet een tandem gaan vormen met de nieuwe algemeen directeur van die club. En dat is Robert Enoorn, de gedroomde kandidaat wat Feyenoord betreft voor die combinatie. Zoals gezegd, de afslagen komen eraan. Hierna staat de eerste keuze al voor je klaar. Ik ga nog niet verklappen wat die is. Moet je maar gewoon lekker blijven luisteren. Ook naar de Sugar Babes, want die hebben ook hele leuke liedjes gemaakt. Dit is Push the Button van de Sugar Babes.

0: Ja, het leuke aan de nieuwe samenstelling van de DJ-duo's vind ik dan dat we elkaar muzikaal leren kennen, Sheryl. Want ik start de Sugar Babes in en je gaat helemaal glunderen en zegt, oh, dat vind ik zo goed.
1: Ik vind de Sugar Babes echt fantastisch.
0: Prachtig.
1: Ja, ik ben nog met een vriend naar hun kleine concert toen in Paradiso gegaan, voordat ze op Glastonbury stonden in de nieuwe, in de hernieuwde reunieversie. En ja, het was echt helemaal leuk. Ik vond dat ze niet zo aardig. Nou, ik miste een beetje interactie met het publiek. Dat was het enige.
0: Okay. Maar ik vind het mooi om te constateren dat jij Prince, het Songfestival en de Sugar Babes moeiteloos met elkaar combineren.
1: Ja, alles joh. Het is, ja, precies.
0: Heel goed. Lieve luisteraars, we gaan de eerste afslag aan jullie voorleggen. De keuze die je daarin moet maken gaat over een tijdsbepaling. Maar hoe lang gaat de dag duren? Duurt die van 9 tot 5 of duurt die van 12 tot 12? Dit is de opgave.
2: Nemen we afslag 1?

Ja, die 9 to 5, die hoort bij Dolly. En als je die wil horen, Dolly Parton dus, dan heb je een eentje naar ons. En als je van somber bent, dan 12 to 12 hoort het bij somber namelijk. Dan toets je een tweetje. Dus laat het ons weten. 1 is Dolly Parton, 2 is somber. Écoutez-moi.

0: De band die in de jaren 80 en jaren 90 heel veel liedjes verreggeniseerden, om het zo maar te zeggen. UB40 was dat met I Can't Help Falling in Love. Elvis heeft dat natuurlijk gedaan. En zij maakten er eigenlijk een soort van sport van, om daar popmuziek van te maken met een beetje reggae. Zou
1: ja, precies. Ja. Gewoon een beetje verreggae. Het was ook heel mooi gezegd.
0: Ja, wat zei ik? Verreggae?
1: Ja, oh ja, zoiets. Maar, ja, we maken er eigen draai.
0: We zijn uitgekomen bij, ik zeg altijd oplossing, maar het is natuurlijk helemaal geen oplossing. Hey. Het is een keuze die mensen maken en wij volgen wat de mensen willen. We hadden de keuze voorgelegd van 9 to 5 Dolly Parton of 12 to 12 Somber. Sheryl, ben je nou analoog aan de slag gegaan met...
1: En dat moet je gewoon weer zeggen. Dat vind jij leuk. Ja, want jij met je draaischijf en bakkelieten telefoons. Ik heb gewoon pen en papier gepakt. Want ja, we hebben allemaal systemen die dan niet op mij zijn aangesloten. maar ik heb dus analoog gedaan. Dat is ook heel erg leuk. Want dan krijg je het ging de hele tijd gelijk op.
0: Ja, echt en dat zie je tijd. Dus echt dat je echt...
1: Ja, ik heb dus echt streepjes gezet. Nou ja, dan gaan we naar afslag 2 kijken. Onder meer Wilma, Astrid, Hans en Els wilden heel graag Somber met 12 to 12. Maar ja, René, Nelly, Barry, Nel, Ria, Jan, Annette en toch nog net iets meer mensen wilden afslag 1.
0: En dat is dus Dolly. Het zal Jet Sol met de Dolly Pet goed doen dat dit de keuze is geworden. Dankjewel voor deze eerste keuze. 9 to 5.

0: Trustful hoorde je van Pink. Zometeen de lekker lange laatste. Althans, de keuze van de lekker lange laatste. Blijf bij ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
7: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
0: Het is 6:30 geweest al. Ik daag Cheryl uit om... de verkeersinformatie op rijm te doen.
8: Nee, daar ben ik ontzettend slecht in. Dus je krijgt niet je zin.
0: Hey, waar staat er nog wat?
8: Ja, het lost langzaam weer zeker op. Ik heb er nog eentje die wat langer is, maar ook best wel vervelend. A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar sta je ruim een half uur vast. Het komt door een kapotte auto en daarom is de linkerrijstrook daar dicht.
0: Het wordt een zonnige avond en vannacht brede opklaringen. Het blijft droog. Het koelt toch wel wat af naar 14 graden in de nacht. Morgen in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking en in de middag wordt het dan weer uitgesproken zonnig. Temperatuur is wel minder warm dan vandaag. Een lekkere 23 graden krijg je morgen voor je kiezen. Nu krijg je de hoofdpunten van het nieuws voor je kiezen van Teun Willems. Teun, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In een wooncomplex aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk worden meerdere etages ontruimd nadat iemand onwel is geworden door een koolstofmonoxidevergiftiging. Omdat er mogelijk meer mensen vergiftigd zijn of gevaar lopen, zijn er meerdere hulpdiensten onderweg. Een koolstofmonoxidevergiftiging is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het is nog onduidelijk waar het kleur, geur en smaakloze gas vandaan komt. Ja, de pasgeboren giraf Shaki is afgelopen weekend plotseling overleden. Dat laat Blijdorp weten. Het jonge mannetje werd vorige maand geboren en leek kerngezond, liet de dierentuin toen weten. Het jonge dier is nu naar het veterinaire faculteit van de Universiteit Utrecht gebracht om te onderzoeken wat de exacte doodsoorzaak is. Ja, de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. En dat is al vanaf vandaag in te plannen.
0: En dan kunnen ze er ook weer vanaf naar beneden, neem ik aan.
9: Zeker
0: via de buitenkant dan aan een touwtje. Ja. Toch?
8: Ja. Ook gedaan.
0: Serieus?
8: Ja.
0: En was dat eng?
8: Dat was doodeng. Het was vooral die eerste stap over dat ding. Want het is heel gek. Het is alsof je hebt voor jezelf besloten, ik ga dat doen. En dat komt goed. Maar het lijkt alsof je lichaam zegt, nee. Jij kunt het wel besluiten dat je dit gaat doen, maar ik ben het hier gewoon niet mee eens. Ik weiger dit gewoon te doen met jouw hand. Nee, dat doen we gewoon niet. Dus het was alsof mijn been niet mee wilde om die stap, letterlijk die stap te zetten over die reling heen. En dan moet je dus naar achter hangen, zegt een hele aardige persoon die je dan begeleidt. En ik zo, ik ga vallen, ik ga dood, ik ga dood. Nee, het komt helemaal goed dat je nu echt al heel kalm. Nee, niet goed, nee, ga. Maar ik ben nog uiteindelijk wel naar beneden gewoon, gedaan. Hè? Ja, het was heel, het was echt heel leuk.
0: Tot zover de ervaring van het afzeilen van Cheryl Samson.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Dan gaan we wel door met de show en met Garrett Gates, Spirit in the Sky.
10: Radio met een grote R.
12: All right, Dad, you ready?
13: Hold on.

0: Het lijkt me toch dat het veel te warm is voor een Polonaise. Maar goed, ik kan me zomaar voorstellen dat mensen dat toch hebben gedaan. Wij zijn in Absoluut Rijnmond inmiddels toe aan de keuze voor de lekker lange laatste. En dat is een behoorlijke keuze. In die zin, in soort muziek is het de keuze. In tijd ook, waarin het is uitgekomen. In lengte ook. Dat is voor ons met name van belang. Ik ben benieuwd. Wordt het Cold Little Heart van Michael Kiwanuka of wordt het Heart of Glass van Blondie? Dit is de keuze.
1: Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Afslag 1 is 10 minuten Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. En afslag 2 is 6 minuten Heart of Glass van Blondie. Daar zit nogal verschil tussen. Wij vinden het allemaal niet erg. Maar ik zou wel je keuze op bij tijd doorgeven. Want dan moeten wij even rekening houden met andere plaatjes. 1 is dus Michael Kiwanuka. 2 is Blondie. Ik ben benieuwd.

0: pas in een quizje volgens mij op de Belgische tv kwam zij weer voorbij. Natalie Imbruglia Thorne. En dan wordt altijd het verhaal verteld dat zij in Neighbors heeft gespeeld.
1: Ja, en ook die andere beroemdheid, hè? Ja, Kylie Minogue en Jason Donovan.
0: Jason Donovan, ja, dat zit dan altijd in een soort archiefje. Dat komt eens in de tijd in die quizjes, komt dat weer erbij.
1: Ik denk dat er over Natalie ook niet zo heel erg veel meer te vertellen valt buiten deze hit, dat ook nog eens een cover is.
0: Ja.
1: Maar er is wel een interessante documentaire nu over Kylie Minogue.
0: Serieus?
1: Op Netflix. En daar vertelt ze ook over haar. Nou, het was natuurlijk heel erg leuk. Ze zat in Neighbors en ze werd toen als personage, kreeg ze een relatie met het personage van Jason Donovan. En in het echt kregen ze ook een relatie.
0: Oh, dat was toevallig, hè?
1: Dat was heel toevallig. Die relatie duurde tot het moment dat Kylie Minogue Michael Hutchence van NXS tegenkwam.
0: Ja, ja.
1: En het verhaal gaat dat ze met hem de toiletten indook en dat Jason dacht van, ja, maar dat is toch mijn vriendinnetje.
0: Oh, ja, Jason was natuurlijk een lieve jongen, hè? Michael Jackson. Michael Hutchence was de hunk, de pink.
1: Ja, sorry, dat is toch waar.
0: Toch?
1: Ik snap het wel. Ik was ook een beetje van die generatie, dus ik was 20er of zo toen ik Michael Hutchence voor het eerst zag.
0: En zit Michael Hutchence dan ook in de documentaire?
1: Wel, daar wordt wel genoemd, inderdaad, die relatie. En hoe belangrijk die relatie ook voor Kylie Minogue was.
0: Okay.
1: In haar ontwikkeling als vrouw en zo.
0: Tot zover Natalie, Kylie, Jason en Michael. We hebben de soap Neighbors weer even uit de doeken gedaan. Het wordt tijd om afscheid te nemen van jullie. Maar dat gaan we natuurlijk doen met een lekker lange laatste. We hadden de keuze voorgelegd. Michael Kiwanuka, dan had je 10 minuten lang Cold Little Heart gekregen. Of bijna 6 minuten Blondie met Heart of Glass. Kom maar op, Cheryl, wat is er uitgekomen?
1: Nou ja, Peter was een van de mensen die zei van, doe maar Michael Kiwanuka. Het was mijn tip aan Rijntjan een paar maanden geleden.
0: Ah,
1: dus kom maar door. Maar ja, toch jammer, Peter. Want Nel, Michael, Asset, Hans, Ed, Raymond, Eva, Simona, Hans, Wilma, Leo, Jan en nog vele, vele andere von wilden toch heel erg graag meezingen. Dat zag ik ook overal terugkomen. Met die kranige dame, ook 80 is inmiddels, die hier wat jonger was, maar ze wilde graag meezingen met Blondie, Heart of Glass.
0: Heart of Glass. Dankjewel, Cheryl, voor vandaag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, luisteraars. Tot morgen. Dit is de 12-inch versie. Maak het dan wat extra leuk. Blondie, Heart of Glass. Dank voor het stemmen en tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Goedenavond, 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. In een wooncomplex aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk is dinsdagmiddag iemand onwel geworden door een koolmonoxidevergiftiging. De bewoner en nog een andere medebewoner zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Hulpdiensten hebben vervolgens meerdere etages van het complex ontruimd, want de koolmonoxidevergiftiging is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het is nog onduidelijk waar het kleur, geur en smaakloze gas vandaan komt. Het gebouw wordt nu geventileerd. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. In alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog onduidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En het slachtoffer van de schietpartij op de Beierlandse Laan in Rotterdam-Feyenoord van vannacht is een 45-jarige man uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. De man werd gewond aangetroffen en is slecht aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden, maar er is nog niemand aangehouden. De politie doet nog onderzoek. En zo'n 700.000 programma's van de publieke omroep zijn voortaan gratis online te bekijken. De radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor het publiek, maar sinds 6 uur vanavond is het voor iedereen beschikbaar. De Soundmix Show, de Avondspits, Rons Honeymoon Quizzen en Lingo zijn voorbeelden van wat er nu beschikbaar is. Het is gelukt om ongeveer 50% van de programma's beschikbaar te stellen voor het publiek. Het is de bedoeling dat aan eind dit jaar zo'n 60% beschikbaar is. Directeur van Beeld en Geluid Eppo spreekt van een cadeau aan Nederland. Dan nog het weer. Vanavond zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Morgen, woensdag, in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking. En in de middag wordt het weer zonnig met een middagtemperatuur van 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
12: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
13: En ook nog eens gratis parkeren.
14: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
15: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem. Ben

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de 80's na achter. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Het belang van de Rotterdamse haven wordt door de wereldwijde spanningen nog belangrijker dan die al was. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vandaag gezegd in het Rotterdamse stadhuis. Als er echt een Russisch offensief zou komen tegen het NAVO-bondgenootschap, dan moeten tienduizenden militairen uit Amerika en Canada naar ons continent. Voor een groot deel via Rotterdam, zei hij. De Rotterdamse haven is daarmee een centraal onderdeel van de verdediging van heel Europa. En de bewoners van het wooncomplex De Tourmalijn aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk worden opgevangen in sporthal Drievliet. Ze moesten hun appartementen verlaten na een melding van ontwelwording door koolmonoxidevergiftiging. Twee mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Een koolmonoxidevergiftiging is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het is nog onduidelijk waar het kleur, geur en smakeloze gas vandaan komt en het gebouw wordt nu geventileerd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen op het zuiden van het land veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de VS van kwaadwillendheid en hypocrisie en spreekt van een grove schending van het staakt het vuren. De VS viel vannacht doelen aan in Iran, volgens het leger ter bescherming van eigen troepen. Doelwit waren onder andere raketinstallaties en schepen die mijnen legden. Er zijn explosies gemeld in de havenstad Bandar Abbas. Een Iraanse delegatie was op dat moment in Qatar voor vredesbesprekingen. En Iran zegt dat een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig heeft beschoten in het Iraanse luchtruim. En 700.000 programma's van de publieke omroep zijn voortaan gratis online te bekijken. De radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor publiek, maar sinds 6 uur vanavond is het voor iedereen beschikbaar. De Soundmixshow, de Avondspits, Rons Honeymoon Quizzen en Lingo zijn voorbeelden van wat er nu allemaal beschikbaar is. Eind het jaar moet 60% van al het archief beschikbaar zijn. Directeur van Beeld en Geluid spreekt van een cadeau aan Nederland. Het weer, het is vanavond zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Morgen, woensdag, in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking. En in de middag wordt het weer zonnig bij een middagtemperatuur van 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices.

Lombardije. Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Het belang van de Rotterdamse haven wordt door de wereldwijde spanning nog belangrijker dan die al was. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vandaag gezegd in het Rotterdamse stadhuis. Als er echt een Russisch offensief zou komen tegen het NAVO-bondgenootschap, dan moeten tienduizenden militairen uit Amerika en Canada naar ons continent. Voor een groot deel via Rotterdam. De Rotterdamse haven is daarmee een centraal onderdeel van de verdediging van heel Europa. En de bewoners van het wooncomplex de Tourmalijn aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk worden opgevangen in sporthal Drievliet, ook in Ridderkerk. Door een defecte installatie is een verhoogde concentratie koolmonoxide in het rookgasafvoer van het wooncomplex terechtgekomen en dus ook in de woningen. Twee mensen zijn voor controle op een koolstofmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe het met hen gaat. Bij hoge concentraties van het geur-, kleur- en smaakloze gas kan binnen enkele minuten fataal zijn. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het gas in het gebouw is afgesloten door steding, zodat er geen gas meer vrij kan komen. En het gebouw wordt nu geventileerd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen op het zuiden van het land veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de VS van kwaadwillendheid en hypocrisie en spreekt van een grove schending van het staakt het vuren. De VS viel vannacht doelen aan in Iran en volgens het leger ter bescherming van de eigen troepen. Doelwitten waren onder andere raketinstallaties en schepen die mijnen legden. Er zijn explosies gemeld in de havenstad Bandar Abbas. Een Iraanse delegatie was op dat moment in Qatar voor vredesbesprekingen. Iran zegt dat het Amerikaanse drone- en gevechtsvliegtuigen heeft beschoten in het Iraanse luchtruim. 700.000 programma's van de publieke omroep zijn voortaan gratis online te bekijken. De radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor het publiek, maar sinds 6 uur vanavond is het voor iedereen beschikbaar. De Soundmix Show, de Avondspits, Rons Honeymoon Quizzen en Lingo zijn voorbeelden van wat er nu allemaal beschikbaar is. Eind dit jaar moet 60% van het archief beschikbaar zijn. Een directeur van Beeld en Geluid spreekt van een cadeau aan Nederland. Het weer, vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Morgen in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking. En in de middag wordt het weer zonnig bij een middagtemperatuur van 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
6: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond.

eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
1: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Teun Willems met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Het slachtoffer van de schietpartij op de Beierlandse Laan in Rotterdam-Feyenoord van vannacht is een 45-jarige man uit Rotterdam, dat laat de politie weten. De man werd gewond aangetroffen en is slecht aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden, maar er is nog niemand aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, Herman J., ontkent alle beschuldigingen tegen hem. De 77-jarige verdachte zit 3 maanden vast voor ontucht en het bezit van kinderporno. Tijdens een korte zitting in Rotterdam zei J. dat er bestanden op zijn computer zijn gevonden, maar dat die er door anderen zijn opgezet. Over de jongere man die aangifte heeft gedaan van ontucht zei hij dat beide langere tijd contact hebben gehad, maar nooit seksueel. Hij benadrukte dat deskundigen hebben vastgesteld dat hij geen pedofiele gevoelens heeft en de inhoudelijke behandeling van de strafzaak is volgende maand. Tot die tijd blijft Herman J. vastzitten. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet voor werkzaamheden. Die werkzaamheden gaan meer dan een maand duren. De brug is dicht in beide richtingen en gaat op 3 juli pas weer open. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Verkeer wordt omgeleid via de Willensbrug en de Maastunnel. En hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Dennis de Kloeze was altijd technisch en algemeen directeur. En Robert Eenhoorn is nu de nieuwe algemeen directeur. Naast Rigaud, die dus de technisch directeur is. Het weer, vanavond zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Morgen in de ochtend een afwisseling van zon en bewolking. In de middag wordt het weer zonnig bij een middagtemperatuur van 23 graden. De dagen daarna flink wat zon, droog en opnieuw warmer. Middagtemperaturen oplopend naar 26 graden. En zaterdag bestaat er dan een kleine kans op regen of een onweersbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app of op Rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Dit is Radio Rijnmond. Love Songs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: My soul, sisters.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: éclore.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.